0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel 2-talig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Toen ze kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM.
3: De beste,
4: de allerbeste.
0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
5: Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer.
6: Jawel hoor.
7: Ja, is prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
8: Nou, ik vind dat geen goede zaak.
9: Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden.
10: Precies, Toebak leeft op de radio. En jawel hoor.
11: Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Hij staat in de pits. Ja, gaan ze rijden. Marco Sap, hoe staat het ervoor? Staat hij al... Nou, oh nee, dit zijn die trekkers. We doen die trekkers hier nou weer. Oh, dat zijn opnames van vorige week natuurlijk. Nee. Nee, precies. Dit soort geluiden moeten we vandaag laten horen natuurlijk.
11: De races.
10: Zeker. Wij staan ook vooraan natuurlijk bij de finish staan we. We hebben ons ook ingekocht voor een hoop bedrag
11: ja.
10: Om bij dit event aanwezig te zijn. Maar goed, de laatste keer. En ik hoorde gisteren niks anders dan positiviteit over de Formule 1, wat het allemaal gebracht had.
11: Wat heeft het gebracht?
10: Nou, dat ondernemers, ze hebben er wel aan moeten sleutelen natuurlijk om het voor elkaar te krijgen, dat ze er wat uit konden trekken. Maar ze hebben er toch wel heel veel aan gehad. En heel veel toeristen die komen nog steeds naar Zandvoort. Ook al is de Formule 1 al lang al afgelopen. Ik praat nu al in het verleden.
11: Ja.
10: Maar in de toekomst. Maar goed, dus het heeft Zandvoort heel veel opgeleverd. En volgend jaar gaan we gewoon door met Formule E.
11: Huh? Ja, nou ja, ik denk ook dat het in...
6: Formule E.
10: Ja.
11: Dat het in Assen mag gaan plaatsvinden. Ja, want die hebben een uitstekend circuit met alle voorzieningen. Dus daar kunnen ze gelijk naartoe.
10: Precies, toch?
11: Kost ze niks.
10: Nou goed, ik vond het wel mooi dat ik zeg maar... eerst zou ik een doorlaatbewijs krijgen. Maar ik werd vanochtend gewoon met een grote taxi opgehaald. Een witte taxi. Dan ben ik gewoon hier naartoe gebracht. Dus dat is toch veel beter natuurlijk.
6: Oh,
10: dat krijg
6: geweldig.
10: Je als je... Als je 30 jaar hier natuurlijk gewoon plaatjes draait... dan geef het, word je het ook met Paul sterren behandeld.
11: Ja. Dus, nou, ja. Maar ik ben hier aangekomen met de fiets.
6: Jij bent ook met de fiets.
10: Oh. Overigens die fiets van mij.
11: Dat barreltje.
10: Maar het barreltje.
6: Maar heb je hem niet opgestuurd gekregen?
10: Nee.
3: Nee, het was dan een beetje verlaat of zoiets allemaal. Nou ja, het lukt allemaal niet op tijd.
4: Dat is jammer allemaal.
3: Ik vind de fietstocht hier in Zand vind ik altijd wel grappig. Dan zie je onderweg al die mannetjes die heel gedreven, iedereen aan het motiveren is.
4: Ja, motivatie. Met stroopwafels uitdelen onderweg. Maar ik ben voorbij gefietst. Meneer, vergeet de stroopwafel.
6: Leuk. Was het al druk op het pad ook?
4: Nou, wel een aantal fietsers.
6: Ja. Nou, ik ben nu over de Verlendenweg naar boven gereden en dan zo via het dorp. En, dan zie je toch wel hoe druk het is op het station zelf. Ja. Daar echt de trein spuwt, echt massa's.
3: Ja, nog steeds. Rijden nu om de 10 minuten of zo, geloof ik. Hè?
6: Ja, ik dacht wel nog wel vaker. Ik dacht dat er. Of morgen is het waarschijnlijk een 12 keer per uur. En vandaag 8 keer of zo.
3: 12 keer per uur?
6: Ja, zoveel mensen moeten erheen gewoon. Echt ongelooflijk.
3: We pompen gewoon al die mensen hier naartoe.
6: Ja.
3: Ja.
6: Als je
3: een punt wil maken. Nou goed, maakt niet uit.
6: Ja, we staan wel op de kaart.
3: Ja, dat zeker. Dat hoor je aan alle kanten. En dat vind ik wel positief om te horen. Maar ik twijfel er altijd een beetje aan. Omdat ze natuurlijk al die festiviteiten bedenken 2 weken van tevoren. Op die manier is dat slim aangepakt natuurlijk. Want Formule 1 is een gesloten circuit eigenlijk een beetje, zeg ik.
6: Ja, en de kermis is gewoon al weg. Hè. Dat vind ik dan ook wel een beetje raar. Want,
3: die is al weg namelijk.
6: Ja, die is weg. Alleen het Reuzenrad staat er nog. Okay. Maar de rest niet. En, maar ja, voor de bewoners is het ook wel weer fijn. Want het is toch wel een beetje een hoop lawaai en zo.
4: Ja.
6: Ja, verschrikkelijk.
3: Ja,
4: wel gezellig.
6: Alles hoor, want ik ben dan donderdagavond met mijn broer ben ik naar de Kosterstraat geweest. Dan heb je, dat heet De Steeg. Dat spreekt me natuurlijk erg aan, want het heet Verstegen.
3: Ja, dat is wel
6: maar daar was een DJ. En het is een heel smal straatje. Het is eigenlijk vanaf Frituur d'Anvers. Ja. Hier dan op het Kerkplein. En als je dat naar boven loopt, naar het Dorpsplein. Daar heb je de Jengs en zo.
3: Ja?
6: En in dat steegje, nou, er stonden dan 3 grote parasols. En als je parasol opsteekt, dan is het steegje droog. Weet je?
3: Ja, het was echt zo'n smal steegje.
6: Dus tussendoor deden ze weer even naar beneden.
3: Ja.
6: Dus ja, dat is heel grappig.
3: Nou,
6: ja.
3: Leuk, zo'n smal steegje, terwijl de familie echt zo ver terug gaat.
6: Nou. Ja.
3: Versteeg, toch?
6: Ja, ja. Versteeg. Wat het leuke van die kroeg is dat die is door een paar mannen vrienden gekocht. En die staan er op tourbeurt in.
3: Okay.
6: En dan gaan ze lekker sport kijken met z'n allen. Ondertussen verdienen ze ook nog wat. En ze hebben het heel gezellig.
3: Okay.
6: Ik vind ze hebben het wel een leuk
3: goed bekeken.
6: Ja, concept.
4: Heb je gisteravond al nog iets gehoord meegekregen van de Grand Prix qua optredensmuziek? Krijg je
6: ik ben gisteren thuis gebleven. Snel. Maar ik heb wel in de verte wel heel veel herrie gehoord.
4: Oh, leuk.
3: Okay.
6: Ik heb ook zo, ik vind het heel erg leuk. Maar ik vind het ook weer heel erg leuk als het straks voorbij, de rust weer terugkeert.
3: Het is toen niet eens afgelopen of we krijgen al
6: klinkt bejaard, hè?
3: Ja, jezus, klinkt wel een beetje bejaard. Gewoon meegaan in die gek toch gewoon. Het is fantastisch. Daar wil je bij zijn. Ja, daar zijn we ook. Zeker, de hele dag. Lekker nieuwe plaats van Michel Brans met de New Radicals. Dan denk je, oh, wat voor groep is dat? Gaan die op de weg zitten met tractoren rijden en zo? Nee. Het is één gast. Die maakt al jarenlang muziek. In de jaren 90 al. Dit is de New Game of Love.

0: bijna 30 jaar terug. Toen was de nieuwe Radical You Give What You Get. En dit is een nieuwe plaat van Michel Brands en de New Radicals. The Game of Love. Het klinkt allemaal hetzelfde wat hij maakt, maar het is wel lekker positief. Er is eigenlijk één man en het is Greg Alexander. En die is na zoveel jaar weer toch gevraagd om met Michel Brands een leuk plaatje te maken. Nou, die draai je graag op de vroege morgen bij Toebak Leeft. We zijn weer bij elkaar.
1: En wat zijn dit voor types?
0: Volhoudend en irritant. En zo, ze blijven ook maar zitten daar op de radio. Ongelooflijk.
2: Dat zijn niet weg te krijgen.
0: We zijn niet weg te krijgen. Gewoon.
2: Nee.
0: Goed, wat is er allemaal gebeurd in de wereld?
2: Ja, nou, heb je het meegekregen over het Forum voor Democratie School? Die is van de week geopend. Ja. Open.
3: Er waren 6 leerlingen of zo, heel weinig.
2: Vier. Vier leerlingen en 1 leerling. Dat was een Oekraïense meisje.
0: Ja.
2: Maar die wisten helemaal niet, of die ouders wisten helemaal niet
0: wat waar de school was.
2: Nee, dus die hebben een tolk laten komen.
0: Ja.
2: Nou ja, dat kind is volgens mij ook weer teruggelopen. Die is weggelopen. Of die ouders hebben gezegd, van, dan ga je niet naartoe.
0: Ja, want het schijnt dus dat eigenlijk Forum voor Democratie veel meer aan de Russische kant staat dan aan de Oekraïnse kant. En daar kan je
2: het
0: niet hebben.
2: Nou ja, ze zeggen dat het volgens de D66 is het niet waar dat de wet is bedoeld voor een soort school als dit.
0: Nee.
2: En het is toch wel indoctrinatie, want wat ze eigenlijk, wat ik heb horen zeggen, wat ze eigenlijk willen, dat kinderen worden geïndoctrineerd en die dan over zoveel jaar
0: in de politiek gaan.
2: Precies.
0: Ja.
2: Brainwashing.
0: Ik zag een late night show op TV1, was het net 1 was het volgens mij, en daar was de directeur van die school was daar aanwezig.
2: Ja.
0: Ik dacht eerst dat hij zo uit een oude pornofilm was weggelopen. Had zo'n hele mooie borstelsnor had hij ook al. Had een pak aan. En dit is altijd een beetje aparte types bij de Forum van Democratie.
2: Ja.
0: En hij moest echt alle zeilen bijzetten om echt de interviewer te woord te staan. Want de interviewer ging allerlei dingen vragen over de politiek van het Forum van Democratie. En hij nam er toch niet helemaal afstand van. Maar had zoiets, ja, maar dat is de politiek. En wij zijn een school. En nou, het kwam niet allemaal heel erg sterk uit de hoek vandaan. Dus nou ja, op een gegeven moment hoorde de eerste cijfers. Het begon bij 15 mensen die hadden ingeschreven. 6 die kwamen. En uiteindelijk waren er de 4 die dag waren verschenen. Maar er zouden nog meer leerlingen komen. En dat moet allemaal van het geld van, nou ja, van ons geld worden bekostigd. Omdat vrijheid van meningsuiting, dat moet allemaal kunnen. Maar dit gaat misschien wel een beetje te ver.
2: Ja, het staat toch vlakbij ook wel.
0: Ze hebben het eerder geprobeerd, toen lukte het ook niet.
2: Nee, dit is eigenlijk een doorstart, hè?
0: Ja, het is een doorstart.
2: En
0: ook die Van Leeuwen, heet hij volgens mij, de interview, die zei van, ik vind dat gebouw ook wel erg nieuw, hoor. Moet het niet in een renaissance gebouw? Echt een heel conservatief gebouw, daar moet het worden gegeven les. Niet in zo'n nieuw, strak gebouw. Dat kan helemaal niet. Goed, Jolande, wat zit jij te lezen?
3: Ja, ik zit van alles te lezen. Er is ook een oudste levende mens. Die viert haar 117e verjaardag.
0: Ja.
3: Ze leefde al toen de Eerste Wereldoorlog in 1914 begon.
0: Ja.
3: En ze heeft koningen en presidenten zien komen en gaan. Ze heet Ethel Caterham.
0: Ja.
3: En ze is de oudste nog levende persoon ter wereld. En dan heb je zo van, ja, je had een top 10. Een lijstje. En dan zie je wel het lijstje. Dat zij de enige van die 10 is die nog in leven is.
0: Ja. Maar, ja, is het sinds anderhalf jaar of zoiets? Is het?
3: Ja.
0: Ja. En is er nu zeg maar anderhalf jaar. Is zij nu de oudste persoon op aarde? Zij heeft het nog steeds niet echt geworden. Want de oudste echt die heeft geleefd. Dat was de Franse Jean Clément. Die overleed in 1997. Toen was 122 jaar oud. Daar zijn heel veel vraagtekens bij. Hebben we al heel eerder over gehad. Dat eigenlijk dat was niet, zeg maar, dat was niet de moeder, maar het was de dochter die uiteindelijk de plaats van de moeder had ingenomen. En dat had ook weer te maken met een soort contract wat ze afgesloten hadden om zo lang mogelijk in het huis te blijven wonen. Dus daar zat wel al die tontgas. Dus ik denk niet dat ze echt, deze Jean Clément, dat ze echt 122 jaar oud is geworden. Dus dat, ik denk dat dat toch even anders zit. Maar goed.
3: Ik zo oud, maar er is een foto van haar ook erbij. En ik zie ook van, dat is echt geen zonnestraaltje hoor, die mevrouw. Moet je kijken.
0: Oh, nee, ze is wel. Ze kijkt naar ons en denkt van, wat hebben jullie toch een rommel voor gemaakt?
3: Deze foto is van vorig jaar.
0: Okay.
3: Dus ze is wel even naar de kapper geweest.
0: Ja.
3: Maar
0: ze ziet er wel scherp uit.
3: Ja,
0: ze ziet er wel scherp uit.
3: Ziet er ook niet zo oud uit. Als je had gezegd 90, had ik het ook geloofd.
0: Ja, dat bedoel ik.
3: Zij is een van de oudste mensen ooit die een coronabesmetting heeft overleefd.
0: Zie je nou wel. Die is niet gevaccineerd natuurlijk, hè?
3: Nee. Zo zie je maar. Maar echtgenoot Norman En hun twee dochters die zijn al overleden. En ik denk van ja, je wordt eenzaam oud, hè, op die manier.
0: Dus dat vond ik altijd mooi.
3: En daarom kijk ze ook zo chagrijnig. Want ik denk van,
2: iedereen is dood om mij heen.
0: Was toch zo'n bekende Nederlandse, ik weet niet of het een acteur was, die zei, ze zijn me gewoon vergeten op te halen. Ik blijf hier alleen achter. Ik wil mee.
3: Ja, ik kan me heel goed voorstellen.
0: Wat een mooie insteek wat hij vertelde. Uiteindelijk werd hij ook opgehaald met wat hulp. Maar goed, ze ziet er scherp uit. Ja, ik wil zeggen. Maar ik ben altijd benieuwd of dat soort mensen nog een beetje meekrijgen wat er in de wereld gebeurt. Want ik merkte aan mijn oma, die was 98. Ja. Daar vroeg ik wel eens wat dingen uit de jaren 60 en 70. Dat was ze al een beetje ontgaan, hoor. Dus ik bedoel, zij was blijven hangen in de jaren 40 muziek destijds, weet je.
2: Ah, wel leuk.
0: Dat is wel weer anders.
3: Ja, ik heb het wel met een oudere dame over gehad gisteren. En dat je had toch dat fun lab of zo, hè? Die heeft allemaal pillen en het was gevaarlijk en dit en dat. Ik zeg van, nou, ik wil eigenlijk bij dat fun lab wel zelf al een paar pillen bestellen. Die neem ik dan gewoon. Die was ik op een gegeven moment denk van, nou, nu is het gewoon klaar. Hmm. Dan neem ik die, dan ga ik ook prettig dood.
0: Ja.
3: Fun lab of zo.
0: Dat zijn
3: gasten zeg maar, met die pillen die je over de post kon krijgen.
2: Volgens mij is er later ook nog maar één pil die je gratis kan ophalen bij de apotheek. Ja. Is het de laatste pil?
0: Oké.
3: Okay. Ja?
2: Ja, dat denk ik.
3: Ja, nou, maar ja, nou, ik vind ook als jij zelf vindt dat je leven voltooid is, dan moet je gewoon kunnen gaan.
2: Ja, en als je zegt
0: zeker, maar deze vrouw wil nog een tijdje blijven, want die wil toch wel het record van 122 jaar wil ze verbreken, denk ik mezelf, voor deze Ethel. Ja. Vind ik toch wel grappig om te horen.
3: Oh. Ze heeft ook volgens mij dat met die huid, dat het weg is.
2: Trump heeft dat ook.
3: Nee, dat de huid niet meer bruin wordt. Het is net een Michael Jackson dan.
0: Lekker op de huid.
2: Ja. Vind
0: ik altijd wel charmant eigenlijk ook. Maar vaak zijn het mooie vrouwen. Hoewel, deze vrouw is best mooi voor de leeftijd. Dat ziet er goed uit voor je leeftijd.
3: Alleen, het is geen zonnestraaltje.

0: Obviously cry for help. Nobody getting late. Nee, leuke tekst. Ik ben er echt helemaal voor gewoon. Ja, als een man dat zou zingen, dan zou het niet helemaal oké zijn. Maar Kacey Musgraven, een van de laatste plaatjes. Dry Spell, die bij Toepak leeft. En ze wacht in haar schuur tot er toch, zeg maar, iemand langskomt.
1: Oh.
0: Nou, wat komt daar nou aan rijden? Jawel hoor.
1: Een tractortje.
0: Ja. Kom maar. Ja, kom maar.
1: Kom maar binnen met je knecht.
0: Achteruit, achteruit. Maar zet hem maar in die schuur.
1: Ja.
0: Dan ga je naartoe. We gaan naar Den Haag. Hij heeft andere doelen.
1: Oh, ja, zeker het doel van Mona Keizer.
0: Ja, zoiets. Ik denk dat hij... Ja. Nee, dat wordt niks met deze boer. Die heeft ook zijn mindset op iets anders.
1: Okay.
0: Maar goed, wie weet op de agenda.
1: Heb je het meegekregen dat in Nederland worden fors te weinig kinderen geboren?
0: Ja, zeker. Dat is de omvolkingstheorie.
2: Jouw schuld ook. Hè?
1: Ja, sorry.
0: Ja, dat is ook waar,
1: Ik ben ermee gestopt. Frankrijk heeft dat probleem ook. En stuurt nu momenteel brieven naar twintigers met de oproep.
0: Nee, toch.
1: Krijg een baby. Ja, bizar. Nou, experts vinden dat Nederland ook iets moet doen. Een kinderwens zou niet alleen voor de elite moeten zijn.
0: Oh, die bakfietsers bedoel je?
1: Ja.
0: Die zorgen ze alles voorbereiden om op het stuur van een bakfiets alles neer te kunnen zetten. Koffie met een mobiel. Ja. Dan gaan ze hun appjes nog even doornemen.
1: Ja.
0: En dan zeggen ze rustig hè, daarvoor. En dan, ja goed. Maar ja, je hebt gelijk. Ja. Het moet wel wat gebeuren. Anders krijg je die hele omvolkingstheorie.
1: Ja, want anders, dan wordt het gewoon, we worden gewoon oud hè, als het ware. Maar het komt natuurlijk ook van dat er is veel onzekerheid over inkomen en krappe woningmarkt. En mensen worden daardoor beïnvloed.
2: Het milieu.
1: Dus mensen in de huursector. In duurdere regio's krijgen minder kinderen.
0: Ja.
1: Nou ja, en daarbij haalt het love hoppen. Ken je het woord?
0: Nee, love hoppen.
1: Haalt het reproductiecijfer omlaag. En er wordt eigenlijk mee bedoeld van mensen die op het feit dat ze in tegenstelling tot vroeger minder vaak bij elkaar blijven.
0: Oké, dat je denkt, ik voel er niet zoveel meer bij.
1: Zelfde met een baan, is het net niet. Oh, ik ga weer verder.
2: Seven years itch, dat heb je met een baan, maar dat heb je met een relatie ook.
1: Ja.
0: Wat?
2: Seven years itch.
0: Zeven vette jaren, zeven magere jaren. Denk ik, nou, volgens mij is hij aangebroken. Wat dan die zeven magere jaren? En dan geven ze toch weer iets anders. Ja, ik ben een vrij trouwe hond. Ik heb al 25 jaar dezelfde baan. Al 30 jaar dezelfde vrouw.
1: Gezellig.
0: Ik zit hier al 30 jaar bij de radio. Ik dans al 10 jaar. Nou, jezus, niks spannend aan in die man.
1: En daar is toch niks mis mee?
0: Nee, dat is waar. Ja, je moet wel meer van dit soort mensen hebben om een beetje stabiel de bevolking te krijgen. Dat is zeker waar. Ja,
2: ja wij houden de tent draaiende.
0: Hè? Ja, zoiets. Nou ja, goed. Ja, uiteindelijk. Maar ik zit wel te denken, huizentekort. Die, zeg maar, de nieuwe bevolking. Het ook allemaal islamieten worden dat. Dat had ik allemaal wel begrepen.
1: Oh.
0: Ja.
2: En die Oekraïners, wel, hè? Ook Oekraïners.
0: Ja, Oekraïners natuurlijk ook allemaal. Maar die wonen wel in meerdere, met meerdere één huis.
1: Ja.
0: Dus dan komen eigenlijk die alle grote eensgezinswoningen van die boomers. Die van die 70. Die komen allemaal vrij. Dus die kunnen daar gewoon in.
1: Ja.
0: Want ja, die krijgt nu nog de generatie die allemaal alleen wil wonen. Mijn dochter heeft nu ook een huis gekocht. Echt een postzegeltje waar ze in er eentje gaat wonen. Maar goed, dat is nog even een bepaalde fase. En dan straks krijg je een hele grote gezinnen.
1: Ja. Dan ga je doorstromen.
0: Ja, nou, ik heb het even in kaart gebracht.
2: Kort uitgelegd waarom.
0: Ja, snapt u daar thuis?
2: Ja, zeker.
0: Goed,
2: zeker.
0: Jij ziet
2: robots. Er is in Beijing pas geleden is er een koffieshop geopend.
0: Ja.
1: Hey.
2: 24 uur koffie.

0: zilveren ketting om zijn nek. Maar hij draagt dus geen broek. Dus, ja.
1: Pardon?
0: Ja. Maar hij heeft dus 202 kopjes koffie in 60 minuten geserveerd.
1: Ja.
0: Daarmee heeft hij een Guinness wereldrecord gevestigd. Maar, ja, maar mag je erin als je geen mens bent? Dat is de vraag.
1: Ja.
0: Maar klanten plaatsen hun bestellingen via een zelfbedieningssysteem. Waarmee ze de zoetheid en de intensiteit van hun koffie, de sterkte, de eigen wens kunnen aanpassen. Nou ja, doe mij hier ook maar zo'n koffietje dan.
1: Ja?
0: En de gemiddelde wachttijd was minder dan 30 seconden.
2: Kijk, wow. Ja, maar je, nou, ik weet niet, dat is allemaal wel leuk. Maar je, wil eigenlijk, je komt zo'n tent binnen en je wil ook een beetje de sfeer toch pakken, toch?
3: Je wilt toch ook even weer contact hebben?
2: Ja, je denkt van...
3: Zit dat de hele dag op ons mobiel?
0: Ja, maar je hebt waarschijnlijk contact met de anderen die, die ook voor die koffiebar staan. Van, ja. Nou, dat is, en dan krijg je weer die reclame, een praatje, maak je dag.
2: Ja.
0: En dan maak je even een suf koffiepraatje bij de koffiebarista.
2: Ja, het lijkt me wel weer een,
0: ik vind het wel leuk,
2: een activiteit. Om even bij te gaan kijken. Dat is wel leuk. De toekomst. Waar gaan we heen met zand? Straks de Zandvoortse berichten staan voor u klaar. Wat gebeurt hier en wat is er allemaal gebeurd? Dit is er van Miles Kane. The Sunlight in the Shadow. En dat is je zeker. Een Electric Flower.

0: bijzonder persoon. Deze Miles Kane uit de Britpop scene natuurlijk. Je had ook de Last Shadow Puppets en je hebt ook nog die andere band. Arctic Monkeys, allemaal een beetje die stal vandaan. Bijzondere persoon, want soms zie je hem dan weer in een videoclip met zijn poedeltje op het strand lopen. En soms denk je, oh, is ook wel weer stoer. Dus nou ja, dat is leuk om dat te zien. Goed, is tijd voor de Zandvoortse.
1: Zandvoortse berichten.
0: Daar kijken we naar Mr. Bean en Woofmobile. En oh, Kit was weer een zeepkisten race afgelopen zaterdag. Heel spektakel. En er waren heel veel mensen op afgekomen. En het werd opgezweept door Jeffrey Parmentier. Ja, ik vond het een beetje raar opgeschreven. En wat zegt u?
2: Ik zeg een Frans Parmentier, maar ik weet
0: Parmentier, niet. Parmentier, klinkt wel mooi ook. Ja. Maar goed, dat heet in combinatie met muziek. Maar ook een trompet die er doorheen kwam. Wat is dat nou? Is een trompet. Die wilde je even laten horen. Het is een hele goede sfeer. Er waren 20 deelnemers. En vanaf de verhoging op bij de Oranjestraat kreeg ze een flinke duw mee. En dan probeerden ze zo bij de finish te komen. Dan moesten ze zeg, bij de halve rondonde, bij de muziektent, moesten ze dan finishen. En uiteindelijk, ja, die kisten die meededen, die 20 stuk, zijn allemaal echt goed gekeurd door Menno Weda en Erik Weijers. En ze mochten dan zelf een nummer kiezen. Wat ze op een wagen wilden hebben. Omdat, ja, daar werd dan over gepraat natuurlijk. En uiteindelijk was er ook bijvoorbeeld nog een auto. Wie zou denken, doe allemaal jonge lui mee. Nee, echt niet. Vader en zoon deden mee. En uiteindelijk was de winnaar, Piet van Dijk. Die is 80 jaar oud. Die deed ook gewoon mee. Huppa. En de originaliteit was bij de remspoor. Ja, oh, de remspoor is de snelste. En uiteindelijk was de originaliteit.

0: tijd ging naar... Oh, dat heb ik niet opgeschreven, denk ik lijkt wel goed. Maakt niet uit. In ieder geval, volgend jaar is de vraag... Gaat het weer gebeuren?
1: Nou.
0: Of vanwege al het Formule 1 veranderingen gaat het niet door? Maar
1: ja,
0: dit trok wel heel veel mensen aan. Dat kan je toch gewoon losknippen van de hele Formule 1?
1: Ja, nou, wat het ook leuk nieuws is... dat er is natuurlijk een grandioze start feestweek gedaan... vanaf vorige week zaterdag.
0: Ja.
1: En daar trad op onder meer Tino Martin. En dan denk ik van ja, als dit dan de laatste keer is...
0: ja?
1: Dan valt het toch helemaal stil... In Zandvoort.
2: Het valt nooit stil in Zandvoort. Wat zeg jij
1: nee,
2: nou?
1: Nee, maar met zoveel,
0: zoveel
1: grootheden die komen optreden... en ja, die toch weer naar Zandvoort komen... waar toeristen ook naartoe willen komen. En dat is
2: nou,
1: ook
2: we hebben zo best wel een... je hebt dan een website visitzandvoort.nl.
1: Ja.
2: En daar staat dan vaak ook wel op wat er allemaal is.
1: Ja.
2: En zoals bijvoorbeeld Yves Berendsen... Die treedt deze keer dus op het circuit op.
1: Ja, ja,
2: in plaats van in de fanzone.
1: Ja.
2: Maar het is wel zo... We hebben altijd feest in het dorp. Want ook Yves Berendsen is ook gekomen op een feest. En het was geen circuit iets. En dan denk ik van ja...
0: Nou, oké, toch prima toch?
2: Ja, nou, dus er gebeurt genoeg. En we hebben al die festivals op het strand en zo.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja.
0: Ik voel een klaagje aankomen. Maar snel over naar iets anders.
1: Ja, nou Jolanda.
2: Ja? Ja, ik?
0: Ja.
2: Oké, okay, nou ja, je hebt de meiden van Funky Piano's. Die hebben vorige week zaterdagmiddag iedereen met een spontaan optreden echt helemaal blij gemaakt. En ze trokken ook de saxofoon en al die dingen weer. En de piano werd bespeeld door Tim. Die heeft ook echt bij Crazy Piano's gespeeld.
0: Oké. Okay.
2: En ja, er zijn gewoon hele leuke dingen in het dorp sowieso.
0: Ja, zeker. Dus, ja. De Zandvoort start opnieuw. Een grote festijn. Woensdag 12 augustus. Misschien wel het leukste evenement voor kinderen was dat. En het was in de Haltestraat van 12 tot met 5 uur. Ze konden gratis meedoen. En nou, het was vooral beweging, gezelligheid. En DJ School was ook aangesloten. The Beach at the Beach. Springkussens en fotoboot was en gratis frisdrank. Waar echt mensen zijn echt allemaal straal misselijk naar huis gegaan. Maar ja, het is allemaal gewoon innemen. Gewoon. En nou, het is echt typisch Zandvoort. Betrokkenheid en verschillende horeca gelegenheden hebben zich daarvoor ingezet. Om, om deze mensen bij elkaar te krijgen. Mooi.
1: Nou, oh, dat is ook mooi.
0: Ja.
1: Nou, wat ook wel goed is om te weten. Straks als de Grand Prix alles voorbij is. Oh nee, dat was afgelopen vrijdag al.
0: Ja?
1: De Nederlandse taallessen zijn weer zijn van start gegaan.
2: Oh,
1: voor
2: ja,
1: beginners. Voor anderstaligen die Nederlands willen leren. Nou, je kan je daarvoor aanmelden bij het pluspunt. Leuk. En de beginners zijn kunnen lessen hebben op woensdagochtend. En de gevorderden de dag daarna donderdagochtend. En de cursus is gratis.
2: Leuk hè?
1: Kijk, dat vind ik nou helemaal goed.
2: Ja, weet je wat ook gratis is?
1: Nou ja,
2: je kan zondag kan je op het Gasthuisplein kan je op een heel groot scherm kan je naar de Grand Prix kijken.
1: Oh.
2: Dat
1: oh,
2: is natuurlijk wel gaaf.
0: Maar mag je dit wel verkondigen? Want ik geloof, het was toch ook, zaten regels aan dat niet te veel over gepraat moest worden. Anders kwamen er toch te veel mensen erop af. En er zitten weer rechten aan die uitzendtoestanden. Toestanden.
2: Ja, maar volgens mij is het dat sportcafé waar ik van de afgelopen donderdagavond was.
0: Ja?
2: Daar staan ook allemaal schermen. En het is in heel veel kroegen en zo kan je ook kijken.
0: Oh, okay.
2: Je hebt daar een wat groter. En ik begreep, vorig jaar was er in Noord ook een groot scherm.
1: Mm-hmm.
2: Op dat plein. Dus dat is op diverse plekken.
0: Ik had ook weer verhalen gehoord dat het eigenlijk niet zo aan het groot publiek verteld moest worden. Want dan trokken er heel veel mensen aan. En dan gingen ze weer niet naar Formule 1 en weet ik veel allemaal.
2: Ja, volgens mij is de Formule 1 goed uitverkocht ook hoor.
0: Ja. Oh, oké, nou gelukkig maar. Ja. Stel je voor dat ze het financieel rond kunnen breiden. Dan moet je dat nog niet hebben. Gestrande nou, bruinvis.
2: Gaan ze misschien wel weg.
0: Ja, moet dan. Dat zal het laatste keer kunnen zijn. Dat moet je ook niet hebben. Zeg maar.
1: Nee.
0: Goed, de gestrande bruinvis gered op de WNW Oceanendag was dat. Bij strandpaviljoen was dat. En Tijn Akersloot had dat georganiseerd. Het was zaterdag 15 augustus. En ja, de oceaan roept ons. En op speelse en actieve wijze hebben ze dus kinderen en mensen geïnformeerd hoe dat gaat. Bijvoorbeeld bij een bruinvis die gered moet worden. En de wethouder Wiegmans was daarbij. Met ook een mascotte van een panda. Hele grote beer liep er ook rond. Heel gevaarlijk. En kinderen kregen daar uitleg van hoe ze met zo'n bruinvis op moeten gaan. Dat je niet zomaar die bruinvis moet omrollen in het water in. Nee, die moet je laten liggen.
2: Je moet hem niet aaien.
0: Je spuitgat moet je vrij laten.
1: Pardon?
0: En daar moet je dan...
1: Sorry?
2: Spuitgat.
0: Ja, en dan moet je dan lucht inblazen. Nee, doe even normaal. Maar goed, dan moet je wachten op de hulpverleners die er echt meer verstand van hebben. En er was ook een ocean quiz. En nou goed, ze werden echt op het hart gedrukt. De oceaan is heel belangrijk. Daar moeten we goed voor gaan zorgen.
1: Ja, ja.
0: Ja, en ook sigarettenpeuken weer? Nee, toch niet weer. Hmm. Nou goed, dat schijnt de grootste bedreiging
2: niet
0: te zijn.
2: Niet gaan roken, dan heb je ook geen sigarettenpeuken.
0: Nou zeg, krijgen we het weer over die sigarettenpeuken? Dat is toch al opgelost gewoon? Die betalen toch heel veel geld al? Dan kunnen ze toch gewoon opgeruimd worden?
2: Dat is waar.
0: Ja.
2: Ze dus zouden inderdaad van die lezers van sigaretten meer beach clean-up doen.
0: Ja, precies. Dat wordt gewoon borstig. Klaar. Ja. Nieuwe plaats van deze... Fountains DC, sorry. En die heet Dopamina Chamber. En ik luisterde hem gisteren. Ik denk, wat is hier grappig. Mariana.

0: Er waren wel twijfels of deze plaat uitgebracht moet worden, maar ik ben er best aardig. Ja, nieuwe plaat van DC, nee, Fountains DC. Ik haal het altijd door elkaar. Ik denk, dat moet er voor, nee, dat moet er achter. Fountains DC, Dopamine Chamber en dit is Mariana. En dit is de band die in 2014 ontstond in Dublin. Het is een Ierse post-punk alternatieve rockband. Hmm. Met scherpe teksten en nou goed, rauwe poëtische teksten. Oh, daar ben ik altijd wel voor. Nou. En goed, ze komen ook naar Nederland in november. Dus. Oh. En het album komt uit in oktober. Dus nou, kan je in oktober net nog even het hele album uit je hoofd leren met teksten. En dan kan je meezingen.
1: Blaren.
0: Zeker. Goed. Ja. Toepak leeft op de radio. Vertel.
1: Ja, heb je het meegekregen over Mona Keijzer? Die sleutelt aan een nieuwe partij. Ja. En dan denk ik van... nou, we hebben eigenlijk al 17 partijen in de Tweede Kamer. Zitten we te wachten op project 2029, partij nummer 18 van Mona.
0: Verwijzing naar 25 of zo. Dat was het ook weer. Die kreet, weet je wel. De big reset en zoiets allemaal. Maar het is weer zo'n rechtse partij.
1: Ja.
0: Weer. En dan zitten we allemaal weer die afsplitsing. Dat je denkt, ja, zitten we daarop te wachten?
1: Maar, ja, ik weet het niet.
0: Nee, goed.
1: Vind je het wel leuk? Vind je het interessant?
0: Ja, ja, het is zeker mijn
1: vriend. Het zal er wel komen.
0: Ja, ik vond haar in het begin nog wel echt... Ze kan echt wel minister-president worden, dacht ik echt wel. Want op een gegeven moment kwam ze wat vaker in talkshows. En toen was ze echt niet... Er was niet doorheen te komen ook, hè. Want dan had ze van die monologen die ze afstak. Dat je denkt van... Komt er nog een punt?
1: Ga door.
0: Nou, op een gegeven moment dacht ik, nee, dit wordt hem toch niet. Nee. Nou, toen werd ze uiteindelijk ook aan de kant gezet. Ze werd echt aan de kant gezet.
1: Hè? Letterlijk, BBB, hè?
0: Met die man dat boertje werd gewoon naar voren geschoven. Nou ja, zeg. Die had minste ervaring op de politiek. Nou, wat zit jij te lezen?
2: Er komt net weer een advertentie overheen.
0: Ja, jij zit gewoon op alle sites.
2: Ja, dat is eigenlijk het Surinaamse dagblad. Wel grappig.
0: Ja.
2: Maar er is grote aardbevingen zijn er geweest in Colombia.
0: Ja.
2: En er was een mevrouw en die had een hondje, Salem. En die aardbeving was 7,4, hè? Op een schaal van
0: 7,4?
2: Ja, dat is behoorlijk.
0: Zo.
2: En op 10 augustus zijn zeker 294 mensen die hebben dus het leven gegeven en bijna 4000 anderen verwond. Maar die man die vertelde dat zijn zus, die werkt als advocaat, heeft zichzelf opgeofferd om de hond te redden door hem met haar lichaam te beschermen toen het gebouw instortte.
1: Nou.
2: En het hondje leeft nog, maar ja, het baasje is dood.
0: Echt waar?
2: Oh. Ja.
0: Oh, zo'n triest verhaal dit, zeg.
2: Ja, en dan kan
0: leuk
2: je.
0: In de ochtend. Leuk.
2: Ik denk dan gelijk, maar ik denk dan ook gelijk weer aan de hoera, er is weer een nieuwe. Je hebt de dierbescherming, dus nu hondenbescherming. Dus nou moet hij nu heen, want zijn baasje is dood.
0: Ja,
2: dat is zielig.
0: Oh. Nou, of hij daar zo blij voor wordt, weet ik ook niet.
2: Nee, ik denk het ook niet.
0: Nou ja, goed, dan moet hij weer aan. Ja, nou, dramatisch.
2: Ja.
0: Zeker. Nou, voor andere dramatische nieuws is dat Joris van der Sloot, las ik vanochtend in de Telegraaf.
2: Oh.
0: Ja, die heeft een serieus probleem. Want hij wordt met de dood bedreigd in de gevangenis waar hij zit. Hij zit natuurlijk vast in Lima voor moord en drugshandel.
1: Mm-hmm.
0: Hij zit daar echt jarenlange gevangenisstraf uit. En nu heeft hij dus op de Peruaanse nieuws en zenders en American TV... En Channel N heeft hij verteld dat hij regelmatig slachtoffer is van psychologische martelingen. Dagelijks heb ik ermee te maken. Ze bedreigen me met de dood. En dat is slecht voor mijn mentale gezondheid. Och, Joran, dat moeten we toch allemaal niet
2: hebben. Wat daar nou?
0: Ach, we hebben echt wel met je te doen. Je had altijd zo'n guitig gezichtje. Gezicht van de duivel noemden we het altijd wel. Hij had ook altijd dat lachje. Dat ging er ook nooit vanaf van het gezicht.
2: Ja,
0: weet je wel?
2: Ja, daarom ben je ook een psychopaat.
0: Ja. Ja. Dus uiteindelijk moet er iets gebeuren. En, hij wil nu een oversplaatsing. Dat zou een oplossing zijn.
1: Oh.
0: Prima. Overplaatsing. Misschien een rigoureuze overplaatsing zou het zelfs zijn. Zeggen. Oké. Oh ja, lekker. Limp Bizkit. Still Sucks. Zo heet het album. Sorry, dat zeg ik niet, hè.

0: Yeah. Oh, blijft een lekkere stem, heb die zanger ook. Van Limp Bizkit, Slappe Biscuit. Het is al een album van mij alweer een jaar geleden. Maar dit is wel... Je bitch is back.
1: Je bitch niet.
0: Oh, sorry. Ben je daar niet van gediend? Oké, dan zou ik het niet meer doen. Goed, de zaterdagmorgen hier in Toebak leeft. Het is 9:15 uit het zonnige zand. Wat echt waar.
2: Nou,
0: het schijnt wel dat er binnenkort weer wat gaat regenen. Maar het ziet er nu wel goed uit. Dus stap nu op de fiets om deze kant op te komen. Ja, je kan ook met de trein gaan natuurlijk. Maar ja, dan zie ik je wel ingeplikt. Ik weet niet of je daar zit in. Ja. Ga gewoon lekker op het fietsje. Het is mooi aangegeven hoe je moet rijden. Dus dan kan je hier straks...
1: Ja, maar als je dan naar het strand wil...
0: Je ervaring. Wat? Waar sta je? En hoe ziet het eruit?
2: Zwaar even.
1: Maar als je naar het strand wil, dan denk je van... Nou, ik volg de bordjes. Dan sta je weer bij het circuit.
0: Ja.
1: Weet je, het is best lastig om een beetje om uit die flow te komen. En dat je er gewoon ergens anders heen kan.
0: Ik voel toch een beetje... Verhuizen misschien?
1: Nee hoor.
0: Nee.
1: Kijk, ik weet de weggetjes. Want op een gegeven moment, afgelopen donderdag, ging ik eens naar het dorp met mijn fiets.
0: Ja.
1: En denk ik, oh, ik kan niet vanaf die weg waarvan Deer van de Broek langs ligt. En dan kan ik niet in de tussendoorstraatje naar beneden.
0: Nee.
1: Ik kan het plein niet op en dan rijd ik even om. En denk ik, oh, ik kan zo ook en zo ook. En doordat je de plekjes weet, dan lukt het allemaal wel.
0: Ja, zeker. Ja, goed, volhouden. Ja. Marco.
2: Ja, nou, wisten jullie dat de populariteit van dating apps... daalt.
0: Oh?
2: He? Ja.
1: Ja, nou, mensen, er zijn ook minder mensen natuurlijk.
2: Nou, mensen willen terug naar iets echts.
0: Oké.
2: Okay. Ja, hebben ze het licht gezien?
0: Oké.
2: Okay, ja, het besef is ontstaan door de corona.
0: Oh, er zitten zoveel risico's aan. Om elkaar echt te ontmoeten.
2: Ja, maar dat is eng.
0: Ja.
2: Oeh, dan moet je praten.
1: En ben je inclusief of exclusief? Dat is ook nog zo, hè, tegenwoordig.
2: Oh, serieus?
1: Ja, want dat je date met iemand, maar... dat je dan nog niet per se degene bent als het winnaar. En dan blijft ze gewoon nog kijken. Je bent nog niet... Je bent nog...
0: Nou ja, ik hoorde wel van... Ik heb natuurlijk wel een paar vrijgezelle kennissen om me heen. Die zeggen dan van... Nou, ik had vanmiddag een afspraak en dat is wel leuk. Maar ja, had nog een paar andere afspraken. Dus zij ging even afwachten. Aan het shoppen ben je.
2: Dus
0: lekker
2: nog eigenlijk iets achter de hand hebben. Iets goeds, beter achter de hand.
0: Nee, dat zie je. We vaak natuurlijk ook ook als je een afspraak maakt om een feestje. Ja, ik denk dat het wel kan. Oh ja, je gaat eens kijken of er nog iets anders leuker is. Ja, dan ga je daar naartoe. Ja,
1: ik ga er nog even over nadenken.
0: Ja,
1: dat is geen ja en geen
0: En dan krijg je weer zo'n duimpje. Enjoy.
1: Ja.
0: Goed, vertel verder. Maar goed, hoe komt het om de datingsapp dat die minder wordt, die sites?
2: Nou ja, uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren online dating voelen als werk. Dus ze moeten... Nou ja, dat is het ook. Als je je apps moet onderhouden en al je contacten...
1: Een relatie is ook werken. Dan kunnen ze vast wennen.
2: Ja, maar ja, ze vinden online dating en apps zitten... vinden ze continu dat ze bezig zijn en je profiel updaten. En soms zit er een game element aan vast.
1: Zijn het nou de mannen die dat hebben of de vrouwen?
2: Dat staat er niet bij.
0: Oké, dat is wel jammer. Nou goed, ik denk niet veel luier. Er zal straks natuurlijk een AI-tool zijn die zeg maar die update jouw profiel gewoon automatisch. Ja. Die houdt het ook in de gaten. Die leest jou de hele weken gewoon uit wat je allemaal gedaan hebt. En dan maakt hij van jou een verslagje.
1: Die zegt,
0: deze jongen heeft deze week dit allemaal meegemaakt. Wil je een onderdeel van zijn leven worden? Maak een afspraak met hem. Ik zie hier nog een open plek in zijn agenda. Wordt allemaal voor je gedaan dan straks.
2: Ja.
0: Maar je mag wel iets voor doen, toch, voor een nieuwe relatie?
2: Nou, dat vind ik dus ook. Ja. Maar het idee dat ze het hard vinden werken... dat is het dat ze zich meer beseffen door de coronapandemie... dat er in die periode werd eens ondergedompeld in de digitale samenleving. Dus daar zijn ze eigenlijk in blijven hangen.
1: Ja.
2: Daar zijn ze niet uitgekomen.
0: Echt waar, is dat het?
1: En heb jij jouw vriend ook via een app die je kent?
2: Nee, hier in Bloemendaal.
1: Oh, okay. Kijk.
0: Nou, kijk.
1: Ja, ik heb ook niet via een app.
0: Nee, precies. Nee,
2: in jouw tijd was er geen... Oh nee, maar jouw vriend is... Nee, je bent
0: Je hoort het al bij de uitzending om, gaat hier nog veel meer over gepraat worden. Voordat al die details tevoorschijn komen.
1: Willen we niet horen?
0: Oh, wanneer ging die tong voor het eerst naar binnen? Nou, doe het normaal. Verdomme, zeg.

0: Dit begrijp ik niet helemaal, dit geluidje. Aansluitend bij het gesprek moet je mensen nou gewoon zeg maar via een dating app met je eerste selecteertje. Nou, dat vind ik wel de moeite. Of moet je ze gewoon ontmoeten? Meet me in love. Zou dat ook kunnen? Zeg maar.
1: Nou ja, ik heb wel wat relatieoplossingen.
0: Ja?
1: Want je hebt heel vaak heb je van die een beetje suffe cursussen. Maar je hebt voor mannen die graag een leuke vrouw ontmoeten, willen leren kennen. Ga op een cursus kunstgeschiedenis of ga op een cursus die een beetje zweverig is als je het ook interessant vindt. En dan ga je erop. En meestal zijn er maar één of twee mannen. Dus je hebt ze voor het uitzoeken. Want het zijn vaak alleenstaande vrouwen.
0: Ja?
1: En dan leer je elkaar al kennen. En dan kan je denken op een gegeven moment, nou, wel leuk.
0: Ja, je moet,
1: en
0: ja,
1: ik zeg ook voor vrouwen, je moet eigenlijk proberen om een vaarbewijs te gaan halen. Alleen maar mannen. Of sleutelen aan je motor. Ook alleen maar mannen.
0: Alleen maar,
1: ga erheen. En
2: sleutelen aan je.
1: Ja. En dan veeg je per ongeluk je oliehanden aan zijn broek af. En heb je gelijk contact.
0: Ja, sorry. Zal ik even... Doe maar even uit.
2: Gewenst of ongewenst.
1: Zal ik hem even wassen?
0: Zeker. Ook zie je dat er ook een beetje op je onderbroek zit.
1: Oh.
0: Oh
1: maar nee. Ook gewoon ook cursus Spaans of Italiaans of zo, weet je.
0: Ja.
1: Echt, de vrouwen zijn daar in overvloed, zeg nou, maar. Dan denk ik van nou...
0: Dat klinkt wel leuk.
2: Ik heb altijd gehoord, begrepen, er zijn meer mannen dan kerken.
1: Ja. Ja, dat ken je toch wel.
0: Dat lijkt me ook wel heel logisch ook gewoon weer een kerk, hè?
1: Maar ja, die kerken sterven ook uit, hè? Dus ja.
0: Ja. Nou goed, ik zeg altijd wel, als alleenstaande man ga op salsa, want daar zijn altijd mannen tekort.
2: Ja, dan kan jij over
0: kan je altijd heel meegaan.
1: Oh, ja, volgens mij keuze zat als je zo
0: kan je heel dichtbij komen.
1: En dan laat je ze over je been heen dansen een beetje zo.
0: Nou, pas geleden moest een figuur dansen en dan moest je zeg maar haar omdraaien. En dan draaide je zelfs heel snel om en dan moest ze met haar handen over je rug.
2: Oh.
0: Doe nog maar een keer.
1: Ja.
0: Doe maar een keer. Links, links en rechts.
1: Een beetje links omwrijven en een beetje rechts omwrijven.
0: Ja, zeg. En dan moest ook een beetje snel. Ik zeg, nou, voor mij mag het wel wat langzamer. Ja, over mijn rug.
1: Ik vind het wel, ik word je veel te opgewonden van.
0: Ja, zeker. Doe maar. Nou goed, wat zitten we nog meer te lezen in de...
1: Er zijn alchemisten die dromen al jarenlang van goud maken.
0: Ja.
1: En het schijnt het geluk te zijn.
0: Ja.
1: Onbedoeld in microscopische hoeveelheden, dat dan weer wel.
0: Microscopische hoeveelheden.
1: Dus het is nog niet op een manier die rijken oplevert, maar daar gaan ze vast een oplossing voor vinden.
0: Ja.
1: Maar dat zijn de onderzoekers van het ALICE Experiment bij het Large Hadron Collider in Zwitserland. Want ze waren eigenlijk loodkernen met lichtsnelheid waar ze langs elkaar aan het schieten. Het doel was helemaal niet om edelmetaal te produceren, maar het lukte wel.
0: Oké.
1: Dus dat is eigenlijk wel heel grappig.
0: Nou goed, het kost natuurlijk zoveel energie. En als je dan weer terugrekenen, dat je denkt van oké, ik heb goud gemaakt. Maar het kostte ook goud om het te maken.
1: Ja, maar tijdens de metingen ontstonden naar schatting 89.000 goudkernen per seconde. Maar over de hele onderzoeksperiode ging het ongeveer 29 biljoenste gram goud. Nou, dat is dan weer zo'n... dat je blij wordt met een dode mus, weet je wel?
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, het is wel leuk dat dit gebeurd is. En wellicht gaan ze... Het straks echt uitzoeken.
0: Ja oké. Nou, ja, ik hoop niet dat er heel veel regeringsgeld ingaat. Want dit is natuurlijk niet helemaal haalbaar. Goed, laatste plaatje voor 9 uur. Straks 9 uur geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? En wie is er jarig? Meer heeft het etherische geluid van The Future Islands. Glimpse.

0: mooie melodieën. Deze Future Islands doorbraak kwam in 2014. Bij een legendarisch optreden bij de Late Night Show van David Letterman. Dus ze bestaan al wat jaar. Door 2009 volgens mij zijn ze ontstaan. En de grote doorbraak was Seasons. En dit was Glimpse, alweer van 2 jaar geleden. Nou goed, als er weer wat nieuws uit hebben, dan laat ik het zeker horen. Ik vind het altijd boeiend, die band. Ja, leuk, vertel.
1: Ja, mij schiet ineens iets naar boven. We kunnen wel iedere zaterdag een weekendtip geven. Want ik heb een leuke tip.
0: Ja,
1: de Rage Room. Heb je daar vast van gehoord?
0: Nee, is dat een
1: de
0: film?
1: De Sloophamer of de Smash Room.
0: Ja.
1: Nou, dat is een ruimte waar je in veiligheid tegen betaling flessen, servies, meubels, oude elektronica, alles kan kapot rammen.
0: Zijn die er nog steeds? Want in de coronaperiode was het een hype.
1: Ja, maar nu nog steeds eigenlijk om al je stress en frustraties te ontladen. De afgelopen week is er ergens in Amsterdam of in Eindhoven gebeurt het zelfs vaker dat bezoekers hun eigen spullen meenemen om te slopen, zoals de foto's van je ex.
0: Ach, waar,
1: en in dit geval was er een pop met het gezicht van Donald Trump.
2: Maar
0: mag dat dan
1: wel?
0: Kan
1: je lekker je agressie kwijt, toch?
0: Nou ja, gewoon foto's meenemen en verscheuren geeft dan niet echt een opluchting. Ik wil altijd echt iets stuk maken gewoon.
1: Ja.
0: Ik doe het wel eens met de cliënt ook, weet je. Dan gooi je popjes tegen de muur.
1: Oh, ja?
0: Maar dat geeft gewoon heel veel lawaai.
1: Ja.
0: En de frustratie van de cliënt is altijd wel leuk om even met je los te weken. En, nee, goed, het is nog steeds zeker maar populair, zo'n smash room.
1: Oh, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Nou, goed,
2: ik denk helemaal met zo'n hamer ook. Hè.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Oh. Goed, we spreken zo in deel 2 van het radioprogramma met geschiedenis over 22 augustus.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
0: Yes, tweede gedeelte van het radioprogramma. Ja, straks kijken we weer. Wie is de jarig? Onder andere hebben we ook de vraag.
6: Wie vermoordde in 1900 de 11-jarige Marietje Kessels?
0: Oh, dat is echt zo interessant om naar te kijken. En we hebben een aantal mensen die jarig zijn. Oh, lekker. Echt. Oh ja. Oh, ik heb net weer een zitten luisteren. Toch wel leuk. En ook dit, hè. Nou goed, straks er meer over wie de jarig is. Eerst wel even lekkere muziek hier als de opening van het tweede gedeelte van het radioprogramma. Toebak leeft tot en met 10 uur. Slap gauw en hier en daar informatie natuurlijk, wat je wel wat aan hebt. Eerst maar even hier de snits. Ja, het is geen uitdrukking, het is een band. En Gloria.

0: Maar er zijn leuke platen gemaakt over Gloria. Ik weet ook, U2 heeft het ook ooit gedaan. In de jaren 70 was het voor mij, 78, 79. Dit waren de Snuts en dat heette Gloria ook.
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Oeh, we kijken naar geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? We gaan helemaal terug naar 1900 in Tilburg.
3: Wie vermoordde in 1900 de 11-jarige Marietje Kessels? Het is zo mogelijk een van de grootste raadsels die Tilburg ooit heeft gekend. Maar voor Godelieve Kessels is er geen twijfel mogelijk. Het was de pastoor die haar nichtje destijds in de kerk verkrachtte en daarna in koele bloeden om het leven bracht.
0: Het is een bizar verhaal over deze Marietje Kessels. En ze was op weg een brief te posten en ze zou daarna doorlopen naar haar pianoleraar. Daar kwam ze nooit aan. De post was eigenlijk nooit afgeleverd ook. Dus uiteindelijk werd ze een paar dagen later in de kerk gevonden achter een gesloten deur. En uiteindelijk bleek dus dat de pastoor er wel iets mee te maken had, maar dat werd ook een beetje ontkend. De schilder zou ook sleutel hebben gehad van die deur. Had die dan gedaan? Nou goed, uiteindelijk werd het allemaal afgesloten. Het maffe wel is dat haar vader van Marietje, die was zeg maar een directeur van een of andere muziekfabriek, waar allemaal instrumenten werden gemaakt. En uiteindelijk werd het toch een paar jaar later met de familie benaderd door iemand van de kerk.
3: Zo kreeg Godelieve te horen dat de ouders van Marietje 8 jaar na de moord hoog bezoek kregen uit Rome.
4: En lopende het gesprek werd er dus gevraagd om te zwijgen over dit gebeuren, omdat er iemand vanuit de kerk gebiecht had. Dus een geestelijke gebiecht had bij een andere geestelijke, dat hij de dader was geweest.
0: Precies, en als dit allemaal aan het licht zou komen, zou de kerk allemaal omvallen. Dat moeten we niet hebben. Dus uiteindelijk, en ook de vader koos uiteindelijk eieren voor zijn geld door te denken van ja, mijn fabriek kan ook omvallen. Want de kerk nam ook wel regelmatig alle instrumenten af. Dus die dacht van nou, dan zomaar. Het is een heftig verhaal over Marietje van Kessels in Tilburg. Het mag wel eens dat de pastoor op jonge leeftijd overleden, 59. En eigenlijk, zeg maar, een paar graven verder is begraven als Marietje Kessel.
5: Ah, allemaal maf. Interessant.
0: Interessant.
5: Mooi verhaal.
0: Ja.
5: Ja. Vandaag in 1999 wordt officieel het Amsterdamse Museumplein weer geopend. Na een grondige verbouwing. Nou, het plein werd destijds omgevormd tot een groener, opener en functionele gebied. Nou, het plein werd opnieuw ingericht door de Zweeds-Deense landarchitect Sven Ingvar Andersson, als ik dat goed uitspreek.
0: Ja, en, van die sprookjes.
5: Ja, op de plek is onder meer twee ondergrondse parkeergarages gebouwd. En een supermarkt.
0: Oh ja, daar ben ik wel eens geweest. Ja.
5: Ja.
0: Zeker nog. Nou, dat is meer.
6: In 1986 was er een giftige gaswolk uit het kratermeer van een rustende vulkaan, Lake Nios in Cameroen. En dit waren gewoon 1746 mensen en tienduizenden dieren waren gestorven. Maar wat is dat nou? Zo'n limnische uitbarsting, zo heet dat. Het is een natuurverschijnsel waarbij een grote hoeveelheid koolzuurgas of koolstofdioxide uit het meer omhoog komt. En die hebben zich opgehoopt en dan in één keer komen ze eruit. En dan, maar het zijn zware gassen, dus dat blijft hangen.
0: Ja.
6: Dus je blijft het inademen.
0: Ja, en, die manier.
6: Maar er is nu een team geweest van Franse wetenschappers. En die hebben in het meer zelf en in die andere een verticale buis aangebracht. Vanaf vlak boven de bodem tot net boven het wateroppervlak. En daardoor kan het gas al geleidelijk aan weggaan en verwaaien.
0: Nou, dat is wel mooi. Ja, het maf is dat uiteindelijk bepaalde mensen hebben het wel overleefd. Een paar mensen maar. En die hebben 2 dagen lang hebben ze in coma gelegen. En die gingen uiteindelijk vertellen. Zoiets van, ja, we werden wakker. We keken om ons heen. Alleen maar dode mensen en dode dieren. En uiteindelijk gingen ze onderzoeken. En ja, toen hadden ze verrotte eieren hadden ze geroken. En dat verwijst dus daar weer naar. Ja, 1986. 1700 mensen ruim overleden daar. Goed. Ja, in 2004 gewapende overvallers die gaan in het Munich Museum in Oslo te werk en stelen dan 2 schilderijen van Edvard Munch, De Schreeuw en Madonna. Daar was Madonna niet blij mee, zeg maar. En de dieven reden weg in een grote zwarte Audi en die is later weer teruggevonden. En na een zoektocht van 2 jaar zijn ze weer in 2006 weer teruggevonden. En uiteindelijk, door de ruwe behandeling is de Schreeuw wel erg beschadigd. Hebben ze weer hersteld. Die komen uiteindelijk ook gewoon weer terug in het schilderij. Of in het museum te hangen. En drie mannen zijn opgepakt. En maar er is namelijk ook nog een derde man bij. Die zat te wachten in de wagen. Ze hebben vanaf 5,5 jaar tot 9 jaar cel gekregen.
6: Zo,
0: dus,
6: maar.
0: En de Schreeuw, ja. Het is grappig. Ik heb wat te lezen over deze Edvard Munch. Ja. Dat hij eigenlijk niet eigenlijk iets moois schilderen, maar alleen maar emoties schilderen. Ja. En de schreeuw heeft hij wel, nou, ik wil niet zeggen 100 keer gemaakt, maar wel echt heel veel keer, want hij wilde de emotie pakken. Ja. En dat lukte niet altijd.
5: Hij was ook een indrukwekkend schilderij.
6: Ja, maar ik denk, als hij zoveel keer geschilderd heeft, moest hij toch wel heel veel kwijt.
0: Ja, ja, dat ook.
6: Als je hij schreeuwt op schilderij.
0: Die biografie leest, hoeveel mensen in zijn familie op jonge leeftijd zijn overleden. Aan alleen narigheid.
5: Ja, zie je.
0: Kan ik me het helemaal voorstellen dat je de emotie wil pakken.
5: Ja.
0: Goed, wat nog meer?
5: Ja, vandaag in 1864 wordt het internationale Rode Kruis opgericht. Nou, het Rode Kruis is bijna met 100 miljoen leden van vrijwilligers en supporters de grootste humanitaire organisatie in de wereld. Jean-Henri Dunant is de grondlegger van het Rode Kruis. En ja, Dunant is ook een Zwitserse zakenman.
6: Ja, maar er is ook een schip volgens mij van die met allemaal zieke mensen vaart. Dat heet ook de Henri Dunant of zo.
5: Oh, klopt.
0: Ja, leuk. Ja, het sluit op elkaar aan.
5: En Dunant was destijds getuige van een gruwelijke veldslag in de plaats bij het Italiaanse dorp in Lombardije. En vond dat hij alle gewonden hulp moest krijgen. Vandaar het Rode Kruis.
0: Mooi,
5: hè?
0: Tot zover de geschiedenis. Straks misschien nog een verloren berichtje die we niet kunnen laten liggen, omdat het zo interessant is natuurlijk allemaal. Zesde verjaardag. Joy Sivan.

0: Ja, sorry. Soms moet ik echt vervage muziek draaien de radio. She's the best. Zo is het album van Troy Sivan. Oh ja, ze is gewoon, ze is de best. Toch gewoon, ja, zeker waar.
1: Simply the best.
0: Ja. Yeah.
2: Ik word niet goed. Ik word niet goed.
0: Zeker. Is de soepelkleef van de radio. We kijken even naar wie de jarig is. Zeker, hij zou jarig zijn, maar overleed natuurlijk al in 2001. Toen was hij 83. En hij had wat plaatjes gemaakt. Dat is ongelooflijk. John Lee Hooker, 83. Geschat dat hij 100 albums heeft afgeleverd.
1: Hoeveel?
0: 100 albums gewoon.
1: Is hij de inspiratie geweest voor Elvis Presley met zijn muziek?
0: Dat zou je ook bijna kunnen.
1: Lijkt heel erg.
0: Lijkt wel. 1948 kwam zijn eerste plaat uit.
1: Ja.
0: Dit is echt helemaal de oude blues, hè? Je ziet ze gewoon zeggen met de katoen plukken bijna nog zo. Maar die tijd een beetje. En later plaakte hij dit uit. Of bracht hij dit uit. Heb je dus ook een discotheek vernoemd naar Boom Boom Boom. En uiteindelijk werd hij heel groot in 1989. Heel veel bekende sterren werkten aan mij. Miles Davis, Bonnie Raitt en onder andere Carlos Santana. Healer. Hij staat bekend dat hij kan stotteren. Maar zodra je muziek gaat maken, dan gaat het vrij vloeiend. Hij zingt niet echt, hij praat meer. Praat.
1: Net Miss Montreal, hè?
0: Ja.
1: Is dat ook?
0: Ja. Een beetje praatachtig zingen. Het is leuk. Het is echt blues. Fijn hoor. John Lee Hooker.
1: Nou, dit nummer zou ook een leuke Jolandekeuze zijn.
0: Ja, nou goed. Je moet snel beslissen. Want ja, ik heb al wat klaarstaan natuurlijk.
1: Oh.
0: Goed. Ja, ja, ja. Dus een aanradertje. Vertel. Ja. Wie nog een jarig?
3: Vandaag is de singer-songwriter Tori Amos jarig. Zij wordt 63 jaar. Nou, ze komt uit Amerika. En in het najaar van 1992 breekt ze door met haar solo-debuut album Little Earthquakes. Ja, we kennen haar allemaal van de bekendste single Cornflake a Girl. Tori Amos is nou, sinds de oprichting in 1994 als spreekbuis en ambassadeur betrokken bij RAIN. Dat is een Amerikaanse organisatie die hulp aanbiedt aan de slachtoffers van seksueel geweld. Dus
0: kijk,
3: naar zijn muzikale carrière doe je nog iets anders moois.
0: Dat is wel mooi. Hè? Ze had nog meer, ze had nog een andere plaat.
3: Winter.
0: Winter? Ja. Dit was allemaal heel groot in Europa. Maar in Amerika was ze eigenlijk veel bekender door dit. Reindeer King. En ze heeft dat eigenlijk in 2017. Mm-hmm. Nee, 2025 heeft ze een kinderboek uitgebracht.
3: Oh.
0: Met ook weer 9 nieuwe liedjes. En het laatste echte album komt uit 2017. Mm-hmm. Dus ook dat hoge stemgeluid.
1: Ja,
0: heeft iets mystieks.
1: Het lijkt ook op die dame die ook in het spookslot zong. Het hoge stem. Wuthering Heights.
3: Oh, Wuthering. Ja, ja.
0: Ja,
3: het grappige is van Tori Amos over het hoge stem. Maar zij is klassiek geschoold.
0: Ja, zo klinkt ook wel.
1: Leuk,
0: maar ze werkte ook aan een ander project. En dat was wel heel erg... een beetje spookachtig was dat. Er zat wel een soort mystiek. Meer mystiek omheen. Maar goed, wie is nog meerjarig? Uiteindelijk kan u... Ja, nog meerjarig is natuurlijk...
1: Zeker.
0: Felix Meurders is vandaag.
1: Ja, zeker.
0: 80 jaar oud. Hij begon met maken in 1964. Hij was eigenlijk met een opleiding bezig. Maar hij maakte zoveel radio bij Miniatuur Jeugdomroep Nederland. Dat is een afdeling van de AVRO. Dat hij eigenlijk wel iets anders ging doen. Hij deed mee met een wedstrijd en toen won hij.
4: Disc jockey wedstrijd georganiseerd door de Bergmans Sociëteit.
5: Dit is Radio Luxemburg en de juiste tijd even na enen. En we zijn weer present met Tiener Toppertijd.
0: Er is een...
5: ongetwijfeld al gehoord, een hele nieuwe stem in de ether. Dat wil zeggen, Peter Koelewijn is ziek. Peter, mocht je luisteren, van harte beterschap. Hmm. Mijn naam is de King Size Felix en ik ga vandaag...
0: Grap, je bijna niet meer te herkennen gewoon. Je moest natuurlijk ook een beetje gefaxeerd praten. Een beetje geforceerd praten, dat was wel heel erg populair. En er zijn allerlei podcasts te luisteren van Felix Meurders. Hoe hij zeg maar zijn radiocarrière heeft gedaan. En het is echt interessant om te luisteren. Maar goed, dit was Felix Meurders. Uiteindelijk is hij later natuurlijk nog... op de televisie terechtgekomen. En hij was ook degene die eigenlijk vond... Jezus, ik moet op Radio 3 om 7 uur beginnen.
1: Vroeg.
0: Ik vind het eigenlijk een beetje armoedig.
1: Oh.
0: Ja, Amerika draaien ze gewoon 24 uur per dag. Kan ik geen zendtijd aanvragen voor 7 uur? Nou, dat had hij aangevraagd. Duurde echt wel een paar maanden. En uiteindelijk, wat wilde hij voor 7 uur doen? Nou, een beetje papier doornemen. Tanden poetsen en een beetje stemoefeningen doen. En dat hoorde je al letterlijk voor 7 uur. Hoor je 10 minuten lang hem voorbereidingen doen. Gewoon... omdat het kan, zei hij. Ja. Gewoon leuk. Leuk. Felix Meurders.
1: Leuk. Ja. Leuke man.
0: Ja.
1: Het is vandaag dat Dick van den Heuvel, die is dan 10 jaar jonger dan Felix Meurders.
0: Ja.
1: Maar die is een Nederlandse scenario- en toneelschrijver. Maar die heeft dus echt ook geschreven voor theater allemaal kinderboeken bewerkt. Zoals De Zevensprong, De Brief voor de Koning. En hij, heeft dus ook, hij is ook de bewerker van Jan Wolkers roman Turks Fruit, die als musical ging. En hij heeft ook het script gespeeld, geschreven van de musical Ramses, over het leven van Ramses Shaffi.
3: Okay.
1: Dus het is echt een man die is echt groot in de wereld van theater.
0: Ja, en, dat is duidelijk.
1: Ja, gaaf hè?
3: Ja. Ja. Nou, vandaag is jarig de Britse Albanese Kosovaarse zangeres Dua Lipa.
0: Oh, ja.
3: Zij wordt vandaag 31. Nou ja, Dua Lipa is bekend van de disco-popstijl en haar krachtige stem. En in 2018 scoorde ze een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk met One Kiss in samenwerking met Calvin Harris. En hier in Nederland maakte ze haar debuut met de single Be The One.
0: Oké, okay, nou, straks hebben we daar de Jolande-keuze uit.
3: Misschien een leuke Jolande-momentje?
1: Ja, zeker.
0: Hij wordt 75. Chuck Brown. En Chuck Brown is de familie van
3: James Brown
0: of zo. Ik weet niet of zijn hand ook los zat, dat weet ik niet helemaal. Maar goed, hij had zeg maar een klein hitje met dit. Hij needs some money. Hij zat in de Soul Searchers. En de plaat die ik heel veel gedraaid heb. Echt wel lekkere muziek om naar te luisteren. Was dit. Busting Out. Hij overleed uiteindelijk in 2010. Ja, hij is eigenlijk overleden, sorry. En toen was hij 75.
1: En dit is
0: grappig. Dit is heel vaak gebruikt als rare grooves, als stukjes om een andere plaat mee te maken.
1: Hmm. Dus, oh ja, maar het grappige is, want in 1936 was Chuck Brown, dat is ook een Amerikaanse funk.
0: Oh, die is bedoeld. Dit is dezelfde, sorry.
1: Is dat hetzelfde?
0: Wat zei ik net dan? Wat noemde ik
1: hem? Nou, jij zegt, deze is overleden in 2012. Jij hebt het over 2010.
0: Oké, okay, nou.
1: Maar blijkbaar is het dezelfde.
0: Het is dezelfde.
1: Hij staat er gewoon dubbel in.
0: Ja. Goed, nog mensen die jarig zijn. Onder andere kunnen we het hebben over de oprichter van Living Color. We hebben het over Vernon Reid. En Living Color, ken je dat nog?
3: Zeker.
0: Hij heeft ook samengewerkt onder andere met Mick Jagger, Public Enemy. Nou, goed, ik vond het lekker opstandige muziek. Het grappige is, het was soms een beetje verwarrend, want dan zag je de videoclip. Donkere mannen met hele gekleurde pakken aan, terwijl de muziek toch soms een beetje zwaar was.
1: Ja.
0: En dit heb ik veel gedraaid, dit door Cult of Personality.
1: Maar het begin ook van dat nummer, dat is ook zo bekend.
0: Ja.
1: En dan denk ik van ja, dat, ik kan me voorstellen dat sommige DJ's dit gebruiken om een stukje nieuws aan te kondigen.
0: Ja, dat kan, snap ik. Ja. Dit ook, Glamour Boys. Het was bijna popmuziek, werd het dan uiteindelijk. Nou goed, Living Color bestonden van 1984 tot 1995. En toen van 2000, toen dachten ze, nou, na 5 jaar een break, we gaan weer spelen. En nu spelen ze nog steeds.
1: Ik heb er nog eentje, dat is Jan Tuyp. Hij is de Nederlandse bassist. Die wordt vandaag 78 jaar oud. Maar die was medeoprichter van de Volendamse band BZN.
0: Ah, nee.
1: En het enige bandlid.
0: Ja.
1: Tijdens de hele bestaansperiode van de band, van zomer 65 tot juni 2007, deel maakte van de band. En zijn bijnaam is Jan Pit. Jan Tuyp. Jan Pit.
0: Jan Pit. Goed. Marco, jij nog als laatste?
3: Ja, Roland
0: Orzabal.
3: Ja, hij is jarig. Hij is natuurlijk de wederhelft van het popduo Tears for Fears. En hij deed dat samen met Kurt Smith. Ja, en hij, hoe heet het? Orbazal. Die was, die stond bekend om het merendeel te schrijven van de nummers van Tears.
0: Vooral deze oude muziek van ze. Oh, die vond ik echt schitterend hoor. Ik heb het heel vaak gedraaid. Head Over Heels. En ook dit, wat zwaardere teksten was het toen ook, hè?
3: Is dit van het eerste album?
0: Ja, dit is van het eerste album. Ja, ja, het ging over psychiatrie, over allerlei dingen in de wereld. Dit was de grote hit.
1: Oh, heerlijk.
0: Allemaal grote hits van het album. En uiteindelijk gingen ze ook nog dit soort muziek maken. Mad World. Dat is later door Cary Jules gecoverd. En dat werd toen in een film gebruikt. Johnny Darko. Toen werd het helemaal zwaar neergezet.
3: Mooi, hè?
0: Ze hebben samengewerkt tot het derde album. The Sheets of Love.
3: Ja.
0: En toen kregen ze ruzie. En de vraag is altijd, gaat het over? Nou, Ron Orzabal zei, Kurt Smit wil altijd gesodemieten, maar dat geld, daar ben ik helemaal niet mee eens. Dus zijn ze uit elkaar gegaan. Toen is Orzabal langzaam doorgegaan. En uiteindelijk hebben ze de ruzie bijgelegd in 2004. Dus een kleine break geweest. En toen hebben ze het album gemaakt. Everybody Loves a Happy Ending. En pas geleden hebben ze een nieuw album uit. Dat heet iets met Astronaut. En toen hebben ze bij...
3: Ja, was wel goed, hè?
0: Iets met Astronaut Songs. En toen hebben ze bij Las Vegas in de casino hebben ze heel veel optredens gedaan. Goed, tot zover. Straks hebben wij natuurlijk... dit begin lijkt op Heroes.
1: Ja, inderdaad. Ja,
3: David Bowie.
0: Groepen. Straks de Zandvoortse berichten hebben Toebak Leef. Eerst even hier. Ballo Brigada. Bad Heat.

0: grappig is, soms is het heel poppy en heel mild. En soms wordt het toch wel duizender. Bala Brigado komt uit Nieuw-Zeeland vandaan. En ze hebben nog maar net een album uit in 2025. Dat heet Portal. En dit is de nieuwe plaat die daarvan achtergehaald is. Dat heet Bad Head. Bad Head. Alleen één ding vind ik dan toch wel een beetje jammer. Ja, het is weer de neukerij. Maar het begin van die videoclip is je heel stoere sigaret aan het roken en schiet je hem weer weg. Ik denk, doe dat dan niet. Er is niks stoers aan om een sigaret te roken en hem weg te schieten. Maar goed, deze Henry en Pierre Beasley zijn broers. En maken toch wel weer grappige muziek. Ja, goed, dus Toepak leeft. Zullen we nu al de Zandvoortse bericht doen?
1: Oh, waarom? Dat zou ik doen, ja.
0: Wow, maar leuk, hè? Zitten we weer te ver in het programma. Kan ook weer niet, natuurlijk. Goed, vertel.
1: Ja, in de Zandvoortse Courant staat dus een heel artikel over Tino Stuy, de regisseur van zijn eigen leven. En hij is ook wel bij de radio wel eens wat geweest.
0: Ja.
1: Maar ik heb dus bij hem in de klas gezeten, of op school gezeten.
0: Ja.
1: En hij is begonnen als dolfijn, assistent dolfijntrainer in Dolfirama.
0: De dolfijn, hoor.
1: Jawel. Ja, nee, ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Maar hij is inmiddels, hij heeft enorm veel geholpen bij BNN en met allerlei series en zo. Dus ik zou zeker zeggen, van ga eens even kijken naar het artikel. Het is de moeite waard.
0: Ja, goed.
2: Oh.
0: Hadden we het net over sigaretten. De borstkaal is clean op, beach clean op. Is vorige week zaterdag, 15 augustus, is afgesloten. En dat doen ze altijd afsluit in Zandvoort. En er waren 2000 vrijwilligers actief. Die hebben de hele kuststrook schoongemaakt. En ze hebben uiteindelijk 4175 kilo opgehaald.
2: Veel, hè?
0: Nou, weer die peuken. Goed. Het aandacht voor de hardnekkige vervuiling. Het wordt wel minder, maar klein plastic is nog steeds heel veel aanwezig. Klein plastic. Wat zou dat kunnen zijn? Ik heb geen idee.
1: Nou, ik denk zeker als je een pot met yoghurt openmaakt, dan moet je altijd zo'n dingetje eraf halen, waardoor het deksel open kan.
0: Dat
1: die kleine stukjes, die kunnen zomaar wegspringen.
0: Dan neem iets gezonds mee, weet je wel. Met de bakfiets ga je naar het strand en neem je een bakfiets, iets gezonds mee. En dan denk je, oh, dat dingetje. Nou, schiet er gewoon maar weg.
1: Ja.
0: En uiteindelijk Stichting de Noordzee verwijst naar pellets die in zee liggen. Draadjes, het visnet, ook allemaal plastic. Het kan allemaal het ecosysteem.
2: Alles komt bij elkaar.
0: Ja, en uiteindelijk hebben ze nu geteld. Weer die peuken.
1: Elk.
0: Goed, uiteindelijk zijn er 79.242 peuken hebben ze geteld. Dat is buitengewoon veel, want dat is 53% meer. Kan gewoon niet kloppen, het is allemaal theorie. Het is allemaal niet waar. En uiteindelijk willen ze nog positief blijven. Het is schoner, maar het klein plastic moet echt worden aangepakt. Dus, en één peuk schijnt voor één sigarettenpeuk, om er weer neer, schijnt, wat is het, 1000 schoon water op te leveren? 1000 liter schoon water.
1: Ja, je moet eigenlijk gewoon geen sigaretten nemen zonder
2: filter.
1: Ja,
0: als je nou echt een roker bent.
2: Caballero zonder filter.
1: Ja, en als je die gewoon wegschiet terwijl hij nog brandt, dan brandt hij dus gewoon helemaal op.
2: Ja.
0: Gewoon,
2: je bent heerlijke gele tanden en van die gele puntjes van je vingers.
1: Adem gewoon.
0: Oeh. Nou goed, echt, als je echt een stoere roker bent, en dat ben je, dat zie ik gewoon aan je, doe je gewoon zonder filters roken.
1: Ja.
0: Kom op,
1: ja, mijn zus die rookt altijd check en die had dan echt zo'n hele zwarte plek zo tussen de wijsvinger en de middelvinger.
0: Dat hoort er allemaal bij.
1: Ik had ook altijd het idee dat als je dat even zo zou doen, dat hij het af kon breken.
0: Oké, dat hoort allemaal bij stoer zijn, jongens. Ja. Kom op, hè? Doorpakken, vertel.
2: Ja, leuk is het bericht voor het racefestival, dat tijdens het racefestival op grote schaal gewerkt wordt met herbruikbare bekers. Ja.
1: Ja, ik heb
2: bezoekers betalen bij hun eerste drankje €1,50 extra voor een hard cup.
0: Oh,
2: en bij een volgende bestelling kan de gebruikte beker gratis worden omgewisseld voor een schone. Nou ja, wie de beker definitief inlevert, krijgt €1 terug.
0: Oh ja, ja, nee, klopt ja. Ik vind het echt zo verneukeratief, dit. Echt, dan ga je naar een feestje doen, dan haal je dus een rondje, betaal je €5 extra aan bekers.
2: Ja, ja.
0: Dan heb je uiteindelijk een hele stapel bekers.
2: Ja.
0: En dan ga je naar huis en dan zeg je, ja, meneer, maar zo werkt het niet, hè.
1: Nou, ze zeggen ook, je moet eigenlijk twee bekers hebben.
0: Ja?
1: Want dan, als je nog wat hebt en iemand zegt van, wil je wat drinken? Dan geef je die lege beker.
0: Ja, maar zo werkt dat niet.
1: Maar er staan hier en daar staan er gewoon blikkers die mensen achterlaten.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik toen zo gedaan. Van, nou, doe maar toch maar.
0: Dat heb ik ook gedaan. Ik heb op een gegeven moment echt mijn best gedaan. Daar heb ik 30 bekers opgehaald. Daar heb ik gewoon €30 voor betaald. Dus nee, zo weet ik het niet. Nee. Oh. Ik kan u wel gewoon een biertje aanbieden. En dan moet u dan wel voor betalen. Maar hoeft u geen statiegeld te betalen. Oké, ik snap het. Ik snap het verdienmodel.
2: Dat is ook een verdienmodel. Ja. Want je krijgt dus ook tijdens het weekend krijg je dus €1 terug. Je betaalt €1,50.

0: Nou, per saldo draagt ieder bezoeker 50 eurocent bij aan het systeem.
1: Ja, aan het systeem. Ja, ja. Van de horeca, die het heel zwaar heeft.
2: Aan aanschaf van al die bekers, wat gaan ze ermee doen? Volgend jaar is er geen Grand Prix.
1: Nee, ja, dat zou... Nou, die
0: komt er een museum met alle overgebleven plastic bekers van de mensen. Ja.
1: Die gooien ze in zee, want daar heeft Boskalis niks mee te doen. Zoiets is het.
2: Ja, oh ja, goed idee.
1: Wat wij steeds vaker doen, is gewoon even een treetje bier halen bij de supermarkt. En naar festivals naar binnen smokkelen. Klaar, opgelost. En dan nemen we de treetje bier ook weer mee naar huis. En anders dat statiegeld dat iemand ophaalt, daar is hij ook blij mee. Goed, laatste bericht. Wie wat in Zandvoort doet. In de Zandvoortse krant is een mooi rubriek samengesteld. En daar leggen ze uit wat de politici allemaal in Zandvoort doen.
2: Ja.
1: En wat de commissaris lid doet en wat de burgervader doet. Ik vond het een heel mooi overzichtelijk stukje. Dus wil je dat weten, kan je even lezen in de Zandvoortse krant. En dat wethouders zich bezighouden met de wet en in samenwerking met de burgervader. Dan heb je een commissielid die gaat dan weer controleren wat ze allemaal doen. Ik vond het duidelijk verhaal. Goed, straks hebben wij meer. Toch het geschiedenis die staat. Eerst maar even rustgevende muziek. Om even tot jezelf komen, dacht ik zelf. Dus dat heb je wel verdiend.

0: Altijd heel veel respect voor bandjes die zeg maar bestaan uit een drummer en een gitarist. En verder hebben zij niets. En dan moet de gitarist eigenlijk altijd ook nog een beetje de baspartijen erbij pakken. En dit is zo'n bandje. En dat heet... Royal Blood, hoe kan ik het in godsnaam vergeten? Nou goed, Royal Blood, en het heet Troubles Coming. Ze hebben een nieuwe plaat uit, die heet 10 over 10, geloof ik. Het is allemaal een beetje hetzelfde genre en ik vind het wel een beetje boerenrock, maar net even scherper. Goed, het is de zaterdagmorgen in Toebak Leeft en we hebben altijd nog een beetje geschiedenis. We hebben altijd nog een beetje staan dat je denkt, ach, daar moeten we nog over
1: hebben. Ja, daar hadden we het net eventjes over, ja? Tijdens de break, de muziekbreak. Vandaag in 22 augustus 1974 alweer was het een nieuwe aflevering van Oekos Discohoek. Ja. En dat was natuurlijk met het hilarische optreden van Donna Summer.
0: Ja, echt bijzonder.
2: Oh, dag mevrouw.
3: Good dag. Hey, I'm Donna Summer and I'm gonna sing Hostage. Can I use your phone?
2: Of course.
3: Can I use it now?
2: I'll show you the telephone reads.
3: Could I use it now? I need it for my song.
0: Het is heel gênant om te zien ook. Het is ongemakkelijk ook. Donna Summer woonde toen in Duitsland. En ze had een plaatje uit. En ze reed even de grens over om bij chef van Oekel. En dan ja, die vieze oude man, zeg maar.
2: Word ik niet goed?
0: Nee, zeker. En die ging uiteindelijk ook nog met de knuffelen. En je denkt van, dat ze dat allemaal toelaten ook gewoon. Maar goed, ze wilden alles natuurlijk uit de kast halen om een beetje in de picture te komen. En nou, kijk even op YouTube. Misschien kan je het doorlinken naar onze Facebookpagina. Wat ziet ze er mooi uit, hè?
1: Prachtig, ja, hè?
0: Oh, man. Ja, wat een mooie vrouw.
1: Ook haar doorbraak.
0: Ja, zeker.
1: Voor Nederland,
0: en het I Feel Love met Roger Moroder werd natuurlijk nog groter. Maar dit was eigenlijk een beetje het begin eigenlijk. Goed, verder nog in de... Ja, ook wel een tragisch verhaal over Arjan Grolleman. Hij zou vandaag jarig zijn, overleed in 2010. Toen was hij 37 jaar oud. Hij was station voice van onder andere RTL 4. Even een fragmentje van hem.
4: Hoe is het om station voice van RTL 5 te zijn?
5: Nou, ik denk dat dat het de leukste zender is om station voice van te zijn. Omdat de andere zenders meestal wat saaier zijn. En je kunt je nog wel wat permitteren bij RTL 5. Je kunt grapjes maken.
0: Die stem, hè? Goed.
5: Zenden zo nu dan een leuke horrorfilm uit. Waarbij
0: hij doet erg denken aan... Uit Alphen Legarde, dat was ook zijn inspiratiebron. Ja, Arjan Grolleman, die begon bij Veronica. In de nacht draaide hij dat experimentele radio. Kink FM heeft hij uiteindelijk opgezet. Hij had een beetje intellectueel invalshoek. Samen met Mark van der Meulen zaten ze zeg maar eind van de dag. Zaten ze altijd allerlei dingen te praten over de maatschappij. En uiteindelijk dus in 2010, op 20 januari, verstapte hij zich boven aan de trap. En viel hij van de trap naar beneden.
1: Au.
0: Had net op internet verteld dat hij dan zijn bekwals ging houden. Want hij had ergens kritisch op gereageerd. En na die stukje tekst zo van ik ga mijn bekwal houden, was hij dood. En iedereen dacht van, is hij nou van de trap afgesprongen?
6: Is hij vermoord?
0: Of is hij vermoord? Of, nou ja, dat bleek allemaal niet te zijn. Het was echt een ongeval. Heel gênant om op zo'n manier aan het einde te komen. En daar werd op de radio, op een aantal radiostations bij stilgestaan. Op 25 januari tijdens de begrafenis. En, het is bizar. Een man met zo'n mooie stem is niet meer voor ons. En ook ja, Alfred Glad zit ook een beetje in die contrij. Dus nou, dat ging over ja, nou, Arjan Grolleman.
6: Nou zie je een omroeper in de hemel.
0: Ja, zoiets.
6: En jongens, eten.
0: Vecht hij samen met Alfred Lagarde om. Nee, deze mag ik doen. Deze mag ik inspreken. Kon niet anders.
6: Ja.
0: Goed. Straks nog meer. Eerst maar even een mopje muziek wat we klaar hebben staan. Iets nieuws. Ik kende het niet. Almost Monday. Super Prison.

0: Allemaal bekende geluiden. Thank God It's Almost Monday. Zoals het nieuwe album van deze band. Almost Monday. En een grappige, het is ook een verwijzing naar Thank God It's Friday. Dat was een plaat uit de jaren 70. Dat ook een beetje een City Night Fever deed denken. Ook een beetje. Goed, het is Toebak Leeft Radio. Tot de 10 uur hebben wij hier Toebak Leeft. Nog wat nieuwtjes uit de krant. Ben je op zoek naar een baan bij het strand? En dan kan je misschien solliciteren als huishouder. Man of vrouw, maakt niet uit. Bij Prins Margriet en Pieter van Vollenhoven.
1: Oeh, en wat krijg je daarvoor betaald?
0: Nou, het schijnt 3 dagen... Kijk, 3 of 4 dagen per week is het. Mm-hmm. En salaris is maxima 3700
1: netto?
0: Euro. Netto? Bruto per,
1: oh, bruto.
0: Per maand.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is op zelf
1: ouder. Kom op mijn bed niet vooruit.
2: Moet ik helemaal naar Apeldoorn, hè? Zo was het. Daar wonen ze toch?
1: Is het extra? Is
0: dan... Die ambtenaren verdienen nog veel meer. Die verdienen nog meer dan 3700 euro bruto per jullie. Jullie ook, okay, vind ik op geld. Maar goed, uiteindelijk krijg je nog een toeslag bij. Misschien een kilometervergoeding of zo. Dat kan oplopen tot maximaal 600 euro per maand. Dus,
2: oh,
0: nou,
2: oh nou, dat wordt een heel ander verhaal.
0: Ja, goed. Ze zijn dus ook destijds in het gedeelte van het paleis hebben ze ondergebracht.
2: Het Loo of zo, hè? Was dat zo?
0: Ja, kijk, hoor, welke paleis hebben ze een tijdje gewoond toen zijn eigen huis moest gebouwd worden. En nu zijn ze dus op zoek. Hij gaat heel vaak de natuur in. Pieter van Hollof met zijn fotocamera.
2: Dan komt hij met zijn modderschoenen thuis. Dan moet allemaal opgedweild worden.
0: Verdorie! Wat heb ik nou gezegd? Nee, ik wist het even niet. Nee, je wordt ook wat ouder natuurlijk, al Pieter van Vollenhoven. En dan moet je natuurlijk elke keer... Pieter, ga in de garage oefenen. Niet hier. Ja,
2: en hij schijnt ook nog heel veel op, MS, of op X te zetten en zo. En het schijnt dat hij heel erg overal intrapt met dat het fake news is en zo.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Oké, okay. Oh, dus het is misschien toch wel weer leuk om daar als halve vlogger daar in dienst te krijgen. Alleen, je wordt wel gescreend, hè. Je gaat niet zomaar aan.
2: Moet je telefoon ergens in een kluisje doen?
0: Ja,
2: stel je
0: zeker.
2: Voor dat je haar met krulspel erin ziet.
0: Strenge veiligheidsonderzoek wordt gedaan. Hè. Nou, vergeet het maar. Bij mij kan het niet meer lukken. Ik ben trouwens sowieso te oud natuurlijk. Dus gaan we voor een paar jaar niet meer aannemen natuurlijk. Zeker niet. Goed. Wat nog meer?
1: Ja, heb je het meegekregen dat steeds meer ouders willen emigreren vanwege verbod thuisonderwijs? Ja,
0: nou
1: ja.
0: Dat zijn de complotten.
2: Ik ken helemaal niemand die thuisonderwijs
1: heeft. Nee, ik ook niet hoor. Nee, maar ouders worden uitgenodigd om plan te maken voor de overstap richting school. Hè? Dus thuisonderwijs komt dan te vervallen. Nou, de meeste thuisonderwijzers voelen daar niet voor. Er is veel onbegrip, angst en verdriet. Oh. En een meerderheid overweegt zelfs te emigreren. Nou ja, wat ik heb begrepen, wil de overheid er een stokje voor steken dat emigreren straks geen toegang meer wordt verleend. En dat gaat dan eigenlijk thuisonderwijs, een levensovertuiging is het persoonlijk of een gedeelde visie over de zin van het leven. Dus die krijg je er opgelegd door de ouders. Mag ik het woord zeggen, geïndoctrineerd?
0: Oh jee, dat is wel in ieder geval
2: hersenspoeld, ja.
1: Ja,
2: en, ze kunnen net doen als dat forum. Dat je gewoon zegt, van ik richt een school op, die heet thuisonderwijs. En daar doe ik al die kinderen in. En
0: moeten we gewoon niet naar gewoon een staatse opleiding? Of dat je gewoon geen geloof ook vindt het allemaal...
2: Nee.
0: Geloof, dat soort dingen allemaal eigen mening.
2: Ja, net als in kibbutz. Er worden ook alle kinderen die dan bij elkaar wonen. Dat is dan daar intern ook een klas.
1: Klopt.
2: Ja.
0: Kibbutz?
1: Kibbutz,
2: ja,
1: Israël.
2: Dat is in, ja.
1: Maar het is dat nog, nog eigenlijk?
2: Ja,
1: dat was in de jaren 80, 70, hè?
2: Ja.
0: Ja, klopt. Mijn vrouw heeft ook in de kibbutz een tijdje gewerkt nog in Israël.
2: Mijn
0: goed,
2: broer ook,
0: daar wil ze liever niet over praten. Nee, dat snap ik, dat je daar niet over wil praten. Foute periode natuurlijk. Daar ga je echt ver weg van nu momenteel. Goed, nou, straks hebben we nog meer wetenswaarden. En ik heb ook nog wat geschiedenis staan. Ja, sorry, ik kom er niet van los.
2: En heb je nu mijn nummer klaar?
0: Oh ja, natuurlijk, jouw Jolandekeuze. Ik was zo weer doorgegaan met mijn nieuwe plaatjes allemaal. Die
2: ik
0: moet
2: er echt op hameren, hè? Anders,
0: je
2: krijg,
0: anders krijg je het gewoon niet voor elkaar bij mij. Maar goed, hij wordt, hoe oud wordt hij vandaag, Ronald Oosterbalt?
1: Hij is uit 1961, even rekenen.
2: Ja, dan weet ik het net zo oud als mij. 65 jaar.
0: Oh, wat een leeftijd.
2: Een gerechtigde leeftijd.
0: In de jaren 80 hadden ze een album uit en dat stond vol met grote hits. En dit was de allergrootste, Change.

0: Roland Asselbold zou vandaag, is gewoon vandaag jarig. Zeker, ze hebben alweer een nieuwe album uit met iets met astronauts. En dit is echt de klassieker uit de doos 1978, volgens mij, uit mijn hoofd vandaag.
1: Moet je nagaan hoe jong hij was, hè? Ja, dat dacht, nee, was hij 17. Toch.
2: 81, 82.
0: Ja, ja, voor mij zit ik te vroeg.
1: Oh, is 20,
0: voor
1: ja.
0: mij zit ik te vroeg. Maar goed, dit was de grote hit. Chainspell, Shelter heb ik zelf veel gedraaid. En Mads World is natuurlijk ook Spreekt tot de Verbeelding. Die werd later ook weer gebruikt voor de Johnny Dogo film. Goed, ik had nog een verjaardag gestaan. En ja, hij wordt vandaag... Oh nee, hij is ook al dood, zeg ik. Hij overleed in 2002. Ik heb het over Lane Staley. Hij zat in de band Alice in Chains. Oh, mooie stem vind ik altijd. Beetje dat... Hij zat in Alice in Chains. Die had natuurlijk grote hit met onder andere dit. Ik ben dat veel gedraaid. Het doet denken aan een droge woestijn. Amerika, daar doet het aan denken. Uiteindelijk krijgen ze een plaat. Dit is de grootste hit die ze hebben. Die hebben ze in de jaren 90 echt heel groot gemaakt.
3: Crunch.
0: Uiteindelijk, ja, het is echt crunch. Het begin van de crunch. Deze Lane. Uiteindelijk hebben ze, zeg maar, hebben ze contact gemaakt met de vader van de gitarist, de andere gitarist in de band. En die, zijn vader begint zomaar, zeg maar, op de porch, noem je dat ook, op de veranda. En voor het huis begint hij te vertellen over zijn ervaringen in Vietnam. Hmm. Is bijna niet te verstaan, hoor. Hij vertelt eigenlijk wat hij daarmee heeft gemaakt. En dat maakt zo'n diepe indruk op de gitarist. De andere gitarist in de band, Alice in Chains. Daar maken ze uiteindelijk een plaat over. Here Comes the Rooster. Dat is de, zegt me Viet Cong. En je weet nooit wanneer je doodgaat. En de gitarist had slecht contact met zijn vader. Maar door die ontmoeting op die poort, op die veranda... maken ze deze plaat. Hij gaat terug met die plaat naar zijn vader. En die vader, nou, die heeft zoiets. Ja, jij begrijpt me wat ik meegemaakt heb. Dus daar kan muziek dus heel goed in helpen. Het gaat over de zanger van de Alice in Chains. Ja. Ja, de grote huts in de jaren 80 en 90. Vertel.
1: Okay. Ja, er is in Sri Lanka... was er een man die had echt gewoon heel veel moeite met plassen en zo. En hij was gewoon... hij kwam in het ziekenhuis na een beroerte.
0: Ja.
1: En dan blijkt dus gewoon... die man die had dus gewoon een enorme blaassteen in zijn blaas.
0: Oh jee.
1: Ja, en die is zo groot als een hoofd.
2: Klopt.
0: Hè?
1: Ja, kijk maar.
0: What the fuck?
1: Ja. Als jij dat in je blaas op zit, ja, vind je het gek dat je een beroerte krijgt. Of hij was er beroerd aan toe. Ja.
0: Maar die moet echt een hele grote buik hebben gehad ook gewoon.
1: Ja, maar volgens de Guinness Book of Records stelt het huidige record uit 2003. Want toen was er bij een 62-jarige Braziliaan een blaassteen van 1,9 kilo verwijderd.
2: Ja, en deze is 3,1 hè?
1: Het is gewoon net een hoofd van zo'n baby, zo groot.
0: Ja, hij zit ervoor. Het lukt me niet te plassen. Nee.
1: Ja, nee, gek hè. Het sluit een beetje af. Maar ja, ze worden dus, je krijgt het dus gewoon omdat je niet goed uitplast, hè, mannen? Dus denk erom.
0: Ja, ik ben er altijd heel bewust van.
1: Goed, blijf plassen tot het echt leeg is, anders krijg je ook een blaas.
2: Lekker laten
0: ik heb een kennis van mij gehad die tijdens zo'n mannenavond praat over de maatschappij. Kreeg je toch wat buikpijn. En in de keuken had hij toch wel heel veel aanvallen van buikpijn. En die bleek dus ook galstenen te hebben.
1: Oh ja.
0: En dan moest er een aantal
1: uitplassen. Dat is wat anders, een galsteen. Is dat hetzelfde als een blaassteen?
0: Ja, blaassteen, hetzelfde.
1: Oh ja.
0: Dus die zat ook ergens voor. En, oh man, wat had die pijn in buik.
1: Want zodra ze groter zijn dan een centimeter, worden ze vaak dan vergruist of zo, waarschijnlijk met een straal of zo.
0: Ja, de straal op, ja.
1: Maar ja, het is toch wel heel pijnlijk. Maar je hoort het eigenlijk alleen maar bij mannen, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja,
2: het is een vrouwending.
1: Ja.
2: Het is wel een vrouwending, maar het komt niet zo vaak voor.
1: Blaassteen?
2: Ja.
1: Nee. Okay. Maar ik denk dat het komt dat jullie hebben zo'n lange pisbuis. En dat je daar dan misschien meer blijft hangen.
0: Ik heb een hele lange pisbuis. Die voor mij is groot.
1: En bij vrouwen is het gelijk, hoppa, het sluizen open.
0: Zeker! Nou, het is het weekend natuurlijk van... Zet ik nou weer die trekker? Nee, jongens, nee, het is die andere wagen.
2: De races.
0: Goed, de hele weekend staat in teken van de Formule 1. Ja, races, omdat het de laatste keer is. En ook bij CFM gaan we daar aandacht aan besteden. Dus blijf gewoon met toestel natuurlijk. Hè. Word je geïnformeerd wat er allemaal speelt hier. Eerst even een lekker plaatje van...
4: Wolf Alice, de B-sides.

0: Wolfellers met wat vage muziekjes hebben een cd'tje uit. Het B-Sides. En dit is er een van. Die heet Boom Baby Boom. Ja, zeker. Ze schijnen live echt wel aanraden te zijn. Deze band. Goed, we lopen tegen het eind van dit radioprogramma. Maar het gaat nog verder, hè? Ja. Wat gaan we nog melden?
1: Nou, als je nog gaat vliegen eerdaags met de KLM.
0: Yep.
1: Dan, ja, broodje kaas, et cetera, is natuurlijk allemaal uitgesneden.
0: Ja.
1: Dat vanaf oktober ga je 7 euro betalen voor een wijntje op een Europese vlucht.
0: Dat kan ik niet uit, dat snap ik allemaal wel, joh.
2: Ja, maar
0: dat kan gewoon niet uit.
2: Het strand ook bij sommige tenten hier, hè?
1: Eén wijntje?
2: Ja,
1: 7 euro.
0: Ja, zit daar het glas bij in? Of moet je het glas nog erbij betalen?
2: Dat moet je teruggeven daarna.
1: Okay. Dan moet je nog 50 cent achterlaten.
0: Mevrouw, u mag het glas houden. Doe maar in uw tas. Ja. U heeft genoeg betaald ervoor, hoor. Ja. Ik heb er een hele fles voor aangeschaft net.
1: En dan gaat het om een klein flesje witte wijn van 187 milliliter. Ik ben niet echt een wijn drinker.
2: Nou ja, dat is een goed glas.
1: Oké, nou, dat is dus 7 euro straks.
2: Ja.
0: Maar ja, wie zit er nog op het terras? Zijn toch die boemers? Die hebben genoeg geld.
2: Nee, als jij gaat vliegen of zo. Dat is wel leuk.
0: Oh, richt je net op het terras, zei.
2: Wat ik soms wel doe, dat weet ik op Schiphol. Dan neem ik gewoon een lege fles water mee. Of zo'n dopplerflesje.
0: Ja.
2: En die is leeg. En dan
0: doe je daar wijn in.
2: Kopen we gewoon een wijntje daar bij zo'n tent.
1: Oh,
2: en dan
1: ja?
2: nemen we allebei een glaasje. En de rest stoppen we in die fles. Hebben we aan boord een flesje wijn.
0: Jezus. Och, dit soort tips mogen we eigenlijk niet meer uitwisselen.
2: Het
0: is wel stimulans om nog wat meer alcohol tot ons te nemen natuurlijk.
1: Alleen de frisdrank aan boord bij de KLM is goedkoop. Daar betaal je €3,25 voor. Maar ik denk dat je zo'n heel klein blikje...
0: Ja,
2: maar ja, dan kan je beter dus op Schiphol nog even wat halen. Ja. En dan neem je dat mee het vliegtuig in.
0: Ja, maar het is ook een beetje status om daar gewoon te zeggen van... hallo, Suresh, mag ik een wijntje?
2: Doe mee maar een gin en tonic.
0: Ja, zeker. Gin en tonic met je ijs erbij. Ik wil er wel ijs bij, hoor.
2: Ja, je bent wel op vakantie. Dat is,
0: ja, zeker. Je hebt het verdiend, zeg ik altijd, toch?
2: Ja.
0: Vind ik altijd zo'n dooddoener. Weet je wel, ik heb het verdiend. Hoezo heb je het verdiend dan, of zo? Wat heb je gedaan in het leven? Dat je het verdiend hebt?
2: Huh? Nou ja, dat je genoeg geld hebt om het te doen, dan heb je het verdiend. Maar ja, ik vind het wel hoor.
0: Oké, nou alles met je extra koop is allemaal... Goed, ja, eindelijk is hij terug, zegt Raymond Oostergo. Hij is de manager van, wat noem je dat, in Lelystad, Aviodome.
1: Mm-hmm.
0: Aviodroom is het, hè? Mm-hmm. Aviodroom. Dus namelijk het vliegtuig, de Dakota, is echt heel veel jaartjes weg geweest. 16 jaar is hier wel geteld weg geweest. Hij is natuurlijk gebruikt voor de soldaat van Oranje. Mm. Die sommige mensen hebben echt 100 keer zitten kijken.
1: Ja, maar heb jij hem ook
2: één keer vond ik genoeg.
0: Goed, en zo, deze man, deze, weet je nog weer, Raymond, heeft 2 keer bekeken. En hij zegt, ja, hij stond op een mooie plek. Maar hij is uit elkaar gehaald daar. Waar stond hij ook alweer? Ik ben altijd vergeten waar hij stond. Waar staat van Oranje?
2: Katwijk of zo?
0: Katwijk stond hij, ja. Daar uit elkaar gehaald en is teruggebracht naar Lelystad. En daar wordt hij gerestaureerd. Want hij heeft 16 jaar, hij is gewoon niet naar omgekeken. Hij heeft daar gewoon als decorstuk gestaan. Ja. Dus nu moet hij gerestaureerd worden. Tuurlijk, allemaal voor een musical. Snap ik allemaal wel. Goed, dit was Toebak Leeft. Straks veel plezier met de verdere uitzending.
2: Geniet van de race morgen.
1: Mooi weekend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het beste te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zet je radio op pole position. ZFM Race Radio.
4: Goedemorgen, Zandvoort.
5: De service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid.
3: Zet je radio op pole position. ZFM Race Radio.
5: Reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
6: Goedemorgen,
7: goedemorgen
6: Zandvoort.
7: Goedemorgen.
6: Op deze memorabele dag. Van,
8: het was ook niet de eerste keer, dus het zal zeker ook niet de laatste keer.
6: Nee, het is zeker niet de eerste keer.
7: En
6: het
7: dan ben je weer snel, hè?
6: Ja, ja, je moet snel zijn in het leven.
7: Maar
6: hoe is het, Hans?
7: Nou, prima. Waarom is het een memorabele dag?
6: Nou, omdat het is het laatste Grand Prix weekend.
7: Nou, die is pas morgen, toch? En, die is pas morgen,
6: nou,
7: toch?
6: Nou, het weekend, hè?
7: Memorabele dag.
6: Het laatste weekend, hè?
7: Het laatste weekend, ja, dat klopt,
6: zeg
7: wel.
6: Ik,
7: dat klopt wel.
6: Hé, hey, dus ja, onze uitzending staat een beetje in het teken van de GP.
7: Nou, met helemaal raar natuurlijk, hè?
6: Dat dus, is niet helemaal raar, want ja, je komt het overal tegen.
7: Ja, je komt
6: het
7: overal tegen. Ja. Ik kwam net ook honderden mensen tegen, duizenden mensen op de fiets lopen. Ja. Ik moest helemaal omrijden via de Metsestraat.
6: Ja.
7: Dus dat was even een dingetje.
6: Het is wel lekker, lekker tochtje.
7: Ja, heerlijk tochtje. Ja. Het was droog gelukkig, ja.
6: Nou, je kan het hebben.
7: Dankjewel. Ja, wat gaan we doen allemaal? We gaan een beetje dus de Grand Prix doen.
6: Ja.
7: We hebben straks een terugblik op de eerste Grand Prix, tenminste na 1985 dan. In
6: ja, van 81. Ja. Oh, 21, sorry.
7: Van 21, inderdaad.
6: Ja, en ja, daar hebben we een klein verslag van.
7: Ja,
6: en,
7: leuk. Nou ja, wat we ook veel doen is Carina Veren.
6: Ja.
7: Ze zal ongetwijfeld misschien luisteren nu.
6: Ze komt regelmatig in de uitzending.
7: Zeer regelmatig in de uitzending, want ja, ze loopt hier en overal heen, geloof ik.
6: Ja, dus, ze loopt in het dorp en dan kan ze ons op de hoogte stellen van wat er allemaal gebeurt.
7: En tussendoor heb jij nog een leuk dingetje gemaakt bij Pole Position, dat nieuwe winkeltje in de Kerkstraat.
6: Ja, en niet alleen Pole Position, want er is een nieuwe winkel bijgekomen.
7: Ja, dat weet ik.
6: Leuk. En daar ben ik ook naar binnen gelopen.
7: Hartstikke leuk. Ja, ik hoorde het, ja. Ik heb het al gehoord. Heel leuk.
6: Ja.
7: Nou ja, voor de rest, wat tweede uur, zeg maar, Ger, wat gaan
6: we doen? Nou, tweede uur komen Carina natuurlijk weer regelmatig tegen. En ik heb een verslag van de fans die bij donderdag al bij de ingang van het circuit stonden.
7: Oké, leuk, leuk.
6: En ja, die hebben natuurlijk ook allemaal... Ja, ja, daar staan mensen te wachten, ja, tot er een bekende coureur binnenkomt.
7: Ja, ja, ja.
6: Daarnaast heeft Carina samen met Roy van Buringen... Het zijn wel twee interviews met Tino Martin. Heb jij het nog gezien, Tino Martin?
7: Nee, ik heb helemaal niks gezien. Dat is toch die man die,
6: die zingt.
7: Soms te veel drinkt en zo. En,
6: ja, ja, ja, ja, nou, ja, ik kan je vertellen... Nou, laat ik
7: het ik hoef het niet te horen eigenlijk.
6: Het was droevig.
7: Droevig, oké. Okay, nou ja,
6: ik vond het heel droevig.
7: Nee, ik heb het niet gezien.
6: En ja, wat we nog meer hebben is...
7: muziek van Maya, Maya Kop.
6: Maya Kop doet de techniek en de muziek.
7: En die muziek is natuurlijk, natuurlijk altijd goed, hè, die muziek van Maya.
6: En Stefan
7: is, speciale...
6: Stefan is er ook bij.
7: Ja, Stefan is er ook bij, onze nieuwe... Onze nieuwe technicus. Heb je speciale muziek, of niet?
4: Alles met autootjes.
7: Ja, kijk, dat dacht ik al. De cars en zo. En ja, ja, ja,
6: helemaal leuk.
7: Nou, maar misschien kun je iets laten horen dan.
6: Ja.
7: Muziek.

0: Born to be Wild. Van Steppenwolf?
1: Steppenwolf.
0: Ja,
2: ja,
0: uit mijn hoofd, hè, jongens.
2: Mooi nummer, Hans.
0: Ja, absoluut. Nee, dat is knap. Heel knap.
2: Born to be Wild. Nou, dat kan je wel zeggen.
0: Maar jij hebt een plugger geweest, hè? Dus jij weet alles.
2: Ja, dat muziek. Is ook weer waar.
0: Oké.
2: Hans, hoe is het allemaal tot stand gekomen hier in Zandvoort?
0: Nou ja, in 1948 is de baan opengegaan, hè?
2: Ja.
0: Kan je nog de datum ook zeggen, 7 augustus.
2: Echt waar?
0: Maar dat was waren de eerste races. Nou ja, Zandvoort is weten natuurlijk wel hoe het circuit tot stand is gekomen.
2: Precies.
0: Door burgemeester destijds van Alphen.
2: Ja. En, weet je waar die woonde?
0: Dat weet ik niet.
2: Die woonde op de Brede Rode Straat.
0: Ja, Brede Rode Straat.
2: In dat huis van, hoe heet hij ook weer? Die andere.
0: Nou, weet ik niet eigenlijk.
2: God, hoe heet hij nou? Beeldhouwer.
0: Oké. Maar goed, hij was burgemeester tijdens de oorlog.
2: Hij was burgemeester tijdens de oorlog. En toen is hij afgezet.
0: Afgezet. Siegler kwam uit Bloemendaal, de NSB'er.
2: Precies. En die is toen...
0: Ja, zo komen we opeens bij de Tweede Wereldoorlog, zeg.
2: Ja, maar daar is het begonnen.
0: Daar is begonnen, inderdaad.
2: Daar is begonnen. En alle huizen werden afgebroken hier voor de Atlantische.
0: Ja, en het puin is gebruikt voor het rechte eind, zeg maar.
2: De basis van het circuit.
0: Nou, in 48 geopend, de eerste race, dat was de grote prijs van Zandvoort.
2: Prins
0: Bira.
2: Bira heeft gewonnen.
0: Siam, ja, inderdaad. Ja. En toen zijn er nog een paar grote prijzen van Zandvoort gereden.
2: Mm-hmm.
0: Want de eerste keer dat de Grand Prix meetelde voor het VIA wereldkampioenschap was in 52.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: En wie heeft dat gewonnen?
0: Alberto Ascari.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Die won hem ook trouwens in 53. Dus dat was een bekende Italiaanse coureur natuurlijk.
2: Jazeker.
0: En vooral de...
2: In een Ferrari?
0: In een Ferrari, ja. Ja.
2: Oké. Okay.
0: En Ferrari en Maserati, dat waren natuurlijk de merken die toe deden toen.
2: Mm-hmm.
0: Die Britten kwamen een beetje op, maar die zijn pas eigenlijk later doorgebroken.
2: Lamborghini?
0: Zeg maar. Nou ja, BRM begon toen ook.
2: Ja, Brabham.
0: Brabham, inderdaad. Dus, maar goed, die Italianen die waren het beste eigenlijk in die tijd, weet je wel. Dus,
2: ja.
0: Nou, het waren allemaal ook Formule 2-auto's en zo, weet je wel. Dus het werd wel gezegd wereldkampioenschap, maar het stelde eigenlijk niet zo heel veel voor.
2: Nee, en uiteindelijk is het 35 jaar geen Grand Prix geweest hier in Zandvoort.
0: Nee, dat klopt.
2: En
0: volgens mij is dit ook de 35e Grand Prix, als je alles bij elkaar optelt.
2: Echt, oh ja?
0: Die meetelt voor het wereldkampioenschap Formule 1.
2: Ja. Oh, wat grappig.
0: Dus,
2: en toen in 2021, toen was het weer zover.
0: Ja, na 35 jaar, dat was leuk. Eerst zou het in 2020 al gereden worden.
2: Ja.
0: Nou ja, dat ging niet door die COVID-pandemie. Ja. En ik heb Erik Weijers erover gesproken. En eigenlijk waren ze wel, niet zeggen blij mee, maar ze hadden meer tijd om al die veranderingen op
2: Precies.
0: goed door te voeren.
2: Ja.
0: Het had ook wel gelukt in 2020, maar nu hadden ze gewoon anderhalf jaar extra tijd. Want dat zou toen in mei gebeuren.
2: Oh, natuurlijk, ja.
0: En toen met het augustus 2021.
2: Ja, en daar hebben wij een verslag van.
0: Ja, leuk man, ja.
2: Nou, laten we eens ervoor, Marja.
3: And it is double Dutch delight for Max Verstappen, who crosses the line to win the Dutch Grand Prix. Tiesto waves the flag. Turn up to the max. Listen to that roar.
4: Thank you very much, guys. Amazing strategy. We were really, really sharp today. And nice pushing 72 laps here. I love it. Great job, guys.
5: He's the only Dutch driver to win a Grand Prix. So he's going to have all the support from the fans. And
6: they've come here for a festival and a celebration. Have a listen to that.
5: I kind of wish we were out there right now.
6: Yeah. The Red Bull team wait to give him a hug as well. He's experiencing this at the age of 23. We forget how young Max Verstappen is and how well he's doing to cope with the huge pressure on him.

0: Ja, dat was 2021.
1: Dat waren nog eens tijden, Ger.
0: Dat waren nog eens tijden. Oh, en het leuke is dat afgelopen week is in het nieuws gekomen dat Max heeft bijgetekend tot 2030.
1: Ja, twee jaar tot 2030 inderdaad, bij Red Bull gelukkig.
0: Bij Red Bull, dus ja, leuk.
1: Ja, dat was wel behoorlijk nieuws. Hè?
0: Ja, dat lijkt
1: heel lang gesproken over het feit of je misschien naar Mercedes zou gaan of McLaren.
0: Ja.
1: Maar toch Red Bull.
0: Ik denk dat het verstandig is.
1: Dat denk ik ook. Maar hij heeft dan toch fiducie erin. Dat ik denk van nog wel iets te kunnen doen.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar dat is dus nog drie jaar. Hè? Vier jaar, even kijken. 27, 28, 29, 30. Dus nog vier jaar.
0: Ja.
1: Nou, vier keer wereldkampioen. En dan staat hij ook op...
0: Ja, 3,5 jaar. Dit half jaar, dat maakt hij dan af.
1: Nee, maar 27 rijdt hij dan nog. 28, 29 en 30.
0: Oh ja, je hebt gelijk.
1: Dus nou, dan kan hij ook op 8 komen. Net zoveel als, als Hamilton.
0: Ja, nee, meer. Meer, want hij heeft er 7.
1: Ik dacht dat hij er 8 had.
0: Nee, hij heeft er 7.
1: Ja, Hamilton is 7.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, nou goed.
0: Hey, zullen we Carina eens even vragen?
1: Oh ja, die wil naar 8 toe, ja, dat klopt.
0: Oh,
1: nou,
0: ja, je kan er wel even bellen hoor.
1: Maar ja, Max die won natuurlijk ook nog in 22 en 23.
0: Ja, ja.
1: En daarna was het heel even afgelopen. Oh,
0: En heeft Norris nou 2 keer gewonnen?
1: McLaren heeft wel 2 keer gewonnen, maar 1 keer Piastri.
0: Oh ja.
1: En afgelopen jaar was het onze vriend Norris, de wereldkampioen. Hè?
0: De wereldkampioen.
1: Ja. En, heb je gisteren nog gekeken, de vrije training?
0: Zeker.
1: En uiteraard de kwalificatie de voor de sprintrace die straks om 12 uur begint.
0: Om 12 uur begint hij, ja.
1: En nou ja, goed, Max die ging niet zo geweldig. Hè? 8e plaats, geloof ik. Zesde. Het was niet best.
0: 6e.
1: 6e, ja. Maar goed.
0: Nou ja, dan staat hij op de 3e rij.
1: Ja.
0: Ja,
1: het
0: kan als het gaat regenen.
1: Ja, het is natuurlijk een korte race. Plus moeilijk inhalen.
0: Ja.
1: Zandvoort is wel de race met de meeste inhaal.
0: Ja, bijzonder, hè?
1: Heel bijzonder.
0: Ja,
1: maar dat kwam natuurlijk door die regen.
0: En iedereen zei van ja, dat gaat niet lukken in Zandvoort.
1: Nee, dat klopt, ja. Nou ja, ze hadden natuurlijk wat dat betreft het weer mee, 2023. Ja. En dat was wel een hele leuke race, hoor, met die regen.
0: Ja, was mooi, hè?
1: Ja, zeker. Het
0: was 23, hè?
1: Ja, het was 23, ja. Maar ik denk niet dat je dan nog een keer terugkrijgt, want morgen schijnt het droog te zijn.
0: Het schijnt droog te zijn morgen.
1: Wel leuk voor alle mensen die met de fiets komen en zo. En,
0: zeker.
1: Nou, er zijn er een hoop, hoor. Ik kwam ze net allemaal tegen, zo'n beetje. Dus,
0: ja, het zijn er een paar duizend, hè?
1: Ja, wel een paar duizend met de fiets, ja. Die treinen. Ik heb vanmorgen echt uur zitten kijken naar de webcams. Heb je die ook gezien of niet?
0: Nee, nog niet.
1: AltaVent doet dat. En,
0: oh ja, natuurlijk, ja.
1: Ja, dat is heel leuk. Eentje bij het station. Eentje bij de ingang van het circuit. En eentje bij
0: de boulevard.
1: De boulevard, inderdaad, ja. Vanaf Bouwers Palace. Heel leuk om te zien.
0: Carina is nog aan het lopen. Oh, Carina is nog aan het lopen. Nou, dan gaan we... Doen we even een muziekje?
1: Even een muziekje, ja, dat is prima.
0: En dan komen we er zo op terug.
1: Ja...

0: Golden Earring en Raid of Love. Ja.
1: Raid of Love, een van de grote hits. Heel, ook in Amerika,
0: ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En dat gaat zeker over... Pardon? Hé, hey, Karin!
1: Is Karina er? Oh,
0: Karina!
1: Hey, Karina! Goedemorgen!
2: Ik heb de menigte geworsteld.
1: Ja, meid. Liep je tegen de stroom in of zo, of niet?
2: Wat zeg je?
1: Liep je tegen de stroom in?
2: Ja, altijd, hè?
1: Oké. Okay.
2: Altijd goed.
1: Heel goed. Waar ben je nu, Karina?
2: Nou, ik sta hier heel gezellig in het zonnetje, Christy,
1: in
2: bij
1: het zonnetje?
2: Wijnzee.
1: Oh.
2: En ja, Christy heeft natuurlijk een perfect terras.
1: Ja, ja. Maar ik heb, en, dat, ja, ik heb, ja, dat vanmorgen gekeken op de webcams. Maar iedereen loopt daar met een boog omheen, lijkt het.
2: Nou, dat gaan we even vragen aan Christy, ja, hoe, zij dat ervaart. Want Christy, elk jaar hebben jullie wel het terras hier open,
3: ja,
2: toch? En hebben jullie een speciale buitenbar?
3: Ja, een speciale buitenbar. Normaal zijn we natuurlijk een wijnbar. Nou, dat heeft deze dagen niet heel veel zin. Dus we kopen vooral koffie en bier 's middags. En de winkel is dicht vanaf 3 uur, zoals alle alcoholhoudende winkels.
2: Oh ja.
3: Maar ja, er lopen gewoon ontzettend veel mensen voorbij. En je bent wel heel erg afhankelijk van de verkeersleiders. Oh. Welke kant de stroom opgestuurd wordt. En er lopen er heel veel langs, maar dan komen er toch altijd wel een aantal even koffie drinken of even schuilen voor de regen.
2: Blijven er toch een aantal kleven. Heel goed. En maar vind je het drukker dan andere jaren of vergeleken met vorig jaar bijvoorbeeld?
3: Nou, zeker de vrijdag. Vorig jaar was vrijdag heel erg rustig. En of dat nou met de Jumbo-dagen te maken heeft of dat het de laatste keer is, dat weet ik niet. Maar gisteren was het in ieder geval heel druk. Vandaag nog niet, maar dat komt wel, denk ik. Het weer ziet er iets beter uit dan gisteren. Alhoewel het ook wel weer een beetje waait. Maar de mensen zijn gezellig. Ja, de sfeer is altijd leuk. Het is heel gemoedelijk. Het is echt wel, ja, heel prettig.
2: Daar staat het racepubliek wel onbekend ook, hè? Dat ze eigenlijk hier zijn voor gezelligheid, plezier maken en niks geen vervelende zaken om dat uit te voeren. Maar ga je zelf ook nog even naar het circuit of heb je daar absoluut geen tijd voor?
3: Nee, daar heb ik absoluut geen tijd voor. De kinderen zijn, en mijn man zijn gisteren wel even geweest, een paar uurtjes. Maar ja, die moesten op tijd terug zijn om weer te helpen.
2: Ja, ja,
3: ja. En ja, het is gewoon leuk. Al die fans door elkaar. En of je nou voor Verstappen bent of voor Mercedes of Ferrari. Iedereen zit gemoedelijk naast elkaar en het is gezellig.
2: Merk je ook dat er veel meer mensen uit het buitenland zijn?
3: Nou, ik weet niet of er meer zijn, maar er zijn wel veel mensen uit het buitenland. Je hebt, ja, de Engelsen, Ieren, maar ook van ver weg, uit China, Korea. Ja, ze komen uit alle uithoeken van de wereld, ja.
2: Ik sprak gisteren ook een mevrouw uit Australië, die zei, deze laatste keer in Nederland wil ik niet missen. Dus ik zei, zo, dat is nogal een reis. En een andere mevrouw, ook heel echt een hele oude mevrouw, die zei, hoe krakkemikkig ik ook ben. Ik ben uit Engeland gekomen om deze laatste race mee te maken. Dus dat hangt er wel omheen, dat het de laatste keer is.
3: Heel veel families die ook elk jaar komen. Dus ik heb heel veel vaste gasten die al voor de zesde keer hier zijn. En die elke dag met de trein op en neer naar huis gaan. En hier dan ook ochtends kopje koffie komen halen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja.
2: En het toilet is bij jou niet open, hè?
3: Nou, liever niet. Nee, aan de overkant staan dikjes. Ik heb wel een toilet voor de gasten natuurlijk. Maar ik heb maar één toiletje, dus er staat altijd een rij. Dus ja, hier aan de overkant staan dikjes. Dus mannen sturen we dan meestal maar naar de overkant. Dat gaat gewoon veel sneller.
2: Ja, ja. En bij het station kun je heel goed naar het toilet. En daar is het ook allemaal goed geregeld. Nou, ik zie alleen maar vrolijkheid. Ik zie dat je man ook aan meewerken is.
3: Ja, die zo ingeroosterd. Kinderen ook staan achter de tafel.
2: Allemaal, ja, vol ingeroosterd. Eén groot familiebedrijf hier. En wie heb je nog meer om te helpen?
3: Ik heb Jeannette, een vriendin van de Rotary, die komt elk jaar helpen. Ik heb Mark, die komt uit Weert. Die komt ook speciaal over. Die kan heel goed tappen. Die komt 3 dagen lang tappen.
2: Wauw.
3: En ja, mijn schoonzusje komt straks. En we hebben nog een paar vrienden die doen met de avond wat meer helpen. Dus zo komen we het weekend door.
2: En tot hoe laat ben je dan open?
3: Nou, in principe tot 1 uur of 10. Dan gaan we wel, ja, proberen wel een beetje af te bouwen.
2: En je slaapt ook nog wel ergens tussendoor?
3: Ja, ergens wel, ja. Maar om 6 uur zijn we hier om weer op te bouwen. Want vannacht is ook heel veel weggewaaid en stuk gewaaid. Dus alles staat nu weer. Dus ik hoop dat het niet al te hard gaat waaien zo. Maar dan...
1: Maar gisteren was het 6, 7 uur, was het enorm druk voor het station. Heeft ze daar ook nog klanten van, ja, gekregen?
3: Ja, dat heb ik ook gemerkt. Ja, dat was...

0: moet ik dan toch... Oh ja, hier, Christy laat nu een foto zien van gisteren. Ja, ze zei, hoe moet ik nou toch naar je huis komen? En ja, het is echt vol. Jeetje.
1: We kunnen live meekijken met jullie. En, ja. Dus ik zie je staan hier.
2: Zwaai even.
1: Zwaai even.
0: We gaan even zwaaien.
3: Ik weet niet waar, hè?
0: Waar?
1: Nou, zeg maar recht tegenover het station.
0: Jeetje. Hebben jullie gewoon overal camera's hangen?
2: Nee, ja. Dit is een webcam van
1: AltFM.
2: AltFM en ZFM en Zandvoort.
0: Oh, wat goed.
1: Inside.
0: Ja, wel heel leuk.
2: Ja, het is heel leuk om te zien, want je ziet de treinen aankomen en de enorme stoet van mensen die... En je ziet een camera vanaf Bouwers Palace. Dan zie je de hele boulevard, zeg maar. Het is ook leuk om te zien.
1: En de fietsers.
2: En de ingang van het circuit. Dus dat is een enorme leuke webcam. Als je webcam Formule 1 Zandvoort, dan kom je er sowieso.
1: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja, zeker.
0: Dan had ik daar dus even moeten kijken. Ja, dat ik daardoor dus wat eerder vertrokken was vanuit.
2: Ja.
0: Oh, maar nou, Christy die gaat lekker aan het werk.
2: Ja, perfect.
0: Die gaat koffie verkopen.
2: Ja, wens er enorm veel succes vandaag en morgen.
0: Veel succes.
3: Dankjewel.
2: Ja, en nou oké, jij gaat zo een beetje lopen.
0: Ik ga lekker naar het volgende.
2: Ja, over een minuut of 10.
0: Ja,
2: over een minuut of 10 gaan we je weer bellen. Is dat goed?
0: Heel goed.
2: Helemaal goed. Dank je, Carina. Hoi, dag.
1: Doei.

0: Oké, nou ja, wie hadden we nou?
1: Dit was Judas Priest.
0: Oh. Ik denk,
1: het begint steeds gezelliger te worden. Oh, dat is jouw telefoon. Word je gebeld?
0: Nee, helemaal niet.
1: Door een luisteraar.
0: Toevallig.
1: Door de luisteraar.
0: Door de luisteraar, ja. Oké, nou ja, goed. Ja, het is de laatste knop hier, Gerrit. Het is heel jammer, hè?
1: Ja, denk het is jij zeker
0: dat,
1: jammer.
0: Want er was op een gegeven moment nog een vraag aan Robert van Overdijk.
1: Mm-hmm.
0: Door de geopolitieke toestand in de wereld. Als ze nou komen van, willen jullie het misschien nog één keer doen of zo? Denk je dat ze dat...
1: Ik denk het wel.
0: Nou, ik denk het niet.
1: Nee?
0: Nee. Ik denk het niet, omdat je...
1: Maar ja, als zij vragen, dan zal de prijs ook niet...
0: Ja, dan zullen ze geen 75 miljoen nee. hoeven te betalen. Dan ben ik met je eens. Maar ja, nu Max doorgaat, in ieder geval 4 jaar...
1: Is de kans
0: kunnen.
1: Natuurlijk wel aanwezig,
0: het is natuurlijk, je moet alle sponsors weer op één lijn krijgen. Iedereen moet meewerken weer.
1: Ja, als je ziet wat ze in eerste instantie hebben gedaan.
0: Dit kun je niet in twee,
1: heb jij het programma gezien bij Viaplay?
0: Ja, heb ik gezien, ja. Ja,
1: ja, ja, een hele goede documentaire.
0: Ja, het was een leuke documentaire, ja.
1: Hoe het allemaal voor elkaar gekomen is.
0: Dat was heel leuk om te zien.
1: Heel bijzonder.
0: Alles Kallers zit er veel in. Jan Lammers, ja. Bernie Ecclestone zelfs.
1: Ja.
0: Hè, 94.
1: Ja, 94. Ja. Onvoorstelbaar.
0: Onvoorstelbaar, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Maar wel de man die het ooit begonnen is. Hè.
1: Zeker.
0: De huidige Formule 1.
1: Maar is ook de man die gezegd heeft, wij komen nooit meer naar Zandvoort.
0: Ja, dat klopt, ja. Nou ja, goed, ja. Ik heb in 85, dat was de laatste jaar dat het hier was, heb ik hem voor het Algemeen Dagblad geïnterviewd.
1: Oh, ja.
0: We zijn naar Londen geweest met een collega van mij. En we zitten daar in zijn kantoor. En dan kwam opeens Jim Vermeulen, de toenmalige directeur van het circuit, die kwam binnenlopen. En, hi Jim, I just told these guys that you organizing your Formula One race like a club race. Nou, je zag Jim helemaal bijna door de grond zakken.
1: Wat erg.
0: Ja, toen, hij had daarvoor al gezegd dat het gewoon een rommeltje was en... Toen dacht ik al, dat komt niet meer terug.
1: En daar had hij natuurlijk wel een beetje gelijk in.
0: Had hij ook een beetje gelijk in. Ja, daar kon hij daar maar een likje verder op. Dat
1: kan je zeggen.
0: Ja, dat is waar. Nou ja,
1: ik ben nog bij de... Want er is tussendoor in de 70 jaren nog een soort van upgrade geweest. Hè?
0: Ja.
1: Weet je dat nog?
0: Ja,
1: ze hebben de pits aangepast voor een deel.
0: Ja, klopt.
1: Ze hebben, en ik ben toen als klein ventje, ik was een jaar of 16, 17, heb ik daar ook nog gewerkt.
0: Oké.
1: Okay. Om de baan werd opnieuw geaccepteerd. Schilderen. En weet ik veel. En er werden dan allemaal mensen...
0: Jij moest de finestreep schilderen, of niet?
1: Nee, dat dan maar niet.
0: maar
1: het is wel grappig als je de ingang... neemt. De
0: is eigenlijk hetzelfde gebleven.
1: Is eigenlijk hetzelfde gebleven, ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja. En de tunnel West. Hoe heette dat? Hoe heette die?
0: Nou, je had tunnel Oost en je had tunnel de hoofdingang. Nou, die is er ook nog steeds, hè, aan het einde van de toegangsweg, zeg maar.
1: Ja,
0: nou, die tunnel is er ook nog steeds.
1: Ja.
0: Maar ja, jaren 80 was het natuurlijk hele donkere tijden voor het circuit, want toen bleek het bijna failliet te gaan. Eigenlijk is het failliet te gaan toen.
1: Mm-hmm.
0: En de politieke Zandvoort, die wilde ook niet meer werken. De PvdA, met Gert Toon als een wethouder. Ja, die wilde er gewoon vanaf.
1: Ja.
0: Te veel herrie en we moeten woningen bouwen en dit en dat. Ja, en toen is zeg maar de Grande Rade toegekomen. Toen werd het een kleiner circuit, hè. Dat was ook noodzakelijk. Ja, en daarna is het eigenlijk weer een beetje opgekrabbeld. Ook door grote... medewerking van de inwoners van Zandvoort. Die zijn toen nog een keer door het dorp gegaan met honderden, misschien wel duizend.
1: Ja, er is een hele demonstratie geweest.
0: Ja, inderdaad. Heb je toen meegelopen of niet?
1: Nee, want volgens mij was ik toen al uit Zandvoort.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik heb een meneer die mij financiën regelde.
0: De boekhouder, zeg maar.
1: Nou ja, een soort van boekhouder. En
0: procureur.
1: Wilgehagen heette dat bedrijf.
0: Wilgehagen, ja.
1: En die heeft toen het circuit gekocht. En die kwam naar me toe.
0: Wilgehagen? Naam nooit gehoord.
1: Jerry Langelaar.
0: Oké, okay, ja.
1: Jerry Langelaar, die had toen het circuit gekocht.
0: Ja, ja.
1: En die botste alleen maar tegen rechtszaken op van... Ja, hoe heet die man nog weer? Die azijnzeiker?
0: Vollenhoven.
1: Ja, Vollenhoven. En die heeft...
0: Vollenberg, nee, Vol, ja, ik weet niet meer.
1: En die heeft het toen verkocht aan de prins.
0: Ja, ja.
1: Uiteindelijk. Ja, want die zegt, ik kan hier helemaal niks mee. Want je bent alleen maar bezig met de rechtszaken.
0: Ja, maar die rechtszaken gingen wel door, hoor. Want,
1: ja, die gingen met, ze hebben de 32 gewonnen, hè?
0: Ja, 37 had Robbers van Overdijk erover, ja. Ja.
1: Dat is toch onvoorstelbaar.
0: Ja, daar hebben ze veel uren moeten steken, ja.
1: A,
0: ja.
1: Uren. B, geld. Weggegooid geld.
0: Ja.
1: Maar dat is de tegenpartij natuurlijk ook.
0: Absoluut. Ja, ja, nee, dat is waar. Maar goed, die worden gesubsidieerd en zo. Dus,
1: door wie?
0: Nou ja, door de provincie. En,
1: ja, meen je dat?
0: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ze krijgen er wel, ze krijgen wel geld.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, dat weet ik bijna wel zeker, ja.
1: Nou, ik weet dat er geld
0: uitgaat. Nationale Postcode Loterij, die is ook altijd wel in voor dat soort zaken. Dus ja.
1: Heel bijzonder, heel bijzonder.
0: De rugstreeppad.
1: De rugstreeppad, ja.
0: Dan krijgen we volgend jaar, Ger, krijgen we de Formule E hier.
1: Vind ik ook niet.
0: Is leuk. Ja.
1: Maar ja, dat moet er maar bewezen worden.
0: Maar ze moeten het wel aankondigen, anders horen we het helemaal niet.
1: Nee. Nee, je hoort niks.
0: Nee, je hoort helemaal niet. Ja, gefluisterd.
1: Gefluister.
0: Daar gaan we ook fluisteren.
1: Gaan we even een fluisteruitzending
0: doen. Een fluisteruitzending. Hartstikke leuk.
1: Een fluister.
0: Nee, Carina is niet aan de lijn, zeg. Nou.
1: Nee, we doen nog even de maar ik ben
0: misschien een plaatje nog even. En dan,
2: Pole Position, die is er op de een of andere manier niet op mijn sticky gekomen.
1: Hé, hey, oh. Kan ik hem naar je toesturen? Heeft dat nut? Oh, je kan hem wel even...
2: Als je hem kan afspelen bij je microfoon.
1: Zeker.
0: Maar misschien dat we eerst even nog een muziekje doen en dan kun jij rustig kijken.
1: Ja. Dat is goed.
0: Ja, doe eerst maar nog maar een muziek.
2: Oké, 500 miles.
1: Heel goed.
0: 500 miles?
2: Ja.
0: Kom home.

0: Zo,
1: 500 is, miles.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Dat kunnen ze misschien volgend jaar wel draaien met de Formule 1. Lekker dus een rustig nummer.
0: Wie was dit, Marja?
2: Dit is een oude jazzzangeres.
0: Oh, dat okay. Is gelukkig niet te horen.
1: Er zat weinig jazz bij trouwens. Maar...
0: Ja. Hey, we hebben Carina weer in de lijn.
1: Ja, volgens mij ook. Carina.
3: Ja, ja, ik vind het zo'n eer. Ik sta gewoon hier naast Max Verstappen.
1: Ach, oh, hey, vraag eens hoe het gaat met hem.
3: Hij heeft even tijd om, om mij te woord te staan. tussen alle fotografie door.
1: Helemaal goed.
3: Dus, maar heb je niet een beetje heet om de hele tijd met die helm op te staan hier, Max?
4: Ik heb het heet, maar het wordt koeler. Steeds koeler. Dus,
3: het wordt steeds koeler. Ja. Maar jij zegt, je doet dit al. Even uitleg voor de mensen. Want ja,
4: ik doe dit al 3 jaar als mascottewerk voor de NS hier in die leuke pakjes staan. En het is echt fantastisch om te doen.
3: Ja, je krijgt alleen maar vrolijke mensen voor je neus. Want ja, je bent natuurlijk niet echt Max. Max heeft super druk op het circuit. Maar jij staat hier namens de NS om foto's te maken met de mensen voor een heel leuk bord. Alsof ze op de pit staan. Ja. En jij staat als coureur ertussen. Dat is natuurlijk een heel leuke herinnering aan deze dag.
0: Ik zie je
3: de
0: staan
3: mensen
0: hoor.
3: Mensen zijn ook heel blij. Want ik zie ze nu wel. Deze mensen hebben hem net gekregen. Hij wordt dus direct uitgeprint en meegegeven. Dat is wel een groot cadeau van de NS eigenlijk.
4: Ja, dat doen we allemaal voor de glimlach. Uiteindelijk als je dat mee naar huis neemt en je bent super blij, dan zijn wij ook heel blij.
3: Kijk.
1: Hey, dus, we zien je Carina. Want die Max Verstappen die heeft een gele helm op.
3: Hij heeft de gele helm op. Eens zwaaien.
1: Dat zien wij.
0: Nee, nou
1: weer net niet, maar net wel, ja. Maar ga verder.
3: Gisteren heb ik ook een foto laten maken hier. En toen dacht ik, wat een leuk initiatief is dit. En ja, nu hoor ik dus gewoon dat jullie dit... jullie doen dit helemaal kosteloos. Om de mensen een glimlach te geven. En dan moeten ze ook wel lachen op de foto natuurlijk, hè?
4: Ik zelf ook onder het masker. Lachen alleen maar door.
3: Oh ja, en wanneer heb jij ook wel... eventjes plaspauze en pas. Ja, want je hebt...
4: Hydrateren, vooral op de warme dagen zoals vandaag.
3: Ja. Ja, je moet goed hydrateren. Hij heeft natuurlijk ook een pak aan. Dus dat is niet zomaar even uit om naar het toilet te gaan. En, maar ja, ze krijgen gewoon heel de tijd. Kijk, nu ook weer. Misschien moet je er even bij gaan staan. Dan vraag ik je collega nog even wat. Dat is toch leuk? Ik loop even met je mee, want hier staat nu een groep vrienden. Oh, wacht even. De batterij op van de tussen... jullie zijn vrienden, neem ik aan?
5: Ja.
3: Ja? En kijk eens hoe leuk jullie allemaal... Jullie zijn hier op de radio trouwens, live.
5: Lekker man.
3: En waar komen jullie...
0: Lekker man.
3: Goedemorgen Zandvoort. Waar kom je vandaan?
5: IJsselstein.
3: IJsselstein. Nou, Max, hoor je dat? En een mooi IJsselstein. Ja. Ja, je hoort het. De sfeer zit er hier heel goed in. Ik loop even naar iemand die van de organisatie is. Goedemorgen. Je stond net op een hele andere plek.
6: Ja, klopt inderdaad.
3: Wat was je aan het doen?
6: Ik moest mensen naar de goede uitcheckplek wijzen.
3: Oh, de mensen moeten toch nog echt wel uitcheck geven? Ze kunnen niet lekker doorlopen.
6: Nee, je moet wel echt betaald worden.
3: Ja, je moet wel echt betaald worden. Want deze foto moet natuurlijk ook betaald worden. Dit is echt zo'n goed initiatief van de NS.
6: Ja.
3: Loopt het op rolletjes letterlijk met de trein?
6: Zeker, zeker. Iedere 5 minuten komt een nieuwe, dus het loopt lekker door.
3: Ja, want gisteren... Was het echt mega druk hier rond vertrektijd voor de mensen? Hoe kwam dat?
6: Ja, iedereen wil natuurlijk vanaf moment 1 erbij zijn. En iedereen kiest ervoor om vroeg te gaan. En hoe later op de dag, hoe minder mensen.
3: Ja, ja, en op een gegeven moment wil iedereen ook rond dezelfde tijd natuurlijk het dorp weer uit. De meesten slapen hier natuurlijk in Zandvoort. Maar het was even piektijd, hè, gisteren tussen 6 en 7. En nou, uiteindelijk is het goed gekomen, want ik was hier vanmorgen om 6:30. En toen was er niemand meer. Dus het is goed gekomen.
6: Nee, om 6:30 was erg vroeg. Dus iedereen is keurig naar huis gegaan gisteren. Maar om 6:15 was het dan weer druk hier hoor.
3: Ja hè? Ja. En jij staat hier ook gewoon de hele dag weer gezellig bij. Heb je nog überhaupt tijd om even het circuit op te gaan?
6: Helaas niet. Nee. Geen kaarten.
3: Geen kaarten, oh. Maar wat leuk is, je kan de hele dag op de foto.
6: Exact, daar doen we het voor.
3: Nou, je hoort het is helemaal leuk hier. En de fotografe die maakt hartstikke mooie foto's. Hele mooie scherpe foto's. En wat ook leuk is, deze mannen zijn dus met z'n vieren. Ze krijgen er ook allemaal één. Dus dat is wel dat is, ja, er wordt niet gespaard op fotokosten.
0: Nou, dat is wel heel mooi.
1: Hartstikke leuk, ja. Hoor. Perfect.
0: Goed initiatief,
3: de
0: hoor.
3: De mensen zijn ook niet schuw van... ze hoeven ook niet echt binnen te halen, want de mensen gaan gewoon zelf...
0: Ben jij al op de foto geweest?
1: Ja, gisteren.
3: Ja, gisteren. Gisteren werd ik wel naar het bord gelokt. En, maar ik had een Albert Heijn tas in mijn hand. Ik dacht, dat is helemaal niet... fashionable. Maar,
1: dat zou Jumbo moeten zijn, hè?
3: Deze foto gaat in de koffiekamer op school hangen.
1: Hartstikke leuk.
3: Of in de klas.
1: Oké, we bellen je na 11 weer een keer. Is dat goed?
3: Helemaal leuk.
1: En dan horen we wel waar je staat. Heel goed, dankjewel.
3: Ik ga nu lopen richting...
1: Boulevard?
3: Ik ga lopen richting de golf, de dunes, waar de camping is.
0: Oké. Okay.
3: Dus geef me even de tijd.
1: Ja, dat is goed. Rond kort over 11 gaan we je bellen dan.
3: Helemaal goed, ik ga nu. Go. Okay.
1: Succes. Oké, hoi.
0: Zet hem op. Ciao.
1: Ja.
0: Wat is trouwens muziek?
1: Nou ja, ik wil nog even wat zeggen over die drukte die we hadden.
0: Oh ja.
1: Gisteren. De druk die we hadden gisteren rond de nummer 7.
0: Mm-hmm.
1: Vorig jaar hadden ze een brug nog over de Engelbertstraat geplaatst.
0: En dat
1: mensen naar het dorp zouden kunnen.
0: Is dat nog steeds?
1: Nee, die is er niet. Nee.
0: Ja, er is een brug en die loopt van het station over de Engelbertstraat naar de boulevard.
1: Ja, uiteraard. Nee, maar iets verder. Dus bij de Pakveldstraat in de buurt.
0: Ah, oké.
1: Okay. Daar hadden ze toen een brug gebouwd. Maar ze hebben nu het hele terrein daar helemaal afgesloten. Hè? Bij de Haltestraat en de Gasthuisplein. Je moet er echt door poortjes heen en zo.
0: Ja,
1: je
0: wordt
1: gecontroleerd. Dat is nog wat strenger dan vorig jaar eigenlijk.
0: Maar dat hebben ze natuurlijk gedaan om te zorgen dat...
1: Kinderen onder 18 jaar geen
0: alcohol krijgen.
1: Nee, dat klopt. Ja.
0: En dat is een hele goeie.
1: Nee, zeker. Maar goed, ik vroeg me wel af waarom die extra brug, zeg maar, om mensen naar het centrum te lopen. Mm-hmm. Waarom die er niet meer was. Maar daar heb je ook niks van gehoord.
0: Nee.
1: Maakt verder niet uit. Muziekje, dat kunnen we doen.
0: Kunnen we doen.

0: Kraftwerk.
1: Dat war ja Kraftwerk.
0: Fahren auf der Autobahn.
1: Ja, auf der Autobahn.
0: Aber,
1: ja.
0: aber das ist nicht Fahren auf der Autobahn, ne?
1: Nein, nein, nein. nein. Das ist eine Rennstrecke.
0: Eine Rennstrecke. Das okay, zijn we toch goed in het Duits, hè?
1: Ja.
0: Weet je waar ik het meeste Duits heb geleerd?
1: Nou.
0: Bij Strijder. Toen ik bij Strijder werkte.
1: Ben je dat? Ja, oké. Okay.
0: Dat was ook met de Grand Prix.
1: Ja.
0: En dan kwamen al die gasten. Ja, dat was kwamen, leuk.
1: Nou, er kwamen veel Duitsers daar.
0: Ja, maar ook heel veel van de teams. Kwamen Sigrid te kopen. Leuk, ja, leuk. Ja, ja.
1: Hey, nou ja, goed, jij bent even in de Kerkstraat geweest. Vertel.
0: Ik ben even in de Kerkstraat geweest. En in de Kerkstraat staan tegenwoordig zijn twee verschillende winkeltjes.
1: Pole Position bestond al.
0: Pole Position bestond al natuurlijk. Van Ferry Wijster heet hij.
1: Ja, ja,
0: en die heeft het verkocht aan een nieuwe eigenaar. Ja. En er is er nu een bijgekomen boven. En die verkoopt ook shirts.
1: Ja.
0: Maar voor minder geld.
1: Nou, het is goed dat er in ieder geval nieuwe winkels daar komen. Want er staat een hoop leeg. Dat is helemaal niet goed.
0: Nee, dus laten we even luisteren.
1: Ja, laten we luisteren.
2: Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM. Race Radio. Nou, ik sta hier in een nieuwe zaak in de Kerkstraat. En tegenover de bode. Het is wel heel snel gegaan, hè?
3: Ja, vorige week vrijdag hadden we nog geen idee dat we hier zouden zijn. En via... Timo van de gevenmakelaardij kwamen bij dit pandje. En maandag hebben we een contract getekend en zijn we gaan inhuizen. En we zijn hier in ieder geval tot 1 november. En daarna gaan we kijken of we kunnen verlengen en de winter door kunnen komen. Zodat Zandvoort een winkel rijker is.
2: Ja, en een winkel samen met bijzonder veel racekleding en alles wat daarbij hoort. Hè?
3: Ja, we doen Formule 1 merchandise. En het meeste komt van de store, dat is kledingsponsor Red Bull McLaren. Maar we doen ook golf. En ook fitnesskleding gaan we doen. Maar dat doen we na de Grand Prix. Gaan we dat allemaal inhuizen.
2: Ja, een betere tijd om te beginnen heb je niet kunnen kiezen natuurlijk.
3: Nee, de start is echt geweldig. Ja, het is hartstikke lekker druk in de Kerkstraat. En het is super gezellig. Dankjewel. En de buren zijn ook heel enthousiast dat we hier zijn. Dus dat is hartstikke leuk om te zien.
2: Wat verkoopt het best?
3: Nog steeds Max.
2: Ja?
4: Ja.
3: 10 euro, please. Ja, Max en Red Bull are the most famous. Ja,
2: ja, ja. Ja. Hey, en het is natuurlijk een hartstikke leuke zaak geworden. Dit is toch wel een hele avontuur, hè?
3: Ja, dat is heel leuk. En we doen dat vaker. We hebben in Beverwijk een winkel, in een Almelo. En we zitten ook in Dubai, in Kite Beach hebben we ook een winkel. En daarnaast staan we op circuit-evenementen uiteraard. En dit is een wat grotere pop-up. Ook voor een wat langere periode. En met als doel dat we eigenlijk kunnen blijven in de Kerkstraat. En gewoon een van de vaste winkeliers worden. Wat ik zeg, we hebben heel veel sportkleding, golf, fitness, leisure en atletiek. Goed spul van Castor, goede kwaliteit. En wat we wel doen, we doen clearance deals, kopen we op bij de fabrikanten. Waardoor we de prijzen onwijs laag kunnen houden. Zodat ook echt een gezin met vier kinderen allemaal een Red Bull shirtje kunnen kopen. En niet zoals bij de andere mensen dan 80 euro voor een shirtje kwijt zijn, maar 25.
2: En de belangrijkste vraag, hoe heet het bedrijf?
3: Wij zijn Vier Racing 2. En dat is geboren uit uit de racerij waar ik zelf vroeger reed met BMW in het DTCC op Zandvoort. En zo is de liefhebberij gekomen. En
2: uiteindelijk in de kleding beland.
3: Uiteindelijk in de merchandise beland. Dat gewoon hartstikke interessante handel is.
2: Ja, het is hartstikke. Maar het is een mooie zaak geworden hoor. Echt, jullie hebben echt veel te bieden, hè?
3: Ja, absoluut. Van tumblers, thermoflessen, tot t-shirts, hoodies, jassen. Ook straks een hele wintercollectie met mooie winterjassen. Met prijzen van 50 euro, 60 euro.
2: Hebben jullie geen last van pole position?
3: Nee. Zij hanteren andere prijzen. Ze kopen iets. Het is een vrij grote organisatie. V12 zit daar nu achter. En, maar zij kopen toch anders in dan wij. En wij hebben misschien niet elke maat, maar we hebben wel absoluut de beste prijzen van iedereen.
2: Ja. Nou, het ziet er fantastisch uit, want de prijzen staan overal groot op. 25 euro, 10 euro. Ja, dat zijn toch niet de hele... Nee, hele...
3: 39 euro is ons duurste item.
2: En dat is de pet.
3: Ja, ja, ja. 2026 Miami uit.
2: De pet van Max. Ja. Nou, het gaat dit weekend gebeuren natuurlijk. Ben je zelf niet op circuit?
3: Nee, helaas. Het is hier te druk.
2: Ja. Dus we moeten ook doen. Niet kijken?
3: Nee, ook niet even kijken. Nee. We staan echt met vier man de hele dag.
2: Ja. Nou, heel veel succes.
3: Super, dankjewel.
2: Oké. ZFM, Race Radio.
5: Nou, ik sta op dit moment op Pole Position. Nou, Pole Position is natuurlijk een bijzonder bekende naam in Zandvoort.
6: Ik zit onderhand hier al bijna 30 jaar. Ik ben hier 5 jaar geleden komen werken.
5: Okay.
6: Maar toen was het Tent of Ferry.
5: Ja. Hey, hoe gaan de zaken?
6: Heel erg goed. Eigenlijk pas na de sprint kwalificatie werd het heel druk. En daarvoor is het gewoon... Het is altijd gezellig hier in het dorp. Maar de Formule 1 maakt het natuurlijk wel echt beter.
5: Ja. Ja. Wat verkoop je nou het meest hier?
6: Dat verschilt echt. Eigenlijk niet echt iets wat er uitspringt. Ja, Verstappen misschien dan toch het meest. Maar voor de rest is het allemaal hetzelfde.
5: Maar zijn het petten of zijn het helmen of zijn het jasjes? Of, want jullie hebben ook allemaal modelauto's staan hier.
6: Nou, het is heel gevarieerd. Maar dit weekend zijn wel kledingstukken en petten dan het meest populair.
5: Ja, het is natuurlijk max voor en max na nu hier. Zijn het dan de petten of zijn het de shirts?
6: Van Max gaan eigenlijk de petjes het best. Maar van de rest van de teams gaan eigenlijk de jasjes. En ja, vandaag was het aan het regenen. Dus de regenjasjes en de polo's het best. Ja.
5: En volg je zelf ook de Grand Prix?
6: Ja, we hebben hier een scherm in de winkel. En ik ben zelf ook mega Formule 1 fan. En zondag zelf zit ik ook op het circuit, dus dat is superleuk.
5: Ja, dus jij bent een bofkont?
6: Ik ben zeker een bofkont, ja.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace en daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws in Zandvoort. En start jij je zaterdagochtend standaard met het best beluisterde programma van de kust? Dan zoeken wij jou. Goedemorgen Zandvoort zoekt een enthousiaste redacteur. Bepaal de onderwerpen, regel de scherpste gasten en versterk ons gezellige radioteam. Pak je kans en word de stem achter de schermen. Mail nu naar info@zfmzandvoort.nl en word onze nieuwe redacteur.
1: Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
2: Nou, oké. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ik hoor niks. Ja, ja, nu wel. Oh, dat lag mij.
3: Hoorde je eigen stem niet?
2: Nee.
3: Ja, dat is heel vervelend, hè? Ja, dat is heel vervelend. Weet je ook niet wat je zegt, hè?
2: Nee, precies.
3: Nee.
2: Nou, dat weet ik überhaupt al niet. Hé, hey Hans.
3: Vertel.
2: Ja, wij hebben natuurlijk wel wat Grand Prix meegemaakt.
3: Dat kun je wel zeggen, ja.
2: Samen.
3: Ja.
2: En welk is jou het meest bijgebleven?
3: Mag je dat internationaal doen of niet?
2: Ja, voor mij wel.
3: De Grand Prix van Japan. Dat vond ik wel heel apart om een keer mee te maken.
2: Ja.
3: En de leukste vond ik eigenlijk Melbourne. Australië. Ben ik ook twee keer geweest.
2: Ja.
3: Ook een hele gezellige Grand Prix. Met trammetje erheen vanaf het hotel. Dat was helemaal goed.
2: Oh ja?
3: Ja, dat was helemaal top. In Japan, dat was ook mooi om...
2: Wat was daar zo speciaal aan?
3: Nou, in ieder geval de treinreis. Hè, in zo'n bullet. Ik zat nogal ver van het circuit af.
2: Mm-hmm.
3: Maar die treinen daar, ik ben beetje zeker dat die op tijd rijden.
2: Ja, die rijden 500.
3: Ja.
2: Die rijden harder dan Formule 1 auto.
3: Ja, zeker. En de Japanners, geweldig publiek.
2: Heb je dat verhaal nooit gehoord van Eddie Irvine? Eddie Irvine die sliep in een hotel daar. Niet zo dichtbij bij het circuit. Maar die had een fiets. En die ging altijd op die fiets naar het circuit. Ja. En dan ging hij naar het circuit. En ging hij racen. En was klaar. En dan pakte hij die fiets. Ging hij weer terug naar het hotel.
3: Was de fiets gestolen?
2: Nee, en op een gegeven moment ging hij weer natuurlijk naar het volgende circuit.
3: Ja.
2: Weet je al, naar Maleisië of... Nee, niet met de fiets.
3: Okay.
2: Dus die fiets liet hij daar staan. Niet op slot. En toen kwam het jaar daarna. En die weer die fiets, want die stond er gewoon. Die mensen zitten nergens aan.
3: Ja, nee, dat is mooi.
2: Dat is in Amsterdam niet te doen, hoor.
3: Nou, nee. Is zo'n vertrouwen ook niet. Is zo'n vertrouwen niet, denk ik. Maar dat is wel een mooi verhaal, ja. Maar jij, waar je het meeste bij van de Formule 1?
2: Ik denk de Grand Prix van China. Waar ik in de pits was met bij Minardi.
3: Ja,
2: en,
3: Robert Doornbos.
2: Ja, met Robert Doornbos. Ja. En met Christian Albert. En toen reed... hoe heet onze Schumacher? Die reed achterop in de opwarmronde.
3: Ja.
2: Die reed achterop Christian Albert.
3: Oh ja, oké. Okay.
2: Kan je het niet meer herinneren?
3: Dat was niet de race dat hij die benzineslang nog in zijn auto
2: was? Nee. Oh. Dit was zijn schuld ook niet. Dit was Schumacher die reed achterop hoe heet het?
3: Misschien had hij haast. Ik denk dat hij sneller was dan Albers.
2: En vroeger had je drie auto's in de pit staan. En toen kon hij de reservewagen
3: erin. Oké. Dat was wel mooi. Ja.
2: Dus dat vond ik wel heel de manier waarop zo'n heel team daarmee omging.
3: Absoluut.
2: Paniek in het jongen.
3: Ja, mooi hè?
2: Niet normaal.
3: Ja, dat is een leuke ding om meegemaakt te hebben.
2: Ja.
3: Ah, heel jammer dat we het volgend jaar niet meer hebben hier in Zandvoort. Ik bedoel, maar nu maken we ook herinneringen. Hè, over 10 jaar, over 20 jaar, 30 jaar, altijd 30 jaar nog wel. Dan denk je van, heb je het nog meegemaakt in 2026?
2: Die laatste. Maar ik denk toch dat er uiteindelijk toch nog wel één of twee live komen.
3: Nee,
2: jij niet,
3: ik denk het niet. Ja, misschien over 20 jaar of over 10 jaar als René Lammers doorbreekt. Of Rocky Coronel. Hoe heet die gast allemaal?
2: Ja.
3: Dus dat zou kunnen, maar ik denk niet.
2: Gaat mij niet meer meemaken.
3: Nee, dat denk ik niet.
2: Je weet het niet, hè?
3: Nee, je weet het niet. Nee. Het is koffiedik kijken, hè?
2: Vaak kan je het ook niet weten, hè?
3: Nee, absoluut.
2: Nee.
3: Is Carina alweer paraat of niet? Nog niet zeker, hè?
2: Ik denk het nog niet. Nee, je moet helemaal naar de...
3: Want jij hebt nog een leuk onderwerpje. Jij bent donderdag bij de...
2: Ik ben donderdag bij
3: fans geweest die bij het circuit al stonden.
2: Bij de ingang, die stonden er al. En die hadden het
3: die stonden te wachten op al die vrachtwagens.
2: Ja, precies. En het was wel erg grappig.
3: Ja, kun je eerst starten, dat onderwerp van...
4: Carina aan de telefoon.
3: Oh, toch? Nou ja, dat wisten we niet. Dag Carina, ben je er wel?
4: Ja, ik heb geremd, hè?
3: Nou, volgens mij gewoon de fiets gepakt.
4: Het was wel echt een beproeving om van het station hier naartoe te komen.
3: Ja.
4: Het is echt heel, heel druk.
3: Ja, maar jij bent een hardloopster, hè? Dus,
4: ja, ik heb hard gelopen. Dus
3: meen je dat? Ja, ja. Want je staat om even te...
4: ik sta hier bepalen, op een hele topplek bij Joost Luiten en... Nigel Lancaster.
3: Op de camping bij de golfbaan de Dunes. Ja,
4: bij de camping. En Joost hangt op de bar. Heel relaxed.
2: Joost hangt op de bar.
4: Hij heeft niet even pauze.
3: Vindt hij dat makkelijker dan golven zelf? Of tappen? Vindt hij dat leuker dan het golven?
4: Ik kan je niet verstaan.
3: Vindt hij dat leuker dan de golf spelen?
4: Oh, dat gaan we even vragen. Ja. Wat vind je leuker, Joost? Dat heb ik denk ik een jaar geleden ook gevraagd.
3: Okay.
4: Hier achter de bar staan of op de golfbaan?
5: Ja, dat vind ik hier achter de bar staan wel leuk. Maar vooral omdat ik gewoon de rest van het jaar sta ik altijd op de golfbaan te trainen. Ja, nu staan we op een golfbaan met bier te tappen. En dat is voor de verandering wel heel leuk.
4: Ja, echt. En het is nog nooit zo druk geweest volgens mij, hè, Nigel?
6: Nee. Ook niet die tweede jaar. Dit is absurd. Zo, maar super geregeld. Iedereen een fantastische vrolijke stemming. En bij de ingang loopt het keurig netjes door. Niks aan de hand. Super.
4: Ja. En we hadden gisteren al eventjes elkaar ontmoet, maar wat moeten we nou toch als de Formule 1 nu, ja, als die stopt, dat gaat gebeuren. Wat moeten we dan nou?
5: Ja, ik denk dat we allemaal in een zwart gat vallen komend jaar en de komende periode. Maar ja, we kunnen er niet zoveel aan doen, dus we moeten het accepteren. Maar het is heel jammer en zeker als je ziet hoe populair het nog steeds is en hoeveel mensen erop afkomen. Ja, en wie weet gaan we het zo missen dat er over 2 jaar toch weer iets is.
4: Ja, en we hadden het natuurlijk ook over dat het volgende grote evenement is natuurlijk de KLM Open. En daar ben jij ook weer te zien. Ja. Heel fijn. Dus misschien kan je schoonvader dan deze tent met deze mooie badjas meenemen naar dat evenement.
6: Nou, het is niet alleen de tent meenemen,
4: en
6: deze pas op.
4: Alle mensen.
6: Nee, maar als we alle bezoekers meenemen,
5: ja.
6: Ja, dan wordt het
5: wel gezellig.
6: Nou, dan wordt het wel gezellig en dan vallen we niet in een gatje, maar we vallen in een heel groot groen veldje.
4: Ja.
6: En ik denk dat als we dat Zandvoort mee de schouders onder gaat zetten, samen met die organisatie van de KLM Open, ja, dit kunnen we ook doen.
4: Ja.
6: Alleen de golfers moeten iets sneller gaan spelen, denk ik.
5: Ja, het is een iets tragere sport.
4: Nee, we gaan gewoon de regels veranderen.
5: Precies, en als we dat deze mensen uitleggen dat dat ook leuk is om naar te kijken en dat er ook bier is, want we nemen de bar mee.
4: Dat is.
5: Dan komen ze vast allemaal.
6: Ja, natuurlijk.
4: Maar de coureurs vinden het heel jammer dat zij dit circuit moeten gaan missen. Maar voelen spelers van de golf dat ook, dat zij het hier ook zo ontzettend mooi vinden?
5: Ja, je hoort zeker ook, kijk, bij ons ook is de Kennemer is echt een traditionele golfbaan. Ja, en dat wordt gewoon gewaardeerd, ook bij ons onder de golfers. En dat is hier natuurlijk ook het circuit Zandvoort, is ook een hele traditionele ouderwetse baan. En ja, historie telt gewoon heel erg in de sport. En dat merk je bij golf, dat merk je bij de Formule 1. Ja, en dan hoor je ook bij ons dat het jammer is. En tegelijkertijd nu blij dat we weer terug mogen komen.
4: Ja, dat is toch zo. Ga jij iets met een golfbal doen dat je die ook in Delftblauw laat printen?
5: Nou ja, de beker van het KLM Open is natuurlijk de pleis op de Dam. En dat is ook van Delftblauw. Dus ik heb toevallig was ik net hier in de paddock en heb ik met de beker gestaan van de Formule 1. Door dezelfde gemaakt van Delftblauw. En dat is wel een leuke connectie natuurlijk.
4: Geweldig. Oh, super. Ja. Dus jij verheugt je daar ook op om weer. En je moet binnenkort alweer naar Engeland, zag ik.
5: Ik ga dinsdag zeker in het vliegtuig naar Engeland en ja, wij zitten natuurlijk volop in het seizoen, maar dan is het fijn dat je als speler je eigen schema kan samenstellen. En dan zeg ik aan het begin van het jaar altijd een streep door de Formule 1 heen, want dan wil ik je gewoon familie wil ik helpen.
6: De familie krijgen.
4: Ja, ja. En wel geen ruzie?
6: Nee, tuurlijk niet.
4: Ja, maar je hebt hem ook ingeroosterd.
6: Ja, tuurlijk. Dus hij kan niet omheen.
5: Het is ook het leuke dat we het echt met een heel klein team en met de familie doen. Ja, en ik moet al zoveel missen in mijn leven. En dan is het leuk als ik daar hier wel bij heb kunnen zijn. En daar geniet ik wel echt van.
4: Ja.
3: Ik hoorde, Carina, ik hoorde dat er mensen zijn die alleen maar geholpen willen worden door Joost Luiten. Als die bij de bar komen. Klopt dat?
4: Ja, ik denk het. Ja, maar ik denk dat zijn schoonvader, Nigel, ook echt een trekpleister is hoor. In zijn oranje bad.
3: Ja,
4: jas. Maar iedereen zit te kijken van, want het stopt ook letterlijk hier voor de bar. Er is gewoon file. Dat heeft natuurlijk met de controle te maken. Maar dan kijken ze allemaal van, zullen we uit de rij gaan en wat gaan drinken? Of gaan we doorlopen? Maar het loopt hier gewoon lekker door. Hè? Hoe laat zijn jullie gestart vanmorgen?
5: Nou, om 7 uur zijn we gestart. En vanaf 10 uur mogen we ook wat bier schenken. Dus dan merk je dat het pas echt begint te lopen.
4: Om 10 uur al bier?
5: Ja,
6: ja, maar 10 uur. Ja, het zit tijdens de vergunningsprocessen. En waar de koffie staat, de koffiekraam draait volle toeren van 7 tot 10. En dan af en toe gaat het tapje nu open.
4: Wat goed zeg, wat goed. Nou, je hoort het. En binnen is Melanie, jouw vrouw, ook weer chudrange aan persen. Met een beetje iets erbij.
5: Met een beetje vodka voor de liefhebbers. Dus ja, zo proberen we elk jaar toch weer net even een tandje beter en leuker en anders te doen dan andere jaren. En ja, zo hebben we allemaal onze taak. En ik voel me veilig en comfortabel achter de tap.
4: Ja, nee, dat geloof ik. Het is ook echt een topplek. En de muziek staat lekker aan. De zon schijnt.
6: Dat is ook...
4: Ja, wat willen we eigenlijk nog meer? Vorig jaar stonden we in de wind, weet je nog?
6: Oh, niet alleen de wind, maar stootregen.
4: Ja.
6: Ja, dat was het wel. Het was wel maar natuurlijk, de weer heeft wel een invloed. Je ziet er iedereen van korte broeken, jasjes eruit. Heel veel oranje. Natuurlijk echt
5: we hebben ook echt geluk gehad. Want vannacht, wij slapen hier met z'n allen in het clubhuis. En het heeft vannacht echt hard geregend. En precies om 6:30, 7:00 vanmorgen werd het droog.
4: Maar hadden jullie schade? Of want ik hoorde bij het station?
5: Schade, maar ik kan me wel voorstellen dat die mensen in de tentjes... dat er hier en daar wat lekkage is geweest. Dus die zullen het zwaarder hebben gehad dan wij hier in een goed gebouw.
4: Ja.
5: Maar ja, we mogen echt blij zijn met het weer. En toen ik vannacht wakker werd, dacht ik, oh jee, dat wordt een lange dag. Maar we hebben geluk.
4: Nou, vorig jaar waaiden gewoon tentjes helemaal tegen de hekken aan.
6: Ja, en tegen de bar ook aan, hoor.
4: En tegen de bar aan.
5: Ja, die is allemaal opgevangen.
6: Dus ik ben in een onderbroek komen zoeken, een tentje.
4: En de mensen lagen er nog in.
6: Nou, volgens mij hebben ze niks van gemerkt.
4: Nou, ik wens jullie een topdag.
5: Jullie ook.
4: En heel erg fijn dat ik jullie mocht spreken, want ja...
5: En ik zou zeggen, tot volgend jaar bij de KLM Open.
4: Ik ben er. En als ik erin mag, want ja, ik kan nu ook het circuit niet in. Natuurlijk.
2: Hij is open, hoor.
4: Maar als ik... de KLM Open in mag en jullie weer mag zien.
5: Dat moeten we wel regelen.
6: Gaan regelen.
4: Maar dan heb jij...
5: kunnen wij niet zoveel regelen, maar daar misschien wel.
4: Oké, dan is dat een deal. En dan moet je gewoon even wachten met slaan. Want dan kom ik er weer aan. En dan... Oké, super. Ja, dit wordt uw traditie, hè?
5: Tuurlijk, 100%.
4: Dit is traditie. Oké, okay.
6: Dankjewel.
4: Dankjewel. Fijne dag.
2: Doei. Nou, mooi.
3: Nou, leuk hoor. Leuk, Carina. Hartstikke goed. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Jij gaat straks nog een keer optreden, hè, bij ons. Moet je nou weer helemaal terug naar het centrum, of niet? Nee, toch?
4: Ik ga even kijken wat ik doe. Want het is echt nu... ik hoop dat ik er doorheen kan.
3: Ja, of anders kun je...
4: Heel veel mensen. Heel
3: ja,
4: echt
3: ik weet het, ja. Anders kun je op de camping misschien nog wat mensen spreken. Is ook leuk, toch?
4: Het is wel echt super voor Zandvoort dat er zoveel mensen zijn. En ik zie ook echt zoveel oranje.
3: Ja.
4: Niet normaal leuk.
3: Ja, ja. Nou, we kunnen je straks nog een keer bellen, neem ik aan. Hè? Over een kwartiertje, 20 minuten.
4: Hoe
3: hartstikke
4: laat?
3: Goed. Nou, zeg maar 11:55 of zo.
4: Ja, want dan moet ik even gaan lopen.
3: Ja, oké. Okay.
4: Daar ga ik weer. In de pas.
2: Prima. Je kan het.
3: Goed zo. Okay, tot straks.
2: Okay.
3: Hoi.
2: Bye.
3: Dag.
2: Bye.
3: Dag.

0: Ja, ja, de supermarkt, dat zullen we vanavond in de Haltestraat ook weer horen, denk ik.
1: Denk ik zeker, ja.
0: Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Hé, luister, jij bent afgelopen donderdag naar het circuit geweest.
1: Klopt.
0: En daar heb je mensen gesproken die stonden te wachten op al die grote vrachtwagens allemaal die binnenkwamen.
1: Nou, niet alleen vrachtwagens, maar ook busjes.
0: En, ja, busjes.
1: En die zitten dan te wachten, vanaf donderdag al, of er een coureur binnenkomt.
0: Ja, maar die zitten allemaal in geblindeerde busjes, volgens mij.
1: Ja, maar waarschijnlijk wel, ja. Maar
0: misschien heb je ze gevraagd, of niet?
1: Zeker.
0: Oké, nou luister. Laten we naar luisteren. Leuk.
2: Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM. Race Radio.
1: Nou, ik sta hier in een nieuwe zaak in de Kerkstraat. En tegenover de bode.
0: Dat is hem dus niet.
1: Dat was hem dus niet.
0: Nee, want die hadden we al gehad. Maar ja, ik weet niet of je het überhaupt klaar hebt staan. Anders moeten we even nog iets anders gaan doen. Ja. Had je een andere naam gegeven?
3: Nee, dat is maar ja.
0: Oh, dat ding zelf. Ja, die computers tegenwoordig, je kunt ze ook niet meer vertrouwen.
1: Kleerdingen.
0: AI is dat allemaal? Of niet?
1: Ja, het is allemaal AI. Je doet het allemaal zelf. En denkt, oh ja.
3: Deze is...
0: Ja. Hey, nog 35 minuten, dan gaat de sprintrace al beginnen.
1: Ja, dus...
0: Dus iedereen moest eigenlijk vroeg naar het circuit, want anders ben je te laat natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk heel vervelend.
1: Ja, en daarom wordt het nu in het dorp steeds rustig.
0: Ja, want wij hebben de beelden van Viaplay hier aanstaan. En de tribunes zitten gewoon barstens vol, hè, volgens mij.
1: Ja,
0: behalve de hoofdtribune nog. Ja, die zitten allemaal nog te lunchen. Gratis lunchen zo natuurlijk, hè. Dus die zitten allemaal lekker...
1: waarschijnlijk wel.
0: Aan hun
1: Max staat zich nu aan te kleden.
0: Ja, dat is wel heel vroeg.
1: Ze moeten natuurlijk op de grid staan.
0: Ja, inderdaad. Dat is
1: en
0: waar,
1: het is nog 36 minuten en dan doen ze een rondje. En dan, kijk, want hoe heet het, staan er al? De monteurs
0: staan
1: op de grid. En
0: geen regenbanden in ieder geval. Dat is
1: geen regenbanden, dat is jammer. Iedereen had verwacht dat het ging regenen. Maar,
0: Eén klein buitje had leuk geweest. Want dan,
1: had leuk geweest. Maar ja, je kan niet alles hebben.
0: Je kan niet alles hebben, nee, dat is waar, ja. Waar is de regen als je hem nodig hebt, hè, toch?
1: Waar is de regen als je hem nodig hebt?
0: Ja, even kijken, maar heb je het al gevonden?
3: Ik weet het niet. Heb twee bestanden dezelfde naam gegeven, dus het is even gokken.
0: Dus dan
3: het
0: andere bestand.
1: Laat eens
0: nou,
1: laat
0: of het is laat Tino proberen.
3: Martino, Tino Martin, of het is...
2: FM Race Radio.
4: Rob Langenberg, het racefestival is net geopend. Had je er lang naar uitgekeken?
5: Ja, officieel is het antwoord natuurlijk een jaar. Maar goed, we hebben natuurlijk een moment van bezinning, evaluatie en rustig voorbereiding. Maar dit vind ik altijd wel het mooiste moment. Weet je, daar ben je heel lang mee bezig geweest. En nu wordt het reëel, wordt het tastbaar. Hè? Met de auto van Max. Je ziet de aankleding, je hoort de muziek. Ja, ik heb wel een kippenvel momentje nu.
4: Want morgen is de zeepkisten race. Is dat de laatste keer? Of hoop je
5: het? Ja, dat weet je nooit. Hè? Ik bedoel, vorig jaar was ook niet de eerste keer. Dus het zal zeker ook niet de laatste keer zijn. Hoe en in welke vorm gaan we zien? Wat ik super leuk vind is dat jullie natuurlijk het voor iedereen mogelijk maken om te laten zien. En ja, het feit dat we nu twee keer zoveel inschrijvingen hebben als het jaar ervoor. Ja, misschien moeten we er straks wel nog een langere en misschien wel een tweedaagse race van maken.
4: Hoe kijk je naar de komende dagen? Wat staat er allemaal te gebeuren?
5: Nou ja, vol verwachting klopt ook mijn hart. We hebben heel veel leuke activiteiten voor heel veel verschillende doelgroepen. Hier op het Gasthuisplein als Kloppend Hart. Maar natuurlijk ook in de steeg bij de Kosterstraat, bij de jongens van Buitenspel. In de Haltestraat, waar het traditioneel natuurlijk groot feest is. Die combinatie met de boulevard, met de kermis die nog twee dagen is, een aantal activiteiten hier. Ja, weet je, voor iedereen is er wat te doen en dat de hele week lang.
4: Nou, ik denk dat we je morgen wel weer spreken en ik wens je gewoon heel veel succes komende dagen.
5: Dankjewel.
6: We gaan de feestweek van het Zandvoort Racefestival van 2026 gaan we officieel openen. Oké, wethouder, ga er hier ook. Wij staan bij het boek. Hou samen vast. Ja, aan de voorkant. Dames en heren, we gaan aftellen. Bent u zo klaar voor? 5, 4, 3, 2, 1, go! En dat betekent, dames en heren, dat het Zandvoort Racefestival officieel is. Open!
4: Mevrouw, is de foto mooi geworden?
7: Jazeker, ja. Heel mooi geworden. Ja hoor. Kijk eens.
4: Ah, wat super. Komt u uit Zandvoort?
7: Nee.
4: U bent speciaal voor deze middag hierheen gekomen?
7: Ja, ja, zeker.
4: Gaat u vanavond ook nog een feestje bouwen hier?
7: Oh, we gaan nog wel even straks, ja.
4: Ja, veel plezier.
7: Dankjewel.
4: Ees, heb je je foto al gemaakt?
8: Nee, ga ik nu doen.
4: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat die lukt.
8: Ja, even ellebogen gebruiken.
4: De komende dagen ga je zeker genieten van de muziek en zo?
8: Ja, ik denk het wel. Het is wel groots opgezet. Dat er echt een festivalsfeer is. En,

0: Drees Festival. Ja. En ja, ik denk, als we nou alles elke keer stoppen, dan wordt het wel een heel groot...
1: Nee, daar ben ik met je eens. Ja, we hoorden Roy van Buren, hè. Rob Langenberg, de directeur van het Race Festival, zullen we maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En, nou ja, dat is een volle gang. Ik sprak hem gisteren nog heel even op de fiets. En we waren bijna in gesprek. Sorry, ik heb een telefoontje. Dus hij was nogal druk.
0: Ja, ik kan me er niets bij voorstellen.
1: Ik kan me er ook niet bij voorstellen. Ja. Want dit was niet het interview met Tino Martin. Dat is weer een apart...
0: Dat is weer een apart verhaal.
1: Maar ik kan bijna niet wachten.
0: Nou, Tino Martin is sowieso...
1: Ja, vond het geweldig, hè?
0: Maar niet heus.
1: Nee.
0: Maar niet heus.
1: Nee,
0: ik vond het een... ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik vond het wel een aanfluiting.
1: Ja?
0: Ja. Ik vind het zo'n non-artiest. Die staat er een beetje en die doet helemaal niks.
1: Ja, nou ja,
0: het publiek was ook niet echt heel enthousiast.
1: Hij zou een borrel moeten lusten.
0: Ja, dat is misschien een goed idee. Dan zal ik even een mailtje aan hem sturen.
1: Ja, misschien ja.
0: Dus, je moet eens een borreltje nemen.
1: Dat je wat, los, dat je wat losser wordt. Nou ja, het is niet mijn muziek ook. Dus,
0: de muziek vind ik wel, op zich wel leuk.
1: Ja,
0: Maar het zijn ook, het zijn best hits.
1: Inderdaad. Nou ja, we gaan nu een muziekje draaien nog maar even. Denk ik. Heb je nog wat leuks in de aanbieding, Maya?
2: Ik heb Queen met Don't Stop Me Now.
0: Oh. Zo!
1: Nou worden we verwend.
0: Nou worden we verwend. Ja.

0: een van de grote hits van de jongens, hè?
1: Ja, dat zeker. En, ja. Ja,
0: mooi nummer, mooi nummer.
1: Goeie band.
0: Ja, nou nog 26 minuten en 48 seconden, dan begint de sprintrace.
1: Maar, ja, je kan het terugzien volgens mij op Viaplay en gratis.
0: Je kan het ook rechtstreeks zien natuurlijk.
1: Rechtstreeks?
0: Nou ja, live kun je het ook kijken, toch?
1: Ja, maar dan moet je nog even naar het circuit.
0: Oh, doe je dat? Nee, nou ja, live,
1: je 26
0: live op tv,
1: voor.
0: Dat bedoel ik eigenlijk. Live op tv. Ja, als je nu thuis zit en je denkt van ik ga even hardlopen, dan kun je ook naar het circuit gaan, dan kun je het live zien.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat kan nog.
1: Dan moet je even een kaartje kopen.
0: Als je in Maastricht zit, dan lukt dat niet meer.
1: Gaat dat niet werken, nee. Nee, wat dat betreft. En Max is nu zeg maar naar de pit.
0: Naar de grid aan het rijden. En hij is er nog niet uitgegaan, dus dat is wel mooi.
1: Gaat toch.
0: Het is wel gebeurd, hè? Dat is in de ronde naar de pit toe eruit te vlogen.
1: Moet je kijken, publiek.
0: Ja, mooi.
1: Ja, het moment dat hij langskomt, jongen, ja, nou, dat is echt onvoorstelbaar.
0: Zeker.
1: Duizenden mensen.
0: Warm zijn bonden nog even op. En
1: het leuke, ik vind het
0: leuk. Door de A3 Luijendijkbocht.
1: Ja, ik vind het leuke van autosport. Dat de fans zo aardig voor elkaar zijn.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Weet je al? Ja, de een is voor Ferrari, en de ander is voor McLaren, en de ander is voor Max. Ja, en, en daar en die zitten allemaal naast elkaar. En dat is altijd zo geweest.
0: Nou, maar ja, dat is prima toch? Dat. Nee, het is niet zoals bij voetbalfans. Hoor. Dan moet
1: nee, ik zag vanochtend een voetbalwedstrijd in Duitsland.
0: In Duitsland, een bekerwedstrijd. Ja. Helemaal uit de klauw gelopen. Hè? Paarden op het veld.
1: Het is toch niet te geloven.
0: Ja, maar ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dat hebben we gelukkig niet bij het autoracen. Dat is wel lekker natuurlijk.
1: Dat is wel lekker. Hebben we nog een instart?
2: Ik heb nog die Tino Martini.
0: Nou, laat maar eens horen.
1: Ja. Zullen we dat doen, Tino Martini?
0: Ja,
1: want die was vrijdag, heeft hij hier opgetreden op het Gasthuisplein.
0: Ik heb het gelukkig niet gehoord, maar...
1: Nee. Ja, het is, maar de liedjes zijn wel leuk, hoor, die doet.
0: Ja, dat is wel best.
1: Maar ik vind de man, een soort van... hij is vrij chagrijnig, vind ik.
0: Ja, dat is
1: beetje een azijnpisser.
0: Ja. Ja, we zullen maar niet zeggen hoeveel hij voor het optreden kreeg. Hè?
1: Nee, dat zeggen we niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Wat was het nou? 15 of 20.000?
1: Nee, ik ga het niet zeggen.
0: Nou, mogen we niet zeggen. Oké, laat maar horen.
1: Laat maar horen. Ja.
3: Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM. Race Radio.
4: Oh, Tino, welkom in Zandvoort, man. Heb je er zin in je optreden? Ja, klopt jouw hart ook van Zandvoort?
5: Ja? Zeker. Ik vind het heel leuk om hier weer te zijn. En ik heb de afgelopen twee jaar heb ik natuurlijk ook heel veel in Zandvoort tijdens de Grand Prix opgetreden. Hè? Zelfs op de baan. Bij de fanzone. Twee jaar achter elkaar.
4: Dus was dat?
5: Nu, ja, geweldig.
4: Ja?
5: Maar nu gaat het even hierom.
4: Ja, vind je het niet jammer dat Formule 1 stopt?
5: Nou, die stopt toch niet?
4: Ja, is al in Nederland wel.
5: Ja, maar ik heb daar niet zoveel verstand van. Hoe dat precies in elkaar zit.
4: Nee, is Formule 1 stopt gewoon in Zandvoort.
5: Voor altijd?
4: Ja.
5: Nou, dat is kut. Dus, maar ik weet echt begot niet hoe dat in elkaar zit. Maar als jij tegen mij zegt, het komt nooit meer terug, vind ik wel heel verdrietig.
4: Ja, zeker.
5: Ja.
4: Tino, wat ga je allemaal zingen mooi op het Zandvoortse podium?
5: Jongen, ik zing al mijn hits. En ik heb momenteel zit ik in zo'n luxe positie dat het eigenlijk bijna te veel is om op te noemen.
4: Ja.
5: Maar ik zing allemaal liedjes. Van... Jij liet me vallen tot zij weet het. Hartslag van de stad. Hey, help me even. Want,
4: cameraman gaat helpen. Vrouw. Yves Berendsen is natuurlijk... ooit stond je hier ook te kijken naar zijn optreden in de Haltestraat. Ben je trots op hem, op onze Zandvoorter?
5: Op mijn vriend natuurlijk.
4: Ja.
5: En we wonen ook, hij is ook bij ons in Vinkeveen komen wonen.
4: Ja.
5: En... dus dat maakt het ook weer een stuk gezelliger in Vinkeveen. Maar die lange mag ik heel graag. Ik vind het geweldig dat hij is toch iemand die iets toevoegt aan de hele Nederlandse muziekindustrie. Hij heeft zijn eigen sound. En ik heb hem nog nooit op een valse noot kunnen betrappen. De man zingt zo goed. Yves is echt een topper.
3: Zet je radio op pole position.
6: Pole position.
3: ZFM. Race Radio.
0: Nou, dat was Tino Martin, jouw grote favoriet.
1: Grote favoriet. Ik heb al zijn platen.
0: Nou ja, gelukkig is het achter de rug. Nou, we gaan hem niet helemaal afmaken hier.
1: Nee. Maar hij doet zijn best.
0: Oké. Okay. Hey, als het goed is, hebben we Carina weer aan de lijn.
2: Ja, zeker. Ja, ik voel mijn hartslag. Mijn hartslag.
0: Hoezo?
1: Ja, dat is een nummer van de
2: golf. Hier nu weer sta ik weer bijna bij het station.
0: Je meent het?
1: Meen je dat nou?
2: Bij de Van Spijkstraat.
0: Ja, je hebt gewoon een brommer of een fiets, of niet?
2: Nee, zeker niet.
0: Nou, dat vind ik wel knap.
1: Wel heel knap, ja. Nou.
2: Ja, maar. Ik sta hier met hele ondernemende meiden in de Van Spijkstraat. En ik had ze ook eigenlijk wel beloofd om hier naartoe te komen. Maar ik heb hier Abigail, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Abigail, wat heb je allemaal te koop? Wat hebben jullie allemaal te koop?
6: Koekjes, koffie, armbandjes met een fijne lepper op, met vlaggetjes, water,
2: poncho's,
6: maar er zit nog maar één over.
2: Wat? Je bent nu al bijna uitverkocht?
6: Ja, er is nog maar eentje over. Zo. En nog sleutelhangers.
2: Sleutelhangers. En Jill, wat verkoopt nou het allerbeste?
7: De poncho's en de armbanden.
2: Oh, de armbanden, want er staat opgedrukt de Final Lap. Dat hebben jullie speciaal zelf zo gemaakt?
7: Ja.
2: Oké, dus de mensen die voelen het gewoon. Het is ook de Final Lap en dan willen ze mooi aandenken. Dat is heel slim van jullie. Jullie zien er ook allemaal heel erg leuk uit. Oranje sjaaltjes. Ik zag net een ketting met de vorm van een circuit erop. Ik zie hier een t-shirt, de Final Lap. Maar als je nu al uitverkocht bent met de ponchos, wat moet je dan doen? Hoe ga je dat morgen doen?
6: Morgen wordt het lekker weer, dus dan is het niet echt veel regen.
2: Oh, je bent een echte ondernemer. jij speelt gewoon in op het weer, op wat nodig is. En wat verkoopt nou op dit moment het minste?
6: Ik denk de gevulde koeken.
2: Oké. Zijn die te duur misschien?
6: Nou, ik denk dat mensen niet ze zo lekker vinden.
2: Maar hebben jullie het wel een beetje omgeroepen? Want ik loop heel even naar je zus. Oh, dan moet ik heel even om een auto heen. Een moment. En ik loop even naar de zus van Abigail, want zij heeft een megafoon. Maar die megafoon, waar is die voor bedoeld?
7: Om gewoon dingen om te roepen en dan dat gewoon iedereen een soort... En ja,
2: naar jullie toe komen.
7: Ja.
2: Niet doorlopen, maar bij jullie gevulde koeken komen halen. Kun je het eens even één keer proberen?
7: Voor de gevulde koeken?
2: Ja, doe maar.
7: Oh, ik zal niet mensen op.
2: Ze gaat het pas op. Ze gaat het even laten horen.
7: Gevulde koeken, €1.
2: Oh, nou, kijk, daar komen ze allemaal. Ja. Dames en heren. Maar ja, weet je wat het ook is? Heel veel gevulde koeken. Ja, heel veel mensen komen hier natuurlijk helemaal niet uit Nederland. Dus die kennen dat helemaal misschien niet, gevulde koeken.
7: Nee. Ja, dat kan.
2: Cookies with almond filling, ladies and gentlemen. Maar jullie gaan hier om tourbeurt staan of gaan jullie gewoon de hele dag lekker werken? Want dat is het ook wel een beetje.
7: De hele dag.
2: De hele dag. Gisteren ook al?
7: Ja, gisteren ook al.
2: En hebben jullie toen een goede omzet gehaald?
7: Ja. Zeker.
2: En hoeveel ongeveer?
7: Iets meer dan €200.
2: Wauw, en dat verdelen jullie dan mooi?
7: Ja, met z'n vieren.
2: Ja, maar jullie hebben ook inkoop gedaan. Wie heeft dat betaald?
7: De ouders.
2: De ouders, aha. Dus het is pure winst voor jullie.
7: Ja.
2: Oh, dat is wel heel leuk. En jullie kunnen goed samenwerken? Ja. Ja, ik zie je. Ja. Jill, jij staat hier met je nichtje.
7: Ja.
2: Met je nicht. En twee zussen, dat moet haast wel goed gaan, hè?
7: Ja.
6: Nou...
2: Nou, oeh.
6: En we hebben ook een mascotte, Sharky. En daar sta ik in.
2: Ja.
6: En Celeste deed het vroeger.
2: Oh, maar waar is die mascotte dan?
7: Binnen.
2: Oh, binnen. En daar sta jij dan in. Oké. Okay. Kijk, de mensen gaan nu rennen. Het lijkt wel die reclame van... Ja, juist. Heel goed. Inspelen op hydration. You need water. You need water, I think. Ja, get hydrated, please. Ja, ik ga wel meedoen hoor, ik vind het helemaal niet erg. Ik hou van verkopen. Ja. Oh, maar de ponchos zijn dus eigenlijk op, ze hebben nog maar één. Wie gaat er vandaag nog nieuw halen? Of houden jullie het erbij?
7: Houden het erbij.
2: Ja, want je komt Zandvoort eigenlijk niet meer uit. Hè?
7: Ja, nee. Zeg maar, wel dus ingekomen met mijn buurman. Alleen, als we een nieuw zetten kopen, zijn er meer voor gaan vragen.
2: Oh, dan moet de buurman gaan lopen.
7: Nee, we hebben ze gehad met mijn buurman.
8: Oh ja.
7: Alleen als we meer zouden halen, zou het telkens duurder worden. Waardoor we dus gewoon nu gezegd van, als het nu op is, is het goed. En dan, morgen wordt een goede dag. Dus dan hoeft het ook niet meer te hebben. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Ik weet niet waarom opeens iedereen gaat rennen. Volgens mij zijn daar gratis borrelnootjes.
0: Nou, ik weet het wel, want over de 16 minuut 40 begint de sprintrace. Dus die willen ze graag zien, denk ik.
7: Oh,
0: dat is een van de grote evenementen op het circuit. Dus,
7: ja,
0: die willen ze
7: maar
0: graag.
7: Dat is natuurlijk niet goed voor de verkoop als ze nu allemaal gaan rennen.
0: Nee, dat begrijp ik, ja. Maar
7: ze rennen gewoon voorbij.
0: Ja, ja, als je 100 euro voor een kaartje betaalt, dan wil je graag ook zien wat er op het circuit gebeurt natuurlijk.
7: Ja, dat is waar.
0: Dus,
7: ja, ik ben heel blij dat ik heb net al langs de weg met rennen heel veel kinderen zien verkopen.
0: Leuk.
7: Allemaal ondernemers hier in Zandvoort.
0: Leuk hoor.
7: En wat gaan jullie nou volgend jaar doen? Wanneer, hebben jullie al een idee? Ja, Koningsdag kun je gaan verkopen, maar wat moet er nou verder?
9: Ik heb nog geen idee.
7: Nog geen idee. Goed opletten wat voor evenementen er allemaal zijn, want dit is wel echt uniek hè, dat jullie hier in de straat zo kunnen staan met een kraampje. Want heb je al een groepsfoto gemaakt ook?
9: Ja.
7: Ja, want het is een hele mooie herinnering voor later, hè? De final lap.
9: Met een Ierse vlag.
7: Wat zeg je?
9: Ook met een
7: vlag uit Ierland. De vlag uit Ierland?
9: Want? Er was gisteren een man en die wilde ons kopen. En toen vroegen wij want hij onze foto wilde met de vlag van Ierland.
7: Oh ja? Kijk nou.
9: Soms geven ze ook geld en dan hoeven ze niks. Alleen dan stoppen we gewoon iets in hun jaszak en dan krijgen ze toch al wat.
7: Oh, zo doen jullie dat. Aha.
9: Ook al door RTL vandaag op tv gekregen.
0: Leuk, leuk.
7: Oh, kijk, jullie gaan gewoon nationaal.
9: Ja.
7: Heel goed, meiden.
0: Nou,
7: van deze bijzondere dag.
0: Ik hoop dat
7: morgen ook.
0: Ik hoop dat ze goede afspraken met de Belastingdienst hebben gemaakt. Maar
7: ja?
0: Nee, dat is een grapje,
7: hoor. Ik wil je wel vertellen wat
0: je
7: doet.
0: Ja, dat bedoel ik. Maar ik geef er één tip voor volgend jaar. Iedereen die naar de golf gaat en met de auto komt, die parkeert zijn auto bij het circuit. En dan gaan ze met bussen, dan gaan ze met bussen naar de baan toe. Dus als ze nou op die parkeerplaats gaan staan, is misschien wel interessant.
7: Je krijgt een tip van de radio. Volgend jaar is er KLM open en dan gaan ze bij het circuit allemaal parkeren.
9: Hey.
7: Dus dan moet je daar je kraampje naar zetten.
0: Ja.
1: Wat een goede tip wel.
0: Ja, dat zijn
7: Hans. Dank u wel.
0: Ja, graag gedaan.
7: Ik zal
0: het
7: wel doen.
0: Kom ik in juni volgend jaar even een koffie halen. Heerlijk, heerlijk.
7: Oh, hoor je dat? Je hebt al één klant.
0: Ja.
7: Nou, stop. Ik zou de prijs voor Hans even omhoog doen, hè?
0: Oké.
7: Okay. Ja.
0: Hey, Carina, was een heel leuk
7: verslag.
0: Heel leuk verslag, dankjewel. Moeten wij straks nog even bellen of zeg je van nou... Het is nu 11:15. We kunnen je zo nog één keer bellen. Over een minuut of 8 heb je dan iemand bij de microfoon, denk je?
7: Ja, ik ga kijken of het lukt.
0: Oké, dan bellen we je 11:57 of zo, zoiets.
7: Ja, is goed.
0: Dan gaan wij even goed draaien. Dankjewel, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Muzika!

0: Boomtown Rats en Don't Like Mondays hier bij ZFM. Bijna 10 voor 12, dames en heren. Nog 10 minuten en dan begint de sprintrace. En donderdag ben ik bij het circuit gaan staan. En was ik wel benieuwd wat er allemaal gebeurde. En waarom die mensen allemaal daar in grote getalen stonden te wachten op hun fans of hun idolen die daar zouden binnenkomen.
1: We laten een klein stukje horen.
0: Ja.
2: Zet je radio op pole position. ZFM Race Radio.
3: Nou, ik sta hier bij de ingang van het circuit en het is ongelooflijk zo druk. Het is donderdag om 4:30 en er staan hier allemaal mensen te wachten tot er waarschijnlijk iemand langskomt die wat betekent. En het is ongelooflijk. Ik ga even naar een suppost. Mag ik jou wat vragen? Ik ben van ZFM, de radio hier in Zandvoort. Wat is er allemaal aan de hand? Waarom staan die mensen hier?
4: U kan het beter niet van mij vragen, maar misschien kan u het aan die man met die bril daar vragen. Die weet er misschien meer over.
3: Oh, jij weet er niks van?
4: Nee, ik ben hier voor de eerste keer.
3: U bent hier voor de eerste keer?
4: Ja.
3: Heb je al bekende mensen gezien?
4: Nee, eigenlijk tot nu toe niet.
3: Nee, wanneer komen die?
4: Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
3: Nee, dus we moeten even afwachten.
4: Even afwachten, misschien zo meteen wel.
3: Dankjewel. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Daar ga je van de mensen vragen die hier... Mag ik jou wat vragen? Want je staat in een heel mooi oranje shirt. En het is geen Max Verstappen shirt volgens mij, hè?
4: Nee, dat klopt. Lando Norris shirt.
3: Een Lando Norris shirt. Dus heb je hem al gezien?
4: Nee, nog niet helaas. Maar misschien dadelijk als hij naar buiten komt rijden.
3: Maar is hij er al?
4: Ja, hij is wel op het circuit, maar ik denk dat hij misschien daar hier nog naar buiten komt rijden.
3: En wat is dan de truc? Een foto maken of een handtekening?
4: Ja, filmen en misschien als hij zijn raam open doet, handtekening vragen.
3: En, maar je bent geen Max-fan dan?
4: Ja, ook wel een klein beetje natuurlijk, omdat hij Nederlands is. Maar, ja.
3: En oranje.
4: Ja.
3: Ja, heel veel succes zo.
4: Dankjewel.
3: Is dit hem niet? Is dit hem niet?
4: Nee.
3: Ja, misschien zitten ze verstopt, hè? Dan komt een busje aan. Een grote Mercedes-bus. Het is hier echt knaldruk, jongen. Het is onvoorstelbaar. Ik ga eens even kijken of de dames... dames, mag ik jullie wat vragen? Wat staan jullie... Oh, er gaat een hek open. Wacht even, hoor. Ik sta er bijna tussen. Hey, jullie staan hier voor?
5: Justin Bieber.
3: Wat zeg je?
5: Sorry, ik ben...
3: Justin Bieber?
5: Ja.
3: Hey, vertel eens.
5: Ja, die hopen we te zien vandaag.
3: Komt die?
5: Ja. Ik weet het niet.
3: Nee, Justin Bieber komt toch niet. Nee. En jij, waar sta je op te wachten?
5: Ja, gewoon een beetje kijken.
3: Jullie zijn zusjes, hè?
5: Nee.
3: Lijkt wel een beetje op.
5: Je hebt het nog niet eerder gehoord.
3: Nee, maar ben jij een racefan?
5: Ja.
3: En voor wie?
5: Ja, voor Mercedes en Red Bull.
3: Ja, toch? Ja. En jij?
5: Voor iedereen.
3: Oh, kijk, dat is nou eens een goede fan.
5: Ja.
3: Is voor iedereen. Nou, heel veel succes. En wie hoop je zo te zien?
5: Nou, gewoon iedereen een beetje.
3: Ja?
5: Ja. We nog zien.
3: Is wel leuk, hè?
5: Ja. Ja, leuke jongen.
3: Ja, leuke jongen.
5: We dachten net dat we Charles Leclerc al zagen rondrijden.
3: Echt waar?
5: Ja, maar niet hier voorbij. Dus niet.
3: Ja, jammer, hè?
5: Ja.
3: Is hij best groot?
5: Ja.
0: Zo, ja, dat gaat nog even door. We zijn eigenlijk nu weer toe aan Carina.
6: Hebben ze nog iemand gezien?
0: Bij
6: het
0: circuit. Nee, ze hebben niemand gezien.
6: Niemand gezien, dacht
0: ik. Nee, er was helemaal niemand.
6: Ja, het is nog 7 minuten inderdaad. We gaan nog 1 keer naar Carina. Carina, ben je er?
7: Ja, zeker.
6: En misschien dat je hebt nog een paar minuten. Bij wie sta je?
7: Nou ja, ik ben net eventjes de trappen overgegaan richting Boulevard.
6: Oh. Mm-hmm.
7: En ik heb even net met de jongens van Chris Floor gesproken.
6: Ja.
7: En zij hebben echt hele goede zaken gedaan.
6: Mooi.
7: Het is echt als zoete broodjes over de toonbank gegaan.
6: Haring als zoete broodjes.
7: Ja, zoete broodjes.
6: De haring als zoete broodjes, lekker, lekker.
7: Ja, maar nee, ze wilden liever niet live.
6: Oké.
7: Okay. Even tijd, want ze zeiden ja, nu is iedereen gewoon echt aan het rennen om naar die, naar die sprintrace te gaan.
6: Ja.
7: En, dus we hebben nu ook even pauze.
6: Oké.
7: Okay. En ze zeiden, we hebben echt non-stop.
6: Ja, dat begrijp ik.
7: En wat die ook goede zaken doet, is een meneer die... ja, al die blikjes uit de kullenbakken haalt op dit moment.
6: Ja.
7: En hij heeft echt al 3 vuilniszakken vol. Zo. En hij is nu nog steeds aan het rapen. Ik ga hem niet storen.
6: Uh-huh.
7: Maar hij is met hele gedreven ogen is die blikjes eruit aan het halen. Dus die gaat vandaag denk ik ook wel iets van 80 euro binnenhalen.
6: Ook een verdienmodel, hè? Ja.
7: Echt een verdien. En meteen opruimen. Ja. Dus dat scheelt. Dan raken die bakken ook niet
6: Dat is ook waar. Dat is ook, ja, tuurlijk. Nee, heel top.
7: En aan de overkant zat ook een meneer. Ik denk dat hij voor zichzelf even pauze had. Want die had dus echt 5 vuilniszakken om zich heen liggen. Vol met blikjes. En hij kwam me wel bekend voor uit het dorp, maar die was even, denk ik, pauze aan het houden.
6: Oké.
7: Okay. En hier sta ik bij een stand. Mm-hmm. En hij heeft ook even rustig, maar hij verkoopt mini-helmets.
6: Oh.
7: En ja, echt heel
6: erg. Ja, precies, precies staan, ja. Mini-helmets, ja. Ja.
7: Mag je wat vragen? Want is dit populair om een mini-helmet te hebben?
1: Als souvenirtje.
7: Ja?
1: Ja, ja,
7: ja. Ja? En welke helmet wordt nu het meest verkocht? Van Verstappen?
1: Ja, Verstappen en Hamilton best wel veel. Maar er zijn deze kleintjes.
7: Ja.
1: En deze is iets goedkoper. Deze is 60, de andere zijn 70.
7: Oh, dus zo'n hele kleine is 60 euro. En die grote zijn 200. Maar ik denk je zelf ook niet dat de mensen straks als ze terugkomen dat gaan kopen? Oh, ze zeggen het.
1: Blijf op de paard.
7: Oh ja, je blijft tot 10 uur open.
1: Op de terugweg kom ik bij je terug.
7: Ja, dus je hebt er nu heel veel onder de toonbank liggen, want die worden allemaal straks verkocht. Hamilton, ja, ligt ook aan wie er wint, hè?
1: Ja.
7: Dus heb jij daarop ingespeeld, als bijvoorbeeld Hamilton wint, dat je er genoeg hebt?
1: Dit zijn allemaal meerdere winkels. Zijn niet alleen per se van mij.
7: Ja.
1: Dus ik doe de inkoop en zo.
7: Oh, maar, ja. Maar je ziet wel?
1: Ja.
7: Oh, wauw. En het is wel heel erg mooi. Hebben jullie ook de helm van Verstappen met dat mooie Delft blauw?
1: Ik weet niks van de Formule 1.
7: Oh, hoor je dat, jongens?
6: Ja,
7: ik
6: mooi.
7: Ik weet niks van Formule 1, zegt hij.
0: Ja, dat kan gebeuren.
7: Het gewoon.
6: Nou ja,
7: maar,
6: als er maar een goede verkoper is.
7: Heel veel komen dus straks zo'n helm halen. En ik denk dat als degene die 1, 2 en 3 zijn geworden, dat dan natuurlijk heel hard gaat.
6: Dat geloof ik graag, ja.
7: Maar ook toch misschien nog eentje van Verstappen, dat ze denken, ja, oh, hij pakt er nu eentje. Wat heb je daar? Die is van Hamilton, ja? En hij zit helemaal mooi in een doosje van de
0: Ferrari. Weet hij ook wie Hamilton is?
7: Oh ja, dat vraag ik wel even. Weet je wel wie Hamilton is? Ja, van Engeland.
0: Ja, geen voetballer hoor.
6: Goed.
7: Nou, en ik ben benieuwd of Kim Kardashian er ook is. Want dat is nu zijn vriendin natuurlijk.
0: Ja.
7: En
6: dat gaat niet goed voor.
7: Hamilton 180 euro is. Dus voor degene die zo'n leuk aandenken willen en echt racefanaat zijn. Want ik zie er ook een paar in het roze. Van Liam Lawson. Maar die zien er wel leuk uit.
6: Ja.
7: Heel leuk zien er eruit.
6: Oké, Carina, ik ga je onderbreken. Want we hebben nog 1,5 minuut. Nog niet eens. Want we gaan er zo uit. Mag ik jou hartelijk danken voor jouw bijdrage?
0: Zeker.
6: Was heel erg leuk. Ben jij vanmiddag nog te horen toevallig? In het programma van Rob?
7: Ja. Nou, nee, dat niet. Ik ga nu richting Cosmico.
6: Oh, oké, daar is ook een.
7: Even kijken of ik daar nog iets kan betekenen.
6: Oh, oké, hartstikke goed.
0: Helemaal gezellig.
6: Hartstikke bedankt voor je bijdrage. En ik wens jou ook nog een
7: kilometer lopen.
6: Ja,
0: fijne dag.
6: Oké, fijn weekend nog, hè? Dankjewel. Dag, wij gaan er bijna uit, Ger.
0: Wij gaan er zeker bijna uit.
6: De sprintrace begint en we worden eruit gezet door het nieuws straks. Hey, Rob Harms die gaat straks een programma maken.
0: Zeker.
6: Zondag op zaterdag,
0: ja.
6: 2 en 5.
0: Met ook allemaal
6: Formule 1 onderwerpen.
0: Ja, helemaal leuk.
6: En bij Cosmico is er ook nog iets van Zondag Inside. Maar dat weet ik niet helemaal precies wat dat is. Maar,
0: dat is een live uitzending.
6: Live
0: komt uitzending, ook op ZFM te zien.
6: Oké.
0: Op tv.
6: Ja, maar de tv doet het niet.
0: Ja, doet het weer.
6: Hij doet het weer, oké. Okay.
0: Ja, die is weer gemaakt. Ziggo-probleem.
6: Ja, nou, perfect. Ja, helemaal top. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Maar ook onze technieken.
0: Ja, Steven en Marja.
6: Hartstikke bedankt. Goed gedaan. En ik hoop dat iedereen een hele fijn weekend heeft. En vergeet hem niet, hè. Ik bedoel, morgen om 3 uur is de race.
0: Ja, en nu begint over, de sprintrace, hè?
8: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: ZFM Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Oud-Zandvoort.

0: Ja.
1: Ja, dat was hem. Het begin van deze Oud-Zandvoort-uitzending op zaterdag 21 januari. Bijzonder is hij zeker, want we gaan het hebben over toch weer een stuk geschiedenis wat in de achtertuin van Zandvoort heeft ligt en eigenlijk nog steeds ligt. Dat is het circuitpark Zandvoort. Daar heeft zich natuurlijk het nodige afgespeeld en Tante Leen, ja, is heel erg leuk. En dat slaat toch ook een beetje op de gasten die wij vandaag hebben. Dat is Rob Petersen. Goedemiddag.
2: Ja, dag Jaap, goedemiddag. Ja,
1: want ik heb me laten vertellen, jij was gisteren door de Amsterdamse grachten. Nou, dat sfeertje, dat roept dat wel bij mij op als je Tante Leen hoort.
2: Ja, zeker. Als geboren Amsterdammer doet dat me altijd wel heel goed. Mijn vader draaide altijd Tante Leen, dus ja, dat hoort erbij. En inderdaad, gisteravond in de Amsterdamse grachten in gezelschap, helemaal prima. Ja. Hier en daar wat eten en varen, dat doet je deugd. En dat brengt je ook gelijk met de link eigenlijk met dit programma. Ja. Zandvoort en het circuit van Zandvoort, zoals ik het altijd dan noem. Ja. En zo beleef ik dat dan. Mm-hmm. Ja, dat hoort bij elkaar. En we hebben een aantal leuke issues over Nederlandse coureurs die ooit op Zandvoort Formule 1 hebben gereden.
1: Ja, Amsterdammers. Zijn die ook actief geweest in de Formule 1?
2: Ja, zeker weten. We hebben een paar Amsterdammers op de lijst staan.
1: Toch
2: dus
1: wel.
2: Dat komt helemaal goed.
1: Nou, dus ja, ze zitten er wel tussen.
2: Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, en het mooie is dat dat onlosbrakende verbinding tussen circuit en Zandvoort. Mm. Ja, sinds 1939 is dat zo.
1: Ja, 39. We hebben het al eens een keer volgens mij in een eerdere uitzending ook over gehad. Dat was een circuit. Het was een soort achtbaan, hè, in Zandvoort. Maar vanaf 48 ligt het er echt. Een permanent circuit in de duinen. En daar hebben natuurlijk een aantal heren ook van Nederlandse bloed of van Dietsen bloed deel uitgemaakt van dat circus.
2: Ja, zeker weten. Er zijn veel Nederlanders altijd actief geweest. Natuurlijk nationaal, maar ook internationaal. Mm-hmm. Echt enorme superprestaties op wereldniveau zijn er niet vaak geleverd, maar heel af en toe. Maar vooral de link met de Nederlandse coureurs toch op het hoogste trapje van de autosport is mooi om het daar even over te hebben. En dat gaan we doen zo direct.
1: Ja, we gaan dat zo direct doen. Gaan we eerst nog even een stuk muziek draaien? Maar we gaan gewoon door. Oké, ja, kijk even de regisseur even aan. En de regisseur, dat is technicus Jan Kool. Ja, laten we dan maar eens meteen beginnen bij het begin. Want ja, ik vraag me af of er al eind jaren 40, maar misschien bijna wel zeker begin jaren 50, toen stonden de eerste echte Nederlandse Formule 1-coureurs al op.
2: Ja, wat er gebeurde in 1952 werd het officiële wereldkampioenschap Formule 1 opnieuw geïntroduceerd door de FIA, de Federatie Internationale Automobielsport. Mm-hmm. En dat circus bezocht ook Zandvoort in 1952 in zijn eerste seizoen. Dus dat is een hele mooi issue voor het circuit. Er werd ook opnieuw asfalt neergelegd op het circuit. Ja. Helemaal opnieuw, die 4,2 kilometer. Alleen maar omdat die wedstrijd verreden werd. Dus dat was wel heel serieus gebeuren. En toen waren er twee Nederlanders die zich melden aan de start. Jan Flinterman, de man uit Den Haag, die een wedstrijd reed in de Maserati. En Dries van der Lof, de welbekende Dries van der Lof moet ik zeggen, die reed voor het team van HWM in 1952. En beide mannen hebben eigenlijk de finish niet gehaald, maar wel Flinterman op een aparte manier. In die tijd kon je in de reglementen nog overstappen van auto.
1: Ook nog.
2: En dan was het niet de auto die zich kwalificeerde en reed, maar de coureur die zich kwalificeerde en reed. Dat was een ander stukje in het reglement. Mm-hmm. Je kon in wezen in een Grand Prix drie keer overstappen op een andere auto en toch nog finishen. En dan werd je gekwalificeerd.
1: Hmm.
2: Dat bestaat al heel lang niet meer, maar dat was toen nog wel zo. En Flinterman is overgestapt en heeft de finish gehaald in een Maserati met ronde achterstand. Maar dat was niet zo belangrijk. Het feit dat hij meedeed was natuurlijk heel goed. Uh-huh. Ja, Dries van der Lof hebben we nog heel vaak teruggezien in races. Later ook in historische races. En hij overleed in 1990. Yeah. Hij was ook tevens een van de oprichters van de Nederlandse Autorensportvereniging.
1: Yeah.
2: Jan Flinterman was een straaljagerpiloot. En ook een oorlogsheld tussen aanhalingstekens. Hij heeft weinig meer gereisd daarna, maar beide mannen hebben zich dus gemeld en daar hebben we nog mooi materiaal van.
1: Ja, 52 zeg je, 60 jaar bestaat het dan eigenlijk, hè? Want 2012, het is dus eigenlijk al een heugelijk feit dat een FIA-kampioenschap, FIA Formule 1, dit jaar dus haar 60ste verjaardag viert.
2: Ja, het bestaat de hele tijd en dat is een mooi gezoek. Ik denk dat als we kijken naar Jan, dat hij even wat muziek tussendoor wil gooien en dan gaan we straks verder met de andere twee Nederlanders.
1: Het is al zover. Nou, dan gaan we dan eerst muziek draaien.
3: Zo, dat was dat weer, jongens. Nou moet ik maken dat ik wegkom, want ik moet voor 10 binnen wezen met mijn auto, hoor. Want anders val ik onder het veroorzaken van burengerucht. Zeg, meneer Korstijn, zou jij dat apparaat even willen aanslingeren? Ja? Daar gaat-ie, hoor.

hier. Maar meer als een wilde beer rij ik onvervaard de straten op en neer en de verkeersagent bij ons op de hoek. Rij ik elke keer de pauwen uit zijn broek. Heeft hij ze af en toe zijn nukken, dan moet ik niet aan de slinger rukken. Het heeft geen doel, al maak ik

0: zagen bij ons op de hoek. Rij ik elke keer de vouwen uit zijn broek.
1: En er zit toch een auto, kenmerk je erin eigenlijk, gewoon een toeter. Toch nog even over de heren van der Lof en Flinterman. Je zei net, Flinterman is een oud straaljagerpiloot. Ik weet ook dat er een Flinterman actief is, tenminste als ik hier naar Zandvoort toe rijd, een dealer. Is dat gerelateerd aan elkaar, die twee?
2: Dat weet ik niet. Ik heb dat wel eens gedacht, maar ik weet het niet zeker. Hmm. Ik heb met Ferry Flinterman in de klas gezeten, maar volgens mij was dat geen familie.
1: Toch niet? Ja. Nee, Dries van der Lof, ja, dat verhaal dat ken ik. Hij is inderdaad later nog actief geweest in de historische raceauto's. En de man is inderdaad 20 jaar geleden van ons heen gegaan, zeg maar. Dik 20 jaar.
2: Nou, mooi, zijn zoon hebben we nog veel contact mee, die race nog historisch. Dus,
1: ja, ik geloof zelfs nog een kleindochter ook nog.
2: Ja, Shirley, die race ook nog steeds. Ja. Die gaat in de historische Grand Prix van Zandvoort begin september dit jaar. Ja. Ook race in een Maserati. Ja. In de auto van haar opa. Dus dat is wel heel mooi.
1: Dat is wel een leuk speciaal
2: iets. Ja, een speciaal iets.
1: Want als we dan toch even doorgaan met de lijst van de heren die meegedaan hebben in die Formule 1 seizoenen en ook hier op het circuit van Zandvoort actief waren, denk ik dat we nu naar een ander tijdvak kunnen gaan.
2: Ja, we gaan begin de jaren 60, waarin we eigenlijk eind jaren 50, begin jaren 60, waarin we Karel Gonin de Beaufort tegenkomen. Ja. Een prachtige Nederlandse heer van Maren en Maarsberg, een officieel adel. Ja. Maar was een prachtig mens. Een racende jonkheer werd hij wel genoemd. Kareltje was bijna 2 meter lang en 118 kilo zwaar. Dat is echt een indrukwekkende postuur. Mm-hmm. Paste ook bijna in geen enkele raceauto. Maar dat mocht de pret niet drukken. Hij was helemaal begaan vanaf auto race. Vanaf 1956 reed hij vooral in Porsches. Zijn postuur paste het beste in een Porsche 718. Dat was een Formule 1 auto uit 1959. Ja. Daar heeft hij mee gereden tot 1964. Met diezelfde auto. En waarom? Omdat hij daar goed in kon. Ook met zijn schoenmaat 52 bij de pedalen kon. Dat was best wel een apart verhaal. Karel Gonin was best wel eigenlijk succesvol in de Formule 1. Hij was de eerste Nederlander die een wereldkampioenschapspunt haalde door een 6e plaats in de Grand Prix van Nederland in 1962. Ja. Dus was wel iemand die toch wel succesvol was op zijn manier. 31 races gereden. En met beste resultaten maar liefst 4 zesde posities. En dat leverde iedere keer een punt op. En dan wel in Frankrijk, België, Amerika en dus Nederland. Ja. Dus een succesvolle man. Hij verongelukte in 1964 op de Nürburgring. En daar zit een heel lang verhaal aan vast. Dat kan ik een andere keer wel een keer vertellen. Maar dat is een bijzonder triest verhaal eigenlijk. Maar ja, Karel die was alleen dat weekend. En zijn vaste monteur was er niet bij. Die was ziek thuis. Het was de eerste keer dat zijn vaste monteur in 5 jaar er niet bij was. En dat was gelijk helemaal fout. Ja. De auto was niet goed nagekeken in de fabriek in Stuttgart bij Porsche. En dus hij reed met een verkeerde auto. En dat is een fataal geworden. Bleef altijd een mooi mens. Deze oude Porsche trouwens, waar hij in verongelukt is, die staat in het Britse Donington Collection Museum. Ja. Porsche 718. Een tweede exemplaar, ook oranje, staat bij het Lauwman Museum in Den Haag.
1: Oh, dus dat het stuk historie is in ieder geval wel bewaard gebleven.
2: Ja, dan, als je het dan over Porsche hebt, dan heb je het natuurlijk ook over Ben Pon.
1: Uiteraard.
2: 1962. Een one-off, zoals dat dan heet, van deze Ben Pon. 1 keer gereced in een modernere Porsche trouwens, 1962, dan Karel Gonin. Hij reed in wedstrijd, heeft 2 ronden gereden en toen ging hij over de kop in het schijfvlak. Stond triomfantelijk tussen de mensen en de duinen in van, ik heb het overleefd. Maar hij heeft daarna nooit meer in een formulewagen gezeten. Omdat hij altijd een dakje boven zijn hoofd wilde hebben. Deze Ben Pon is gestopt al in 1965 met racen. Is daarna gaan schieten, kleiduiven. Heeft zelfs Olympische Spelen gedaan. Echt wel succesvol. Maar waar hij het meest succesvol is geworden, buiten de Pon Holdings. De grote importeur van VW en Porsche in Nederland. Is hij heel erg succesvol geworden in Californië met zijn eigen wijngaard. En zelfs in 1997 en in 2005 en 2007 de beste witte wijn van Amerika geproduceerd. Dus Sauvignon Blanc. En dat is de Bernardus wijn. En zo succesvol is hij dus uiteindelijk wel geworden. Hij leeft nog steeds historisch trouwens.
1: Dat wel. Ja. Hoe oud is de man? Want hij leeft nog steeds.
2: De man is geboren in 1936. Dus reken maar uit. Hè?
1: Dat is nu dik 76. Ja, dik in de 70. 76 zou hij dan dit jaar moeten worden. Dus ja, het zegt dan wel genoeg.
2: Ja, Ben Pon was een heel bijzonder figuur. Natuurlijk het beroemde verhaal tussen Rob Slotemaker en Ben Ton. In het Racing Team Holland hebben we het al eens eerder over gehad. Het verraad van Monza. Ja. Waarbij beide heren tegelijk over de finish zou komen. Maar Slotemaker niet zou zijn. Om dan toch op dat moment net even dat stukje voorsprong te pakken. En de overwinning in Monza op de ijs.
1: Het was ook meteen...
2: Furieuze Ben Ton. Ik geloof dat hij 10 jaar niet met Rob gesproken heeft.
1: Ja, het was ook het laatste de daad van Slotemaker bij het Racing Team Holland. Ben Ton, inderdaad... heel kort Formule 1 gereden, maar meer in dit wedstrijden dat jij schetst. Hè? Wat afstands bij wedstrijden in de GT-klasses en dat soort dingen.
2: Het is een mooie palmares in de autosport gehaald. Alleen altijd met een dakje erboven. Ja. Nooit in de Formule meer.
1: Ik ga weer eens even kijken, want we hebben toch weer een blokje afgesloten. Gaan we toch weer even een stukje muziek draaien.

0: Ook muziek die je zou kunnen verwachten in een programma als Golden CFM bij Jo van Nes. En Daniel Efforts op maandagavond.
1: Ja.
0: Dit zeker. Terug nog heel even naar Ben Pon en Karel de Godin Beaufort. Want dat waren toch mannen die van een bepaald statuur. Zeker de eerder genoemde Karel de Godin. Wat ik heb me laten vertellen. Hij had een kasteel in Maren. En ik geloof ook dat daar dolle feesten nog werden gegeven. Tenminste, ja, in ieder geval
1: Karel, Godin, die had natuurlijk een prachtig kasteel. Hij was ook heer van Maren en Maarsbergen, zoals ik al zei. Het stond in Maarsbergen trouwens.
0: Ja.
1: Kasteel met ongeveer 20 kamers. Dus wat hij deed na afloop van iedere Nederlandse Grand Prix is op maandagavond een feest organiseren voor alle Formule 1 coureurs die wilden komen en aanhang en teammanagers. En, ja, er zijn schitterende foto's van. En, hij was daardoor wel heel erg populair in de Formule 1 circus natuurlijk. Want hij was toch een bijzonderheid. En het was een heel amabele man.
0: Mm-hmm.
1: Hij had in 1959 wilde in Zandvoort meerijden met zijn Maserati destijds.
0: Mm-hmm.
1: Die ging stuk. Porsche was ook niet op tijd gereden. En toen heeft hij gevraagd aan de wedstrijdleiding: mag ik meedoen met mijn Porsche Spyder RSK? Dat is een sportwagen, dus daar zit je dus anders in.
0: Mm-hmm.
1: En een sportwagen hoort niet in een Formule 1-veld, maar hij wilde zo graag meedoen. En toen heeft hij alle coureurs bereid gevonden dat hij mee mocht doen. Als hij maar wel aan de kant ging op het moment dat ze toch wat sneller langskwamen. Hij finishte toen als 11e of 12e met ongeveer een kleine 4 à 5 ronde achterstand. Maar hij deed wel mee. En er zijn prachtige foto's van onze eigen Tarzanbocht. Waarin je een mooi veld ziet met Van Wals en Ferraris en Maseratis. En dan die Porsche RSK helemaal achteraan.
0: Ja.
1: Niet helemaal achteraan, want hij haalde gelijk de twee Lotus in. Die toen pas experimenteel Formule 1 reden. En je ziet dan ook in de volgende bocht weer dat hij netjes zo zijn arm uitstak aan de rechterkant van: kom maar jongens, want jullie moeten meedoen. Jullie zijn Formule 1 auto's.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Ja, oké. Okay. Ben Pon, dat is niet een man van stand, maar hij komt toch ook volgens mij uit een gegronde
1: familie. Ja, het is een hele rijke familie eigenlijk die gelijk na de oorlog begon met het importeren van de beroemde kevers.
0: Mm.
1: En daarna ook Porsches en Pon in Amersfoort is een begrip geworden op dat gebied.
0: Ja.
1: En ze hebben een aardig kapitaal vergaard, zeg maar, de familie.
0: Ja, dan komen we toch bij de volgende twee heren of in ieder geval twee Formule 1 rijders van Nederland uit. En dan gaan we volgens mij richting jaren 70.
1: Ja, gaan we richting jaren 70. Toch een klein beetje adel. Gijs van Lennep.
0: Ja.
1: Gijs die natuurlijk bekend werd door zijn sportwagenraces. En met name ook de DAF Formule 3.
0: Ja.
1: Een uniek Nederlands product. En in 1971 won hij de 24 uur van Le Mans met Helmut Marko samen.
0: Ja.
1: Helmut Marko die nu dus de teammanager is van Red Bull Racing.
0: Ja.
1: Zeer succesvol in de autosport derhalve. Ja, Gijs van Lennep kreeg in 1971 de kans om te starten in een Surtees in de Grand Prix van Nederland. Hele natte Grand Prix. Echt was Zandvoort nat weer.
0: Ja.
1: In 1971. Hij werd er wel 8e in zijn eerste race. Geen punten, maar wel een hele mooie prestatie. Omdat het halve veld ergens langs de baan eruit vloog en in de hekken zat. Maar Gijs keurig netjes rondjes bleef rijden. En daardoor netjes als 8e binnenkwam. Later in 1973 heeft Gijs weer Formule 1 op Zandvoort gereden. En dat was de tragische wedstrijd waarin Roger Williamson verongelukte. En Van Lennep die daar gewoon zijn eerste punt voor Frank Williams, voor het ISO Marlboro team, opeiste door 6e te worden.
0: Ja.
1: Hele knappe prestatie van Gijs, dus ondanks alle problemen in die wedstrijd.
0: Ja, overigens is daar nog een documentaire over gemaakt, over dat tragische ongeval van Roger Williamson in het televisieprogramma Andere Tijden.
1: Ja.
0: Daar is gaf Gijs van Lennep toch ook heel duidelijke uitleg wat er zich min of meer heeft afgespeeld tijdens die tragische wedstrijd en hoe hij dat beleefd heeft.
1: Ja. Nou, ik heb dat programma meerdere malen gezien. Ik stond zelf bovenaan bij Tunnel Oost, dus ik heb van A tot Z alles kunnen zien.
0: Ja.
1: En zeker omdat je nu zelf zo diep in die organisatie zit, weet je gewoon wat zich destijds heeft afgespeeld daar.
0: Mm-hmm.
1: En begrijp je ook waarom het allemaal fout ging. Het was natuurlijk net een nieuw gerenoveerd circuit. Want in 1972 hadden we geen Grand Prix. Alles was eigenlijk gericht op de moderne veiligheidseisen. Alleen, er was niet gedacht aan het gevaar wat die auto's destijds hadden. Want juist in die jaren waren er heel veel ongelukken met brand. Omdat de tanks niet veilig genoeg waren. En de eisen niet scherp genoeg waren.
0: Ja.
1: En wat er op Zandvoort gebeurde is een combinatie van factoren. En ik kan daar uren over praten. En ik heb daar ook veel met Engelse vrienden over gesproken. En je ziet dan ook dat dat niet te voorkomen was op dat moment.
0: Nee. Was het ook zo, want Gijs van Lennep zei ook van, ja, dan kom je daar voorbij rijden. Eerst het rondje, dan heel veel rook, zegt hij. Tweede rondje zegt hij, nou, de coureur is eronder uitgekropen. Dat is helemaal goed afgelopen. En na afloop komt hij binnen en zegt hij, ja, maar volgens mij is de coureur eruit gekropen. Nee, dat was David Purley die overstak.
1: Ja, dat was het grote drama dat iedereen dacht dat David Purley, de man die geprobeerd heeft Roger Williams om te redden uit de auto,
0: ja,
1: dat de coureur was die in de auto zat. Ze reizen daar natuurlijk langs met 200. Mm-hmm. Kunnen dat niet goed zien.
0: Ja.
1: En ja, daarnaast had natuurlijk die wedstrijd gestopt moeten worden.
0: Ja, dat
1: het was een politieke beslissing. Er zaten 70.000 mensen in Zandvoort. En de wedstrijd stopzetten op zo'n moment, wetende dat het niet goed zou zijn, ja, dan ga je niet meer herstarten.
0: Nee.
1: En dat kun je na 12 rondjes Grand Prix niet doen.
0: Nee.
1: Dat is dan, ja, dat was een enorm probleem geworden. Want dan waren er 70.000 mensen op pad gegaan door de duinen richting die plek.
0: Ja.
1: Dus er zaten allerlei bewegingen in waarom dat destijds zo gegaan is. En
0: ja.
1: Het is niet anders. Zandvoorts drama in top, ja.
0: Ja, dat is het zeker geweest. Over Gijs van Lennep nog verder gesproken dan nog. Hij heeft daarna geloof ik ook nog een paar Formule 1 wedstrijden, ja, nog gereden.
1: Hij is een aantal keren voor Ensign gereden. Heeft Rolf Wunderink vervangen. Wunderink die ook een aantal races gereden heeft. En daar komen we straks nog eventjes op terug.
0: Ja.
1: En ja, in 1976 won hij voor de tweede keer de 24 uur van Le Mans. Samen met Jackie X. Ja. Toch geen onbekende naam. En ja, dat is een mooie carrière in de autosport. Daarna, ja, is hij eigenlijk begonnen met wat historische races en begeleiden van nieuw talent.
0: Ja, in 1975 heb ik nog begrepen, heeft hij nog meegedaan in een Formule 1 wedstrijd op het circuitpark van Zandvoort.
1: Ja, dat klopt, weet ik, ja, nog. Dat was de wedstrijd met de Ensign. En
0: ja,
1: hij heeft dus een aantal keren kunnen rijden, maar ja, zoals zoveel Nederlanders iedere keer het probleem hadden van geen geld, was dat ook voor Gijs op een gegeven moment de portemonnee leeg.
0: Ja, kort, je noemde hem al, Roelof Wunderink, dat is ook wel een verhaal aan vast.
1: Nou, Wunderink krijgen we eigenlijk straks nog, want chronologisch zijn we bezig en dan moeten we eigenlijk eerst even naar Boy High. Maar dat doen we dan na
0: is goed,
1: een stukje muziek van Jan natuurlijk, dat hoort daar ook bij.
0: Ja.

0: Zo, nou ja, het is alweer halverwege van dit programma op zaterdagmiddag. We zeggen helemaal niks. Zaterdagmiddag, Zandvoort, Oud-Zandvoort dus. We hebben het over alles wat er met de geschiedenis van de autosport, de Formule 1 races die op het circuitpark Zandvoort zijn geweest. En dat doen we met Rob Petersen, degene die ook de speakerfunctie heeft op dit moment op het circuitpark Zandvoort. Dat doe je ook nu al een lange tijd, hè?
1: Ja, uiteindelijk ben ik aan mijn 28e seizoen begonnen dit jaar. Dus het is best wel een tijdje, maar nog steeds leuk.
0: Ja?
1: Ik heb altijd zoiets van... Dan kijk ik Erik Weijers wel eens aan. Ik zei, nou goed, geen bericht, goed bericht. Ga maar gewoon door tot je zegt dat ik weg moet. Maar dat is nog steeds niet het geval. Dus,
0: Heb jij ook een Formule 1 wedstrijd gedaan?
1: Ja, ik heb een aantal Formule 1 wedstrijden gedaan.
0: Dat heb je gedaan?
1: Niet één, maar één op Zandvoort.
0: Ja.
1: En ja, een aantal voor Eurosport dan.
0: Ja, oké. Okay, maar gewoon voor Zandvoort,
1: voor Zandvoort maar eentje. Dat was 1985.
0: Dat was de laatste.
1: Daar had ik een bescheiden rol in. Ja. Maar, ja,
0: goed, je hebt hem wel gedaan. Daar komen we langzaam naartoe. Bij die laatste Formule 1 wedstrijd van 1985... Maar we gaan eerst eventjes nog het lijstje verder afwerken. Ja. Want we waren gebleven bij Gijs van Lennep. 75 gestopt. 76, wat je zegt, is hij later nog 24 uur. En dat weet ik nog, dat hij samen met Jackie X in die Porsche de tweede keer Le Mans wist te winnen. Maar midden jaren 70, de tweede helft van de jaren 70, stonden er ook nog ineens andere Formule 1 coureurs op. Ja. Onder andere Roelof Wunderink.
1: Ja, Roelof Wunderink, Michel Blekeman en Boy Haaien. Dat zijn de drie namen die in die tijd, halverwege de jaren 70, naar voren komen.
0: Ja.
1: Boy Haaien, Amsterdammer van geboorte, die kwam ineens in de autosport eigenlijk uit het niets.
0: Ja.
1: Heeft Formule 1 een paar keer gereden. Heeft een aantal formulewagens gereden. Heeft ook gereden in de Renault 5 Turbo-klasse nog. Was eigenlijk een hele goede coureur. Maar ja, had geen geld. De man had alleen wat business, zeg maar. En hij was een van die drie mannen die toch gesponsord werden door echte Nederlandse bedrijven.
0: Ja.
1: Die zorgden dat Nederlandse coureurs in de Formule 1 kwamen. En een van dat bedrijf was natuurlijk Vagelen van der Sluis. De firma Listenbedrog, zoals we dat altijd zo mooi noemden.
0: Ja.
1: Dat was een onroerend goedclub met Bob van der Sluis en Ton Vagel. Die heel veel onroerend goed in Amsterdam hadden en daardoor ook exposure wilden hebben.
0: Ja.
1: En die hebben onder andere gezorgd dat Michel Blekemolen kon rijden in de autosport. Boy High hebben ze gesponsord. En ja, je had dan ook Roelof Wunderink, de derde man die een aantal races gereden heeft. Een man uit Eindhoven. En die werd dan gesponsord door de Hogeboombewaking, HB-bewaking. En dat was een club die van Rob en Rodi Hogeboom, dat waren Amsterdammers. Die hadden een beveiligingsbedrijf.
0: Ja.
1: Hun vader was rechercheur van politie. Een oude collega van mijn vader in de Warmoestraat, dat weet ik.
0: Ja.
1: Vandaar dat ik die geschiedenis goed kan.
0: Ja.
1: Die mannen hebben ook echt heel bewust gesponsord in Nederland. Onder andere om Wunderink dus zover te krijgen. En zijn zelfs zover gegaan dat ze een eigen Formule 1 auto hebben gebouwd. De Boro.
0: Ja.
1: Een echte Formule 1 auto in 1976. En dat was een goede Formule 1 auto.
0: Ja.
1: Dat was best wel heel apart. En zelfs Larry Perkins, de Australiër, die een tijdje voor hun gereden heeft, lag op een gegeven moment op een vierde positie in Monza met die Boro, Nederlands product.
0: Ja.
1: Wat best wel heel mooi. Het is uiteindelijk niet echt verder van de grond gekomen wegens gebrek aan geld. Want je kan je voorstellen dat een beveiligingsbedrijf uit Nederland niet die enorme kapitalen kan blijven neerleggen. Maar...
0: Ja.
1: Dus ja, Boy Haaien, een paar races in de Formule 1. Geen punten gescoord. Niet in Nederland gereden trouwens uiteindelijk. En ja, Michel Blekemolen met zijn beroemde eenmalige optreden voor ATS in Amerika. Ja, daar heeft hij nog steeds hele zoete herinneringen aan natuurlijk.
0: Ja.
1: Hij heeft zich een aantal malen geprobeerd te kwalificeren. Onder andere op Zandvoort in 1978. Maar is het uiteindelijk niet gelukt. Maar
0: nee.
1: Dat is niet anders. Michel is wel heel succesvol geweest in alle andere takken van autosport.
0: Ja, het verhaal van Michel Blekemolen blijft een heel apart verhaal ook. Ja. Want het moment, dat weet ik dan weer wel. Hij reed in 77 reed hij Formule Ford 2000. En ineens stond er een artikel in de krant. En nou, dat was ik een jaar of 10, 11. En ik las dat en ik denk, hé, een gast die eerst Formule Ford rijdt en dan in één keer naar de Formule 1 is gestapt.
1: Ja, die...
0: er zat in één keer een verschil tussen van een pakweg

0: Formule 3 overgeslagen en noem maar op. En ja, Michel kwam
1: maar dat kon in die tijd. Ja. Dat kon wel als je echt een goed talent had. En Michel Blekemolen had een beetje een kartachtige manier van sturen. Een hakkerige manier. Hij reed niet echt vloeiende lijnen, maar was wel heel snel.
0: Ja.
1: En kon heel snel schakelen, remmen, koppelen. Hij was daar wel heel goed in. Dus ja, en had dan toch inferieur materiaal, want daar kom je iedere keer op terug. Dat zie je iedere keer weer. En ja, Michel heeft dat dus uiteindelijk niet gered in de Formule 1. Hij heeft daar wel heel veel van geleerd en is uiteindelijk ontzettend succesvol geweest, omdat hij in 1993 begonnen is met de indoorkartbaan in Nederland. Hij was voor Nederland echt de eerste die dat deed. Die baan over in Meidrecht is onlangs verkocht door hem.
0: Ja.
1: Hij heeft daarna het bedrijf Race Planet opgebouwd en dat weet iedereen wel eens antwoord wat Race Planet is, want inmiddels is dat een enorm grote organisatie met dikke 100 mensen in dienst, die dus al die autosport incentives op Zandvoort op het circuit doen met fraaie auto's. En, ja, is best wel, hij is heel succesvol zakenman geworden eigenlijk, Michel. Veel geleerd in de Formule 1, ook hoe het niet moet.
0: Nee, nee. En bijzonder is dat hij met dat, dat hij nog steeds actief is, want ik geloof nog niet eens lang geleden nog in de nieuwjaarsrace actief is.
1: Hij doet nog steeds mee, hij rijdt lange afstandsreizen, ook in Duitsland.
0: Ja.
1: Daar had hij Masters onder andere, zien we hem dit jaar ook weer op het circuit in Zandvoort. En hij is nog steeds een hele goede coureur. Ja. En een hele slimme coureur.
0: Zijn dat mensen die het niet kunnen laten?
1: Nee, die kunnen het niet laten. Maar zolang als je zo kunt presteren, dan is het helemaal goed.
0: Ben je naar muziek?

0: Het is het jaartal volgens mij 1977... toen dit nummer uit werd gebracht van Neil Diamond... met The Beautiful Noise. We zitten ook een beetje ook in dat tijdvak nog. Want ja, Michel Blekemolen was actief in de jaren 70... eind jaren 70, 77, 78. Maar we hebben Roelof Winderink nog niet helemaal uitgelicht. Want ik weet in ieder geval wel dat hij met een Formule 5000... ongelooflijk onderuit is gegaan. En dat dat ook nog gevolgen had voor zijn Formule 1 carrière, dacht ik.
1: Ja, inderdaad. Onze Roelof Hendrik die een hele zware crash had met de Formule 5000. Vlak na Tunnel Oost, zeg maar. Waarbij hij ook beschadiging heeft opgelopen aan zijn kin en aan zijn gebit, zeg maar. Het was een heel nare crash. Ik weet nog goed dat een van de jongens van Van der Nulft die dag foto's heeft gemaakt van die crash. Die heb ik ook gekregen van ze. Ja. En dat is een naar ongeluk van hem, wat toch wel heel erg veel gevolgen heeft gehad. Hij begon zijn carrière in Spanje. In een mooie wedstrijd. Met op een circuit op Montjeu Park. Ja. Want halverwege de wedstrijd werd die race afgebroken. Vanwege het vliegen van de Lotussen door de stabilisators die veel te hoog en te groot waren.
0: Rolstommen?
1: Maar ja, dat was een zware crash. En onze vriend Winderink, dat was zijn debuut. Dus, ja. Daarna heeft hij een aantal wedstrijden kunnen rijden. En met name ook Formule 5000 wedstrijden. Waar hij heel erg goed kon rijden. En zijn laatste race was in Amerika. Waar Winderink startte. En daarna heeft hij zich eigenlijk vrijwel teruggetrokken uit de autosport. Ja. Nooit meer gezien. Ook met name door die zware crash hier op Zandvoort.
0: Ja. Ja, dat is, het heeft bij hem zijn sporen achtergelaten. Ik heb ooit nog ergens een interview van hem gelezen. Waarin hij dat ook verteld heeft. Dat dat ook min of meer een soort trauma wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval.
1: Ik kan me er iets bij voorstellen. Als ik die foto's zo zie, dan is dat wel, wel duidelijk.
0: Hij heeft het wel overleefd, maar goed. Dan komen we bij onze plaatsgenoot uit. Tenminste, in ieder geval, hij woont niet meer in Zandvoort. Maar hij schijnt tegenwoordig te resideren in Katwijk aan de
1: Rijn.
0: Maar voetballen, hoe kun je dat als Zandvoorter doen? Dus als de familie Lambers zit te luisteren, dan heb ik echt zoiets van, het is wel wat heiligschennis, lijkt het wel. Ja. Laat Jan het maar niet horen. Maar dat is eigenlijk een beetje het begin van dat er wat ook weer een beetje, Gijs van Lennep was toch een beetje een voorloper en Karel de Godembo voor ook wel. Maar Jan Lambers was ook wel iemand die ook stappen zetten om bij die top proberen te komen ook.
1: Ja, prachtig leeftijdsgenoot van mij. Hij is net zo oud als ik. En Jan, die wiens bijnaam nog steeds Jantje is.
0: Ja, blijft een klein
1: Jan, die een hele mooie carrière in de autosport heeft gehad. En eigenlijk nog wel een beetje heeft. Uh-huh. Natuurlijk helemaal gesupport door Rob Slotemaker. Twee Zandvoorters die elkaar tot hoogte hebben gebracht. En Jan, die op 16-jarige leeftijd al gelijk zijn eerste race wist te winnen in de Simca Rally. En nou waren al die Simca Rally's destijds vreselijk illegaal, maar dat maakt niet uit. Maar Jan moest het wel doen. Ja. En hij kon het ook. En dat was prachtig om te zien dat Jan uiteindelijk doorgroeide naar de Formule 1. En natuurlijk met de beroemde Shadow, met de Samsung Check reclame erop, kunnen we nu wel zeggen.
0: De brullende leeuw.
1: En met de mooie leeuw erop was dat een heel uniek item in de autosport. En ik stond ernaast toen Jan voor zijn eerste rondjes op Zandvoort reed tijdens de perspresentatie. Prachtig om te zien dat je dan een plaatsgenoot hier vanuit Zandvoort die gepusht wordt door een Zandvoortse mentor.
0: Ja,
1: dat het er zo goed ging. Jan had in het begin van zijn carrière in de Formule 1 heel veel pech omdat Gerard Versteeg verongelukte. Ja. Een heleboel mensen die weten dat misschien niet, maar Gerard Versteeg was de grote financiële brein achter Jan Lambers. Die verongelukte met zijn auto ergens, dacht bij de Bosbaan in Amsterdam.
0: Ja.
1: Maar daarmee was hij wel zijn mecenas kwijt, zeg maar, op dat moment. En dat was wel heel jammer.
0: Ja. Had de man misschien nog meer invloed
1: kunnen... Ja, die had veel meer invloed kunnen uitoefenen, met name geld. Het ging natuurlijk allemaal om geld. En Shadow was een leuk Formule 1 team, waarbij Jan eigenlijk min of meer een beetje de pech had dat hij naast Elio Di Angelis in het team kwam. Een hele snelle Italiaan, wereldkampioen karting. Ja. Dus dat was een hele felle strijd, zeker in het begin. En ja, Don Nichols, de eigenaar van Shadow, was een oude CIA-directeur. Die man geef je nog niet eens een stuiver mee, die krijg je toch niet terug.
0: Nee.
1: Dus dat was een ongelukkige start voor Jan in de Formule 1.
0: Ja. Hij heeft het ook lang volgehouden. In 1979 is hij begonnen. En ik geloof dat dat ergens 283. Hij zei het aan met hier en daar een paar races. En soms ook een heel race seizoen. Maar ik geloof zelfs in 83 heeft hij nog via een achterdeur nog mee kunnen doen aan de Grand Prix. Toen hier in Zandvoort.
1: Ja, het heeft een aantal keren dat mogen meedoen. Het leuke is van Jan Lambers dat hij op een gegeven moment ook een teamgenoot had die heel bijzonder was. Dat was Slim Borgut, een Zweed.
0: Ja.
1: Slim Borgut was de drummer van ABBA, die dus ook Formule 1 reed. En dat was een tijdje zijn teamgenoot. Dat moddert zich allemaal zo door tot 1982, 83. Hij heeft toen met een Theodore gereden. Een Theodore was een Formule 1-auto gebouwd onder financiering van Teddy Yip, een hele rijke man uit Hongkong.
0: Ja.
1: En die zag wel wat in Jan. En Jan was natuurlijk een heel amabel mens, nog steeds.
0: Ja.
1: Iemand die een verhaal kon vertellen, die sponsors kon overtuigen. En ja, dan zie je hoe mooi die dat gedaan heeft in al die jaren, om zich toch iedere keer weer neer te zetten in die Formule 1. Dan eind 82, na dat Theodore-avontuur, dan stopt hij in de Formule 1.
0: Ja.
1: Dan gaat hij internationaal allerlei wedstrijden rijden. En dan het unieke in Jan, want dat is nog steeds een wereldrecord, dat is nooit meer geweest. Maar Jan heeft uiteindelijk in 1992 weer zijn comeback gemaakt in de Formule 1, dus ruim 10 jaar later.
0: Ja.
1: Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Was een hele goede actie van hem, wat wel helaas heel veel geld heeft gekost. Want hij stapte in bij het noodlijdende team van March.
0: Geleid door Henny Vollenberg toen?
1: Onder andere door Henny Vollenberg. Nou, ook een intellectueel roepen. Maar uiteindelijk leidde dat natuurlijk wel tot heel veel financiële schade. Ja. Maar Jan die heeft het wel gedaan. En ik kan me nog herinneren, een interview met hem op de televisie, waarbij hij echt in tranen uitbarstte op een gegeven moment. Omdat hij wist wat voor consequenties die teruggang in de terugkomst in de Formule 1, wat dat voor hem betekende heeft. Maar het is wel ontzettend dapper. En je moet het maar doen.
0: Ja. Hij heeft het uiteindelijk
1: gedaan. En dat heeft hij dus gedaan.
0: Ja, dat in schril contrast met nog iemand die daar nog achter zit. Dat is Huub Rodenkatter.
1: Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar als je nog even terugkijkt naar Jan trouwens, zijn carrière. 1988, 24 uur van Le Mans. Net als Gijs van Lennep gewonnen voor het team van Jaguar.
0: Ja.
1: Unieke situatie waar ze in Engeland zo ontzettend blij mee waren.
0: Versnellingsbak helemaal in de puinpoel.
1: Ja, maakt niet uit. Gewoon doorrijden. Ja. Andy Wallace en Johnny Dumfries waren zijn teamgenoten toen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk leidde dat tot de titel van honorary member van de BRDC. Met andere woorden, de Engelse autosportclub. Die Jan dus in dat jaar kreeg in Engeland. Omdat Jaguar weer naar de top was gebracht. En daar was hij bij.
0: Ja.
1: Dus dat is een heel mooi. Diezelfde Jaguar trouwens.
0: Ja.
1: Komt terug begin september hier op Zandvoort. Tijdens de historische sportcar race. Bij de historische Grand Prix.
0: Door Lammers.
1: Een veld van 25 auto's. We zijn ermee bezig om Jan in die auto te krijgen, zodat hij die wedstrijd gaat rijden. En ja, dat is natuurlijk voor Zandvoort wel een hele mooie issue.
0: Ja. Ja. Heel even kort, Huub Rodenkatter.
1: Ja.
0: Ja, heel kort.
1: Heel kort.
0: Ja.
1: Huub, de marketingman bij uitstek. Een man die het presteerde na een redelijk succesvolle formulecarrière. Zeker met een overwinning in de Formule 2 op België. Echt een mooie prestatie. De enige Nederlander die dat ooit gedaan heeft. Die op een gegeven moment geld wilde hebben. En zo'n unieke issue bedacht. Die dacht van, ik heb 25.000 gulden. Wat ga ik daarmee doen? Ik koop de achterkant van de Telegraaf. Zet daar een pagina grote advertentie neer. Ik zet een raceauto erin met uw Rodenkatter. En zet daarbij en daaronder, is dit iets voor u, meneer Philips?
0: Ja.
1: Nou, meneer Philips vond dat zo'n prachtige issue dat ze de advertentie betaald hebben achteraf. En hem toch een aantal jaren zijn blijven sponsoren. Zelfs tot in de periode van Jos Verstappen heeft Philips steun gegeven vanwege de marketingkwaliteiten van Huub Rodenkatter. Rodenkatter was geen makkelijke vent, maar dat heeft hij heel goed gedaan. Volgende advertentie, want hij kreeg dat geld terug van Philips. Volgende advertentie was dat die auto natuurlijk Marlboro kleuren had.
0: Ja,
1: en weer zo'n advertentie in de kant. Om maar iemand te vinden die hem wilde sponsoren. Nou, uiteindelijk is dat in zijn racecarrière best wel goed gegaan.
0: Ja, ook nog Shell heeft hij ook nog gedaan.
1: Ja, Shell heeft hij ook nog gedaan. Ja, een aantal keren gedaan.
0: Gaan we weer even een stuk muziek draaien.

0: Ik heb echt het idee dat ik hier bij Golden CFM zit. Maar dit heeft toch ook wel degelijk een hoog, oud en geschiedenis gehalte. Oud Zandvoort, nog steeds hier bij ZFM op de radio. Straks een uur met Mario Zandvoort. En daarna de beide heren die nu nog op de wissel of op het reservebankje zitten. De heren Vos en Harms met een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5. Laatste drie Formule 1 heren die wij nog hebben. En dan komen we echt bijna in het nu uit. Want ja, het begint in 1994 met Jos Verstappen. Ja, die is de laatste tijd niet zo erg braaf geweest en in het nieuws gekomen.
1: Ja, Jos, Jos is altijd Jos gebleven. Ja. Ik denk als je heel eerlijk bent en objectief kijkt, dat Jos de allersnelste en allerbeste Formule 1 coureur uit Nederland ooit geweest is. Hij heeft enorm talent. Ik heb dingen meegemaakt met hem. Met name in als die allereerste test in de Formule 1 in Portugal, waarbij hij 20 ronden de tijd kreeg om eens een keer te proeven aan de Formule 1. En uiteindelijk, dat was op een maandag na de Grand Prix van Portugal. Hij reed toen in een footwork. En hij ging zitten. En na 20 rondjes zette hij een tijd neer die sneller was dan de allersnelste tijd van Martin Brundle tijdens de kwalificatie in dezelfde auto op de zaterdag daarvoor. Hmm. Dat besloot Footwork om gelijk een contract voor zijn neus te houden. Dat hebben ze toen niet gedaan. Ja. Hadden ze dat maar wel gedaan. Want hij heeft toen later getekend voor Benetton, het topteam. En kwam naast onze grote Schumacher te staan en daardoor volledig in de schaduw. Ja. Dat is heel jammer, maar Jos Verstappen is echt een van de allerbeste en allersnelste coureurs die we ooit gehad hebben in Nederland. Ja. Heeft de gave om een auto naar zijn hand te zetten en daar continu op het max mee te rijden. En dat is iets wat, wat eigenlijk alleen Schumacher ook kan. Ja. Maar het is niet zo goed met Jos gegaan. Jos is een moeilijke vent. Ja. Laat het me eerlijk zeggen. Het is een heel, heel groot talent, maar is een moeilijke baas. En dat heeft hem vaak tegengewerkt.
0: De moeilijkheid zat hem ook nog in een A1-GP die toen hier in Zandvoort werd
1: gehouden. Ja, dat hebben we hier in Zandvoort meegemaakt. Het drama dat hij uiteindelijk zijn contract voor het hele jaar getekend wilde hebben en betaald. Dat was ruim 1 miljoen een miljoen was dat ruim. En dat kon niemand opbrengen op dat moment. En toen startte die niet, terwijl er ruim 70.000 mensen zouden komen dat weekend. Ja. Iedereen weet hoe dat afgelopen is. Dat heeft hem een enorm slechte PR bezorgd. Jeroen Blekemolen is in de auto gestapt. Had eigenlijk kunnen winnen, maar door een klein foutje van die andere Zandvoorter Jan Lammers ging dat niet door. Nee. Bij de pitstop ging het helemaal mis. Ja. Maar Jeroen Blekemolen heeft wel gezorgd voor een enorme oranje feest op Zandvoort. Ja. Dat we eigenlijk nog nooit gehad hebben.
0: Nee.
1: Bovenuit van een commentaarpositie kon ik zien aan de duinen, oranje duinen in Zandvoort, waar Jeroen Blekemolen reed.
0: Ja.
1: Nou, dat hebben we nog nooit meer meegemaakt daarna. Maar, dus dat is ook een Zandvoortse stukje geschiedenis wat, wat wel heel erg goed is geweest.
0: Ja, mede ingegeven door Jos Verstappen. Maar goed, toen kregen we een Rotterdamse bluffert eigenlijk.
1: Ja, Christian Albers, goede coureur.
0: Ja, Robert Doornbos ook nog, hè?
1: Ja, we hebben Christian Albers eerst en Robert Doornbos.
0: Ja.
1: De laatste twee mannen die ook Formule 1 hebben gereden, hebben met behoorlijk wat sponsoring toch aardige dingen kunnen laten zien.
0: Hm.
1: Doornbos is een beetje uitgereisd nu.
0: Ja.
1: Christian Albers eigenlijk ook. En dat heeft ook te maken met geld en de mogelijkheden die er zijn. En Jos die moet eerst al zijn privéproblemen maar eens oplossen, denk ik.
0: Ja, voordat hij nog überhaupt een stuur in zijn handen krijgt. Ik heb nog één afsluitende vraag. En dan gaan we ermee stoppen wat betreft dit programma. Zie jij nog mogelijkheden dat er nog een Nederlandse Formule 1 coureur nog eerdaags
1: Ik denk als je reëel bent niet. Guido van der Garde maakt wel de meeste kans. Omdat hij een hele rijke schoonvader heeft. Laten we het maar ronduit zo zeggen.
0: Ja.
1: Is ook wel een goede coureur, maar is naar mijn idee nog steeds veel te wisselvallig. Maar waar zou hij moeten rijden dit jaar in 2012? Dan zou hij bij HRT moeten gaan rijden. Nou, mijn idee is dat je dan beter je geld lekker op de bank kunt laten staan. En een leuke vakantie kunt gaan houden, want dat heeft dat totaal geen zin.
0: Ja. Nou, Rob, ik dank je hartelijk voor de komst.
1: Ja, graag gedaan. Het is altijd mooi om over iets te praten wat je leuk vindt natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Dit ging dus over de autosport en de Formule 1 geschiedenis die we onder andere hier ook op Zandvoort hebben gehad. De techniek vandaag ook weer in handen van Jan Kool. En volgende week zitten we, als het goed is, hier weer. En wat het dan gaat worden, dat moeten we nog eventjes verder bepraten. Maar goed, volgende week sowieso weer een nieuwe aflevering van Oud Zandvoort. Dag.
1: Ja, goed. Ik heb begrepen dat het gaat over Zandvoorts bijnaam. Ja.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Dat is wel de bedoeling. Dat is een mooi stukje Zandvoort. Ik weet nog goed dat vroeger als klein kind, als je op school tussen de middag ergens meeging met andere Zandvoortse kinderen, want dat zat op de Plesmanschool, dan kwam je binnen bij die mensen de eerste keer en was het zo van, voor wie ben jij er eentje?
0: Ja, dat kon jij nooit zeggen natuurlijk.
1: En dan was ik altijd, ja, mijn vader zit bij de politie. En, maar dan was ik wel een vreemde op dat moment. Maar dat hoorde er helemaal bij. Dat is prima. Ook een stukje Zandvoort, zoals het echt was.
0: Ja, veel plezier straks met de andere programma's bij ZFM Zandvoort. Dag.
2: Zandvoort heeft het voor de Westkust.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.

uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie

welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan normaal gesproken alleen maar met oud-Hollandse muziek. Muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Een reisje terug in de tijd. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op Kort Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Alleen vandaag een speciale uitzending naar het hele weekend. Speciale uitzendingen, want het is Formule 1 weekend in Zandvoort. En in heel Nederland natuurlijk, maar hier in Zandvoort gebeurt het allemaal. Het is gisteren allemaal voor start gegaan. Nou ja, alhoewel, het is eigenlijk heel eerlijk gezegd allemaal al begonnen op 20 juli. Toen zijn ze begonnen met de opbouw van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix, zoals die zo mooi heet. En die wordt hier in Zandvoort gehouden dit jaar. De last lap, oftewel de laatste keer in Nederland. Wat betreft de officiële race, en daarna wordt die alleen maar gebruikt voor reserve races. Het is een mascotte circuit Zandvoort. Het staat bekend als een echt old school circuit met snelle, gloeiende en uitdagende bochten. Gevormd door de natuurlijke duinen. En met een circuitlengte van pak een beet 4,3 kilometer... is het een van de kortere circuits van, op de kalender van de Formule 1. Bijna nergens anders racen coureurs zo vaak aan de racefans voorbij. Daarom is het ook zo leuk. En het hele weekend hier in Zandvoort groot feest. En officieel is het al gisteren begonnen. Gisteren is het allemaal volgelopen. Nou ja, het was al eerder, want sommige mensen die hadden iets van, je mag niet met de auto komen, dus kom ik gewoon wat eerder. Ik was van de week al eventjes op het official 538 Grand Prix Village, zoals het zo mooi heet. En dat is de camping bij de hockeyvelden, bij de golfbaan. Daar zijn de hockeyvelden verbouwd en nou ja, verbouwd. Er staan allemaal tenten. Ze hebben er allemaal tenten neergezet en bedden neergezet. En een grote tent met muziek. Alles gewoon één groot feest. En op het circuit is natuurlijk ook één groot feest. De Reuzenrad staat er weer. Een heel gezellig weekend. En vandaar ook een aangepaste uitzending. We gaan wat andere muziek draaien zodat u van ons gewend bent. Maar het blijft natuurlijk wel gezellig. En natuurlijk Nederlandstalige muziek. En we beginnen met de Pasadena Dream Band. Ja, je hebt toch denk ik wel een van de leukste plaatjes gemaakt voor de latere tijden in Nederland. Ja, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Is toch wel bekende klanken. En u hoort hem nu in de Grand Prix radioversie met Olaf Mol die er doorheen dendert. De Pasadena Dream Band met Zandvoort. Ik zeg een hele goede middag. Speciale uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort, moeten we officieel zeggen. Luister maar, muziek. En zometeen ook de eerste trein naar Zandvoort.

0: Zandvoort aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schau mal, Heinrich, da ist das Meer. Ich war hier früher, mal mit Gewehr. Es ist ein Stückje Heimat hier. Hoch das Glas mit deutsches Bier. Es lebe Zandvoort an das Meer. Sieht wieder schön aus hier. Ach, mein hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania!
1: Oh, Germania.
0: Ja, das kann ich Ihnen wel even quick sagen. Dan gaan ze daar de trap af. En dan slaan ze linksom. Dan laven ze rechtuit. Dan laven ze er bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer schön in Holland.
1: Ja, vind ik.
0: Ja, zeer. Alles weer genau wie früher.
1: Ja. Ze kunnen weer aanvangen, wenn ze willen.
0: Maar dan moeten ze wel van tevoren even afklingelen. Bidde?
1: Ja, afbellen. Opbullen. Opballen.
0: Ach, telefoneren, meinen ze.
1: Ja, telefoneren.
0: Maar waarom dan?
1: Nou, de vorige keer lagen we nog in bed.
0: Ach so, ja, aber sei Vorsicht.
1: Ja?
0: Ja. Es geht wieder los.
1: Zou je denken?
0: Ze zit nog zo muur van de vorige keer. Nein, aber sie sind toch niet kwaas, hè? Bitte?
1: Kwaas.
0: Kwaas? Was heißt kwaas?
1: Nou, bes, bas, bos, bus.
0: Böse!
1: Ja, böse.
0: Nein, wir sind nie böse!
1: Nee, zei wel tegen elkaar.
0: Maar mochten ze nou eventueel wel böse zijn, dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied van de heile holle houten de Muismarijn. Maar ik zal ihnen bewijzen dat ik niet böse ben.
1: Hou zo.
0: Hier heb je fiets terug.
2: Ja, dat was muziek van Louis Davids met Zandvoort aan das Meer. Want ja, ook de Duitsers zijn van de partij in Zandvoort. Die zijn al jaren partij in Zandvoort. Dat is toch een van de toeristenstromen in Zandvoort die erg belangrijk is voor de badplaats. En het is natuurlijk gewoon super druk. Het is gezellig. De Grand Prix Formule 1 van Nederland is gisteren begonnen. De Grand Prix van Nederland, ook wel de Heineken Grote Prijs van Nederland en Formule 1, Heineken Dutch Grand Prix genoemd, is een race uit de Formule 1 die tussen 1952 en 1985 30 maal gehouden werd. En de laatste twee jaar waren 1948 en 1949 waren er twee Grand Prix verreden als Grand Prix van Zandvoort, maar dit was nog geen officiële Formule 1. In de jaren 50 en 51 waren het wel Formule 1 races, maar die behoren niet bij de officiële Formule 1 kampioenschap. Die pas in 1950 begon. Na ook een afwezigheid van 35 jaar zou de race in 2020 terugkeren naar het circuit van Zandvoort. Maar in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis in Nederland werd het uitgesteld tot 2021. Toen hadden we onze eerste race weer terug in Nederland na 35 jaar. Nou ja, eigenlijk na 36 jaar dan. En ja, en dit jaar zal deze reeks worden afgesloten. En daarna komt de Grand Prix voorlopig niet meer terug in Nederland. In het laatste jaar wordt de 36e Formule 1 race verreden. En zal er tevens een sprint verreden worden. Dus een bol vol programma ga ik je straks meer over vertellen. En natuurlijk de muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Een hoop muziek over Zandvoort, een hoop gezellige muziek. Dick Doorn komt eraan, Letty de Jong, we gaan naar Zandvoort. En nieuw plaatje Zomer in Zandvoort. U hoort het allemaal hier, gezelligheid. Kent geen tijd hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort.

0: CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Vandaag een aangepaste uitzending aangezien het Formule 1 weekend is. Het laatste weekend dat we de Formule 1 in Zandvoort mogen verwelkomen. De allerlaatste Dutch Grand Prix. Grand Prix, zoals het zo mooi heet. Het belooft een onvergetelijk raceweekend te worden. En dat is van 21, dat was gisteren, tot en met 23 augustus... wordt het afgesloten na 5 jaar Formule 1 geschiedenis in Zandvoort. Dat wordt natuurlijk een knaller, of het is al een knaller eigenlijk. De officiële race morgenmiddag om 3 uur. Het is vandaag zaterdag. Dit is geen herhaling. Dit is semi-live, noem het maar zo. En dit jaar ook de allereerste F1 sprint in eigen land. 3 dagen vol ongekend race-spectakel en entertainment gegarandeerd. Ja, en dan moet je gewoon live bij zijn. Maar ik weet niet of je kaarten hebt kunnen bemachtigen, want het was uitverkocht. Vrijdag, daar kon je nog kaarten voor krijgen, maar zaterdag en zondag was gewoon al maanden uitverkocht. En als je dan kijkt naar de prijs, dan schrik je. Ik hoorde zelfs dat er een bus over het circuit heen rijdt. En een rondje over het circuit met een bus. Ik geloof een open bus, ouderwetse bus. Van de Grand Prix, van het circuit Zandvoort zelf natuurlijk. En een rondje over het circuit en daarna lekker eten. En het kost per persoon maar, ik geloof, iets van 10.040 euro. Ja, het circuit wil toch nog eventjes goed uitpakken en een beetje geld binnenhalen. Want het schijnt dat er niet zoveel geld wordt verdiend, zeggen ze. Dus ik vraag het me af, maar niet genoeg om het allemaal door te laten gaan. Dus maar in ieder geval groot feest in Zandvoort. En wist je trouwens, de maximum snelheid op het circuit van Zandvoort is 305 kilometer per uur. Nou, ik heb het nog nooit gereden, maar het lijkt me behoorlijk wat. Het circuit is 4,3 kilometer lang en heeft 14 bochten. Dus, wij wisten dat al natuurlijk. Maar de mensen die niet uit Zandvoort komen, die hebben iets van, oh, dat wist ik allemaal niet. Maar muziek, daar gaan we mee door. Plaatje toepasselijk voor dit programma, als we de officiële kanaal aanhouden zoals u van ons gewend bent. Het is Zandvoort nummer 2. Louis David is nu op de radio.
1: Ik

0: Nederlandse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Dat was muziek van André van Duin met Als de zon schijnt. En daarvoor de sfeermakers en gebroeders Rossig met Zandvoort aan de zee. En het is feestweekend, speciale uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. En we hebben vandaag strakjes vanaf 2 uur Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. En dan gaan ze alles vertellen over het circuit. En daar waarschijnlijk ook live zijn ze op het circuit aanwezig. En vandaag was onder andere vrije training was vrijdag. Sprintkwalificatie ook, vrije training. F1 Academy was gisteren allemaal. En Afrojack waren er sneller. Flemming, Kraantje, Papi, Snolleke, Bollekes. En zondag de F1 Drive Parade. En de race zelf om 3 uur. F1 Academy, Porsche Mobiel 1 Supercup Race 2. Pre-race show inclusief Nederlands volkslied. Martin Garrix is er, Davina Michelle en Dirty Daddies zijn allemaal aanwezig. En vandaag is er ook een F1 sprint kwalificatie. Voor morgen kwalificatie F1 Academy. F1 Academy Race 1, kwalificatie 2. Porsche Mobiel 1 Supercup. Porsche Mobiel 1 Supercup Race 1. Yves Berendsen is aanwezig met zijn band. De jeugd van tegenwoordig, Fuenta. La Fuenta moet ik zeggen. En Acta en de Munich, ze zijn allemaal vandaag aanwezig op het circuit van Zandvoort. En misschien jij ook. En voor de rest, honderdduizenden mensen. Want Zandvoort is overvol, maar overgezellig. En als je geen kaartje bemachtigt, zeker. Het is in Zandvoort in het dorp gezellig. Op de boulevard en op het strand is het gewoon echt overal feest. En je hoort ook muziek hier op de radio. En af en toe schakelen we over naar het circuit. En wij hebben gewoon lekkere muziek. André van Duin nog een keertje met een zomer medley. Luister maar.

0: Ja, dat waren vrolijke klanken van Django Wagner met Het is weer weekend. En daarvoor André Hazes met Zomer. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit badplaats Zandvoort. Een uurtje is kort. Vandaag een aangepaste uitzending. Vandaag geen muziek gebruikt van Cor Draaier, die normaal gesproken de muziek voor ons samenstelt. Vandaag een beetje een aangepaste uitzending. Ik wens je zo meteen heel veel plezier met Rob Harms, met Zandvoort op zaterdag. En ik ben er volgende week weer gewoon in de herhaling op zaterdag. En op zondag natuurlijk met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik wens u een heel fijn weekend. Geniet van de races, als u ervan houdt. Geniet van de muziek bij de lokale omroep CFM Zandvoort. En als u er niet bij kunt zijn, dan kunt u natuurlijk gewoon meegenieten op de radio van hoe het ruilt en zeilt in Zandvoort. En dat kunnen ook gewoon bekeken worden, hè, op televisie. Televisie kan je het allemaal live.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op het magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM. Race.

0: Levering van Zandvoort op zaterdag. Jazeker, met Phil Veren, Dimma zonder Galaxy. En I Can Prove It. Goedemiddag, Richard.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Ja, mijn stem is een beetje stuk. Dat hoor je waarschijnlijk wel.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, nou ja, een beetje op het circuit geweest. Dus ja, en dan op een gegeven moment komt de Porsche Cup. En die maken toch wel heel veel herrie.
1: Ja.
0: Dus als je dan gezellig aan het babbelen bent, dan, dan krijg je dat uiteindelijk, hè.
1: Ja.
0: Dus ik laat jou lekker veel babbelen vandaag.
1: Oké, okay, nou prima. Begin ik even met het programma. We beginnen met Zandvoort Nieuws. Dan om 2:30 het weerbericht. Vorige week hadden we Marjolein aan de lijn voor de voorbereidende acties. Marjolein is teamleider bij de ticketing. En die gaan we vandaag weer bellen om te kijken hoe het nu is op het circuit. Dan hebben we nog een interview van Benno Veugen met Carola Belderbos. En dan daarna nog een interview van Jaap Koper met Robert Langeberg. Dat is van het Racefestival. En een interview van Jaap met Robert Overdijk. Natuurlijk de directeur van het circuit. En natuurlijk 4:15 weer de Pit Report met Randall Lawson. En om 4:30 Dier van de Week. En als laatste hebben we nog een interview van Benno met Michel Bleekmolen, opgenomen in zijn villa in Aardenhout.
0: Zeker weten. Nou, een mooie uitzending weer van ZFM Race Radio. Tot aan 5:00 vanmiddag gaan we er een feestje van maken. En blijf vooral lekker luisteren.

0: weer van deze week, Richard. Voorspellen ze nog een hele hoop regen voor de vrijdag. Maar gelukkig bleef dat uit. En hebben we toch wel redelijk zonnige dag op het circuit gehad.
1: Ja, lekker.
0: Lekker.
1: Hey, en hoe was het verder gisteren?
0: Nou, een feestje. Dat moet je gewoon meebeleven. En de tent zat echt helemaal vol, hè? 100.000 mensen. Dus, en dat op de vrijdag.
1: Ja, dat is schijnbaar heel bijzonder, hè? Als je dat vergelijkt met de andere circuits.
0: Ja, klopt. En andere jaren hier ook, hoor. Want verleden jaar hadden we 80.000 mensen op vrijdag.
1: Mm.
0: En nu dus 20.000 meer.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk omdat dit de last lap is.
1: Ja, ze hebben ook heel veel aanbiedingen gedaan. Hè. Wat ik zei, op het laatste moment kreeg ik nog van de organisatie nog mailtjes dat ik voor 50% op vrijdag kon. Nou, dat had ik vorige week, was mijn laatste mailtje. Dus ze hebben er echt heel veel werk
0: zeker
1: van gemaakt.
0: Alles verkopen.
1: Ja, precies. Hey, en vond je het niet hard, het geluid?
0: Nee, ik mis juist dat gegil van oude Formule 1 auto's.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat had ik veel liever gehad. De Porsches die maken wel heel veel geluid. Weet je wel, maar de Formule 1 vond ik een beetje tegenvallen.
1: Mm.
0: Verleden jaar was ik daar ook en toen maakten ze nog meer lawaai. Ik kan wel een klein stukje laten horen hoe dat vroeger een beetje klonk. Zeg maar, had je zoiets.
1: Toen had je V12?
0: Ja, de V8 en de V10. Oh, dus,
1: V10 toen.
0: Ja, dus dat is dit geluid, zeg maar. Nou, dat hoor je niet meer tegenwoordig, hoor.
1: Nee.
0: Dus het is een beetje brommend geluid wat ze nu maken, zeg maar, de auto's.
1: Ja, de helft van het vermogen komt natuurlijk sowieso al uit een elektromotor, hè?
0: Zeker weten, ja. Heb jij trouwens Zandvoorts nieuws voor ons?
1: Ja, heb ik. We beginnen even met de Koninklijke Luchtmacht. Elk jaar vliegen ze dan over het circuit heen, hè? En dat doen ze dit jaar ook weer.
0: Mag het?
1: Het mag.
0: Oké, gelukkig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat die lijntjes heel kort zijn, hoor, gok ik.
0: Ja, nou ja, er werd wel moeilijk gedaan daarover. Dus het verbaast me dat het mag. Dus,
1: door wie?
0: De actiegroep had een proces weer ingediend tegen dat overvliegen.
1: Want? Welke gronden?
0: Geluidsoverlast.
1: Hmm. Nou, ik denk dat dat vergelijken met die Porsche Cup... Maar goed.
0: Nou, de F35 kunnen er ook wat van.
1: Ja, oké, okay, dus, maar dat is maar 5 minuutjes, hè?
0: Ja.
1: Nou, morgen een kwartier voor de Dutch Grand Prix voert de Koninklijke Luchtmacht een flyby uit als onderdeel van de pre-race show. Deze bijzondere luchtmachtgroet boven het circuit van Zandvoort is een traditie. Tijdens de flyby vliegen een Chinook transporthelikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een C-130 Hercules transportvliegtuig over het circuit. De militaire groet maakt deel uit van het programma voorafgaand aan de race. Ook het orkest Koninklijke Luchtmacht levert een bijdrage aan de show, samen met verschillende artiesten. Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk spreekt van een bijzondere samenwerking. Volgens hem voegen de flyby en de muzikale bijdrage van het luchtmachtorkest opnieuw iets unieks toe aan het programma voor de bezoekers en vormen zij een passend onderdeel van de final lap. Een opvallend onderdeel is de inzet van de Chinook tijdens het Wilhelmus. Onder de helikopter wappert dan een Nederlandse vlag van ongeveer 13 bij 20 meter met een contragewicht van meer dan 500 kilo. Volgens Defensie staat de vlag symbool voor de vrijheid en veiligheid die de krijgsmacht beschermt. Defensie benadrukt dat de inzet zorgvuldig wordt voorbereid in overleg met de organisatie van de Dutch Grand Prix en betrokken luchtvaartautoriteiten. Veiligheid daarop staat voorop.
0: Zeker voorop, of niet?
1: Ja, hij is ook voorop. Alleen maar voorop.
0: Oké, nou ja, dankjewel. Dus die flyover die gaat lekker door. En ook met de Chinooks, ja, dat was verleden jaar ook. Dat blijft gewoon een mooie heli natuurlijk om te zien. En heel veel lawaai maken ze ook, die Chinooks. Ja.
1: Een hele zware bom.
0: Hele zware, precies.
1: Zware,
0: ja, en dat was verleden jaar ook. En ook toen hing er een vlag aan. Mooi dat het weer terugkomt. En de F-35's, want die hadden we niet verleden jaar volgens mij. Dus dat ze dan weer...
1: Zou kunnen, ja, want het was natuurlijk nog een beetje een overgangsfase.
0: Een overgangsfase. En ook vonden ze het een beetje moeilijk met de oorlog natuurlijk. Ja. Met Oekraïne en Rusland.
1: Ja,
0: dat heeft ook een rol gespeeld.
1: Ja. Dus. Heb jij nog met vlaggetjes gezwaaid?
0: Nee, ze hadden geen vlag aan ons gegeven. Had ik zo gehoopt, hè, dat we dat we een vlag zouden hebben. Had ik een witte gehad trouwens, maar goed.
1: Maar dan misschien zondag wel?
0: Zondag zullen ze weer vlaggen, neem ik aan.
1: Ja.
0: Nou ja, hartstikke mooi. Heb je nog een ander nieuwtje?
1: Ik heb nog wel eentje, ja. Ik ga het zo even over milieu doen, maar als tegenhanger tegen de F-35's. De Boskalis Beach Cleanup Tour is zaterdag 15 augustus afgesloten in Zandvoort. Tijdens de jaarlijkse opruimactie van Stichting de Noordzee maakten ruim 2000 vrijwilligers de volledige Nederlandse Noordzeekust schoon. In totaal werd ruim 4000 kilo afval ingezameld, waaronder opvallend veel sigarettenpeuken. De actie vraagt aandacht voor de hardnekkige vervuiling van stranden en zee. Vooral klein plastic blijft volgens de Stichting de Noordzee een groot probleem. Denk aan de draadjes van visnetten, plastic pallets en sigarettenfilters, die moeilijk op te ruimen zijn en gemakkelijk in het ecosysteem terechtkomen. Opvallend is het aantal sigarettenpeuk dat dit jaar van de stranden werd gehaald. 80.000 ruim. Dat is 53% meer dan tijdens de vorige editie. Volgens de stichting bestaan sigarettenfilters voor het grootste deel plastic en vallen ze uiteindelijk uiteen in microplastics. Naast de duizenden peuken vonden vrijwilligers ook opvallende oude afvalresten, zoals de verpakking van een chocoladereep uit 1991.
0: Jeetje.
1: Ja. Plastic flesjes uit China en Maleisië en een oude videoband. De vondsten laten volgens de Stichting de Noordzee zien hoe lang plastic afval blijft bestaan en hoe ver het zich over de wereld kan verspreiden.
0: Hebben ze ook gezegd wat er op de videoband staat of dat nog net niet?
1: Ik denk persoonlijk dat je niet meer dat je niks meer kan zien, maar dat vermeldt de geschiedenis niet.
0: Wat trouwens belangrijk is tijdens de Formule 1, Richard, is dat er een medische dienst aanwezig is op het circuit. En dat is uiteraard ook dit jaar bij de race het geval. En wij gaan ze dadelijk even iemand bellen die daarbij betrokken is in de ambulance. En dat is Marc Buchel en die gaan we zo meteen even bellen. Kijken hoe hij het daar ervaart op het circuit en hoe het allemaal gaat. En hoe ze zich voorbereiden op zoiets eigenlijk. Dus,
1: leuk. Hoe actueel is het? Want 2 minuten geleden wisten we dat nog niet.
0: Nee, dus we zijn helemaal up-to-date.
1: Ja.
0: Zeker weten. Nou, straks meer daarover. Blijf lekker luisteren. Dit is ZFM Race Radio.

0: Sister Bruno Mars. En Just The Way You Are. En erachteraan Denise Williams. En Let's Hear It For The Boys. Nou, we kijken naar buiten. Het zonnetje schijnt weer. Maar blijft dat zo? Of gaat dat veranderen? Je hoort dat uiteraard hier.
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Ja, want verlos ons. Krijgen we mooi weer?
2: Ja.
0: Ja?
2: We krijgen helaas geen regen.
0: Oh, nee, vind je dat lekker dan, regen?
2: Ja, want ik vind het wel spannend om 3:00 morgenmiddag.
0: Oh, dat bedoel je, ja. Voor of, de race is het leuker.
2: Of vanmiddag om, wat is het?
0: 4:00.
2: 4:00?
0: Ja. Oké. Nee, dan doe ik ook een regendansje.
2: Vandaag komt het nog steeds tot buien, dat wel. Maar goed, dat hebben we ook gezien op het circuit.
0: Ja.
2: Maar de buien worden wel minder intens. En later vandaag wordt het vanuit het westen droog. En waait een matige, aan zee vrij krachtige noordwestenwind. En het wordt 20 graden. Morgen tot en met dinsdag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt ook geleidelijk warmer, met morgen 20 graden en dinsdag ongeveer 24 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Ook krijgen we te maken met warme en vochtige lucht. En dat betekent dat het ook drukkend warm of benauwd kan aanvoelen. Woensdag en donderdag is het 25 tot 27 graden.
0: Oeh, lekker.
2: Ja, wel, schiet wel lekker op, hè? Maar vanaf vrijdag koelt het weer vrij snel af. Nou, en dan de weersverwachting voor de Formule 1. De Formule 1 van Zandvoort dit weekend treft het met het weer. Gisteren kon al van een droge sprintkwalificatie worden genoten. En ook vandaag ziet het er goed uit. Nou, om 12 uur is de sprintrace. En de buien zijn dan naar het oosten weggetrokken. Nou, behalve dan een hele kleine.
0: Aan het eind.
2: Aan het einde. Ja, net te laat. Hè,
0: net te laat. Eén rondje te laat.
2: Eén
0: eigenlijk.
2: Rondje te laat, ja. Ook om 4:00 is het droog. Als de kwalificatie voor de race van morgen wordt verreden. Het is vandaag een graad of 19. Morgen is om 3:00 de race. Dan schijnt de zon geregeld en is het droog. De temperatuur ligt rond 19 graden.
0: Nou, lekker voor iedereen die in tentjes zit hè, bij 538 en bij de golfclub, zeg maar. Dus ja, dan moet je wel een beetje droog weer hebben. Dat je lekker kan genieten van autosport, gewoon helemaal droog. Dat je geen poncho nodig hebt en zo, weet je wel.
2: Ja.
0: Paraplu's mogen trouwens niet.
2: Nee.
0: Dus mocht je denken van ik neem een paraplu mee, mocht er toch een buitje vallen.

0: Nee, ik denk het niet, want waarom denk ik het niet? Het zou weer heel veel werk geven extra aan de security. Want je moet wel weten van wie is die paraplu dan? Hè? Iedereen kan dat zeggen en zo. Dan moet je eerst een foto maken dat het jouw paraplu is of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, of een bonnetje uitgeven.
0: Bonnetje, ja. Nou ja, wordt een beetje rommelig. Maar we gaan het vragen zo dadelijk aan Marjolein. Dankjewel weer voor het weer. We hebben weer heel veel lekkere muziek onderweg. Hier bij ZFM Radio. Hier is Paul Simon.

0: Ja, Richard, je zei het geheel terecht. Dit is net even een andere uitvoering van Diamonds on the Soles of Her Shoes.
1: Ja, ik vind hem wel, wel lekker. Je kan ook zeggen, fantaseren van nou, de andere instrumenten zijn weggevallen. Hè? Dat alleen de basgitaar nog draait. Maar goed, zo is hij niet, die opleiding, opname. Maar ik vind hem wel lekker. Ik bedoel, ja. Als je goed bas speelt, is het ook een heel mooi instrument.
0: Het is een beetje een Afrikaanse versie, zou je zeggen. Ja. In de jungle.
1: Ja, je hebt nog net geen drums erbij van die bongo's.
0: Nee, klinkt lekker in ieder geval.

0: Oh, en vandaar gedraaid hier bij Race Radio. Wij hebben vandaag heel veel mensen die we in de uitzending kunnen halen, Richard. En één daarvan, dat is Marjolein. En Marjolein, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag. Leuk dat je even tijd voor ons vrij kan maken. Want ja, we hebben het vorige keer ook van jou gehoord toen we je in de uitzending hadden. Jij bent vrijwilliger bij het circuit.
1: Ik was vanmorgen om 5 uur aanwezig.
0: Zo.
1: Ja, dat was nodig omdat om 7 uur de poorten open gingen.
0: Ja, want het heeft met de sprintrace te maken, die om 12 uur was.
1: Ja, nou denk ik dat er het eerste uur niet heel veel mensen binnen zijn gekomen. Een stuk of 100, maar we gaan er klaar voor.
0: Ja, nee, er waren er toch al die ruim op tijd waren. Ik merkte het ook in het dorp en zo. Heel veel mensen die al aanwezig waren en richting circuit gingen. Hé, ja, de vorige keer hadden we het met je uiteraard over de beveiliging, zeg maar. En de kaartencontrole. En ja, gisteren was ik zelf op het circuit. Even heel kort hoor, het is geen verwijt. Maar ik zat bij keten 2. En ik heb daar enorm lang met een hele grote groep mensen moeten staan. En toen waren we eindelijk door de keten heen. En toen kwamen we op het tweede gedeelte. Op de weg naar beneden. En daar stond het ook helemaal vast.
1: Ja, klopt. Het stond gisteren zo vast bij gate 2. En dat was vandaag weer het geval. Dat ze uiteindelijk ook gate 2 eventjes gesloten hebben.
0: Ja.
1: Dat is de hoofdingang. Dus toen kregen wij extra veel bezoekers.
0: Oh jee.
1: En, want ik sta langs de boulevard aan die ingang. En daar kwamen de bezoekers meteen achter de hoofdtribune terecht. Maar wij kregen dus extra veel bezoekers te verwerken omdat het op het circuit helemaal vastliep.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, ik had dat gisteren ook. Er kwam geen einde aan. En ik heb ook de vrije training heb ik gewoon gemist gisteren trouwens. Dus die hebben op een scherm moeten kijken in de fanzone.
1: Nou ja, is ook gezellig.
0: Ja, toch. Ja, drankje erbij. Helemaal goed.
2: Maar waarom, Marjolein, is dat zo dat het helemaal ophoopt daar? Want het is toch al voor de zesde keer wordt het georganiseerd?
1: Klopt, ja. Het is elk jaar wel een beetje dat het ophoopt, maar het is gewoon te krap eigenlijk daar. Al die duizenden mensen die er doorheen willen. En er kwamen gewoon heel veel mensen op dezelfde tijd binnen. En dan lukt het gewoon niet.
0: Nee, want ja, gisteren dus inderdaad Super Friday, zoals dat genoemd wordt. En verleden jaar waren daar 80.000 bezoekers. En gisteren hebben we vernomen vanuit de persorganisatie van het circuit, waren er 100.000 mensen, dus 20.000 meer dan verleden jaar. En daarmee de drukst bezochte vrijdag van alle 6 edities.
1: Klopt, het was heel druk gisteren.
0: Ja.
1: Voor een vrijdag.
0: Zeker. Nou, heb jij ook gemerkt bij Kate 1 dan. Hoe is het vandaag verder bij Kate 1 verlopen?
1: Ja, het ging goed. Het kwam dus heel rustig op gang. Maar op een gegeven moment was het weer heel druk. En toen stond het helemaal tot bovenaan weer vast. En er staan mensen op een heel schuin stuk moeten ze wachten. Dus dat is ook best wel vervelend.
0: Ja.
1: Maar op zich ging het vrij soepel bij ons. Dus we konden heel snel weer doorlopen.
0: Oké, okay, nou gelukkig maar.
1: En, rond de 12 uur toen kwamen heel veel mensen toch wel rennend aan. Want die wilden dan toch voor 12 uur nog wel graag binnen zijn.
0: Ik zag ze ook door de straat heen rennen. Toen, vijf minuten voordat de race zou beginnen waren ze nog aan het rennen richting circuit. Ik denk nou dat heeft geen enkele zin meer natuurlijk. Hè? Dat haal je helemaal niet meer.
1: Nee klopt en dan ben je binnen maar dan ben je nog niet op je plek.
0: Nee inderdaad. Moeten al die mensen opzij. Dat is ook zo leuk de hele tijd. Van waar zit je? En er zitten er net weer andere mensen op je plek. Ja. Hadden wij gisteren ook hoor. Helemaal niet erg. Maar ja, dan doe je dat even in overleg. En dan komt het allemaal weer goed. Want het is wel een heel gezellig publiek hè, wat er op de race afkomt.
1: Zeker. Het is één groot feest. En dan zie je ook de shirtjes van al die verschillende teams door elkaar heen lopen. En die hebben het gewoon gezellig met elkaar.
0: Het maakt helemaal niet uit inderdaad. Iedereen viert het op zijn manier en voor zijn team en coureur.
1: Ja, klopt. En iedereen is gewoon op zoek naar een gezellige dag.
0: Zeker weten. Nou, dat was het gisteren ook, vandaag ook weer. En er kwam nog regen bij aan. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, nou ja, toen wij vanmorgen begonnen, toen regende het eerst ook. Maar die bui die inderdaad, ik begreep dat de sprintrace net afgelopen was.
0: Klopt.
1: Maar bij ons was het inderdaad ook die bui, dus toen kwamen mensen ook heel hard aangerend om naar binnen te kunnen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En we hadden nog een vraag over de paraplu, want die nemen jullie in, hè?
1: Ja, de beveiliging neemt ze in, ja.
2: Ja, mogen die mensen als ze naar buiten gaan hun eigen paraplu weer meenemen naar huis?
1: Nee, die zit in de vuilnisbak.
2: Oh, of, en wat gebeurt er dan? Die wordt allemaal weggegooid?
1: Die worden allemaal weggegooid. Ja, sommige mensen hebben hem onder het hek verstopt. Nou, of die er nog lag toen ze terugkwamen, konden ze hem weer pakken. Maar...
2: Oh ja, dat is wel een tip, misschien.
1: Ja, tot er beveiligers langs lopen en ze allemaal weghalen. Maar...
2: Oh ja, ja, ja. Dus het gaat niet naar het goede doel of zo?
1: Nee. Mm-hmm. Er kwamen ook allemaal mensen met stoelen aan. Ja, die mochten ook niet mee naar binnen.
2: Ja.
0: Nou ja, je hebt het trouwens over een goed doel. Dat vond ik wel heel mooi gisteren. En die meneer heeft ook in de dagbladen gestaan en dergelijke. Een hartpatiënt die toch op het circuit kon komen door inderdaad de wens... hoe heet dat? Wensambulance.
1: Ja.
0: En ja, daar wordt er echt helemaal uitgebreid door het hele team... en ook vanuit zeg maar de organisatie van Dutch GP... wordt er heel veel aandacht aan besteed aan dat soort mensen. En dat vind ik wel heel mooi.
1: Ja, dat is echt mooi dat die erbij kunnen zijn.
0: Zeker weten. Nou, waar ben je nou trouwens?
1: Ik zit nu in de duinen.
0: In de duinen?
1: Dat is de general admission en ik zit nu aan het einde van het rechte eind, bij de Tarzanbocht.
0: Oké, okay, en wat is er nou te zien voor de mensen die er niet zijn?
1: Er is die F1 Academy race.
0: Oh, dat is wel leuk. Doen ook aan Nederlandse dames aan mee, weet je dat?
1: Ja. Ja, daar doen ook Nederlandse dames mee.
2: Ja, die doen het best goed.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Nou, heb je nog een beetje rouwgevoelens, Marjolein?
1: Ja, het is wel de laatste editie. Dus dat vinden we op zich best wel jammer. Ook als de vrijwilligers onder de link. Want we zien elkaar 1 keer per jaar. Dus er is altijd weer een feestje om elkaar weer te zien. Dus we zijn nu ook wel aan het denken of we volgend jaar niet een reunie moeten organiseren.
2: Hm.
1: En dan huurden we gewoon wat vrijwilligers in die dan met een QR-code langskomen. Dat we toch kunnen scannen, denk ik.
2: Oh ja.
0: Oh, dat is wel grappig. Goed idee. En vanuit de organisatie kan je heel kort nog even, daar sluiten we dan mee af. Voor de luisteraars vertellen van hoe ben je nou vrijwilliger geworden daar? En staat daar nog wat tegenover? Of krijgen jullie een feest en een afloop aangeboden? Waar worden de medewerkers of de vrijwilligers mee verleid om het te doen?
1: Nou ja, we krijgen allemaal 2 t-shirts en een trui. En we hebben dit jaar ook de jas gekregen omdat het laatste jaar is. En die hadden andere jaren in bruikleen. En we mogen na onze shift het circuit in. Op in de algemene zones mogen we komen. En we mogen ook naar de optredens die er zijn s'avonds. En zondagavond staat er nog een vrijwilligersfeestje gepland.
0: Ah, gezellig.
1: Ja.
0: Nou, Marjolein, dank je wel even voor je tijd. En heel veel plezier nog natuurlijk. Zometeen krijgen we nog de kwalificatie voor de echte race.
1: Ja.
0: Die ga je ook volgen?
1: Die blijf ik ook nog even volgen.
0: Die hebben helemaal gelijk. Oké, dankjewel Marjolein. Dankjewel. En tot de volgende keer.
2: Veel plezier.
0: Oké. Okay.

0: lekker, hè? They're still moving to the sun. En het is ook een beetje zonnig hier, dus geheel terecht uiteraard. Nu gedraaid bij ZFM Race Radio. Nou is een van de belangrijkste manieren om op Zandvoort te komen, de trein. En de trein die heeft een enorme operatie door al die 50.000 mensen per dag te vervoeren naar Zandvoort. En dat is met name vandaag een operationeel of een militaire operatie geweest, omdat het al heel vroeg begon vanwege die sprintrace natuurlijk. Nou is Carola Beldenbos, zij is van de persvoorlichting van de NS. En je hebt haar waarschijnlijk vast al een keer deze week op tv gezien. En ja, Benno, jij bent bij Carola als het goed is.
1: Haat hierop. De Nederlandse spoorwegen beleven nu een bijzonder weekend. 50.000 mensen per dag namen gisteren en vandaag en nemen morgen de trein naar Zandvoort. Met 12 treinen per uur worden er 1000 reizigers vervoerd. Vanaf Amsterdam richting onze badplaats. Het is een enorme logistieke operatie en ik vroeg aan woordvoerder Carola Beldenbos naar de voorbereiding hiervan.
2: Nou, we zijn echt al bijna een jaar van tevoren bezig met de voorbereiding van deze dienstregeling. Het vraagt natuurlijk ook wel wat van NS. We moeten ervoor zorgen dat we zeg maar 12 hele lange sprinters tot onze beschikking hebben. En daar plannen we dan vervolgens 2 machinisten op. Om reden dat je maar heel kort eigenlijk op Zandvoort kan wachten.
1: Ja.
2: Want dan komt namelijk de volgende trein er alweer aan. En we zouden te veel tijd verliezen als de machinist van voor op de trein naar de andere kant van de trein zou moeten lopen.
1: Zo lang is die trein dus?
2: Zo lang is de trein, want we benutten echt het hele lange
1: perron
2: van, ja, Zandvoort. En we moeten natuurlijk rekening houden dat de dikke stroom stapt uit. Maar we bieden ook de gelegenheid voor mensen die Zandvoort willen verlaten om ook de trein weer terug richting Amsterdam te nemen.
1: Ja.
2: Dus die mensen stappen aan de extra perrons, aan de zijkanten,
1: oh ja,
2: van het middenperron, zeg maar, weer in.
1: Ja. Dus mensen die Zandvoort willen verlaten hebben daar eigenlijk alle mogelijkheden voor.
2: Ja, zeker.
1: Elke 5 minuten.
2: Iedere 5 minuten, ja, de mogelijkheid om om Zandvoort te verlaten als ze zeggen, nou, deze drukte laat ik aan mij voorbij gaan.
1: Ja, precies. Ja, wil je vluchten, dan biedt de NS alle mogelijkheden daarvoor. Maar die lange sprinters, hè, die rijden niet op reguliere lijnen, denk ik. Die halen jullie die zeg maar uit heel Nederland overal vandaan?
2: Ja, dat moet wel. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de rest van de dienstregeling.
1: Oeps.
2: In de rest van Nederland.
1: Ja.
2: Want ja, die hebben we niet allemaal zomaar reserve staan. Dus die komen uit de dienstregeling en die worden samengesteld. En ja, en daar wordt speciaal ook de machinisten extra op gepland.
1: Ja.
2: En dat betekent dat het wel in de rest van Nederland, daar waar we veel minder reizigers verwachten, soms 1 keer per uur maar een trein kan rijden.
1: Ja. Maar het is niet zo dat partners van het spoor, zoals Arriva en dat soort Keolissen, bijspringen met...
2: Nee, dit doet de NS gewoon zelfstandig. Hè. Wij hebben ook...
1: Zoveel treinen hebben jullie?
2: Ja, wij hebben dus zoveel treinen. Maar goed, dit is echt wel een huzare stukje. En dit moet je gewoon... Dit kan niet zonder gevolgen voor de rest van de dienstregeling.
1: Nee. Zijn jullie blij dat het straks voorbij is eigenlijk, dus GP?
2: Nou, blij. We vinden het een prachtig evenement. We merken ook dat er ongelooflijk veel mensen de trein nemen naar het evenement. Die krijgen ook allemaal... Ja, we krijgen veel complimenten. Dus reizigers hebben een fijne reiservaring. Daardoor nemen ze ook buiten het evenement om vaker de trein. En dat is voor ons natuurlijk ook belangrijk. Echter, we vinden het ook belangrijk dat we onze huidige reizigers ook weer gewoon een normale dienstregeling kunnen geven. Dus het is een beetje van beide.
1: Ja, ik voel een licht spanningsveld hierin.
2: Ja, het is natuurlijk voor NS echt wel een dilemma.
1: Ja.
2: Maar wat we ook weten is, als er zoveel mensen op de been komen voor een evenement, zeker op een traject als Zandvoort, ja, dan moet je gewoon meer acties ondernemen om het veilig te kunnen doen. En als het niet veilig gaat, dan hebben we daarna een probleem.
3: Ja.
2: Dus we weten dat we ons hier op de voor moeten bereiden.
3: Hoe bedoel je dat?
2: Nou, als je minder treinen rijdt, maar er komen heel veel mensen op af.
3: Oh ja.
2: Dan gaan mensen komen in de verdrukking. Ja. Het wordt te druk op de perrons.
3: Overvolle treinen.
2: Dus we weten ook dat het. Wij staan ook aan de lat om het te organiseren. Dat het veilig kan. Hmm. Zo veilig mogelijk.
3: Ja, ja.
2: En daarom betekent het ook dat we daar enorm op moeten inzetten.
3: Hmm.
2: En niet alleen met het rijden van 12 treinen per uur. Maar ook met allerlei crowdmanagement maatregelen die we treffen.
3: En dat, wat is dat? Crowdmanagement?
2: Nou, het is eigenlijk om het aantal reizigers dat op het perron komt en de trein instapt te doseren. Zodat mensen niet in de verdrukking komen, dat er geen onveilige situaties plaatsvinden. En dus je moet je voorstellen, hier op Amsterdam Centraal zetten we toegangspoortjes neer en barriers. Zodat reizigers gedoseerd de trein in kunnen, zoveel als er de trein in passen.
3: Ja, ja.
2: We houden altijd speling, omdat er ook op Sloterdijk en op de tussengelegen stations, zoals Spaarnwoude, Sloterdijk en Haarlem, ook nog mensen in kunnen stappen. En we houden contact onderling op de stations. Zodat we zo optimaal mogelijk en zo veilig mogelijk op alle stations reizigers mee kunnen nemen.
3: Ja. Ik heb ook begrepen dat bij station Haarlem zelfs een trap wordt neergezet. Een extra trap.
2: Ja, dat klopt. Er wordt spoor 1 wordt een extra trap gezet.
3: Oh ja.
2: En dat heeft ermee te maken dat, dat we veilige loopstromen creëren. Ook dat we ervoor zorgen dat er geen kruisende loopstromen zijn. Dus dat er niet mensen elkaar tegemoet lopen. Dus iedereen loopt dezelfde richting op en wordt op die manier naar zijn of haar trein geleid.
3: Ja, ja. Carola, de treinen zijn techniek. En techniek gaan altijd een keer stuk. Dat is een gewoon of gegeven. Dus dat kan met die 12 treinen van jullie ook gebeuren. Hoe gaan jullie dat oplossen?
2: Nou ja, daar hebben we ook op ingezet. Er staan zowel van NS voor de treinen zelf als bij ProRail, die eigenlijk verantwoordelijk is voor de sporen en de infrastructuur, staan er extra monteurs gereed die heel snel ter plaatse kunnen zijn om als er een probleem zich voordoet, dat ook weer snel te verhelpen. Daarnaast hebben we hele goede afspraken met de hulpdiensten. Want er zijn ook wel eens dingen die natuurlijk buiten onze invloedssfeer liggen.
3: Iemand kan onwel raken in de trein.
2: Dat kan. Daar moeten we ook op voorbereid zijn. Dus eigenlijk is het die 3 dagen er volledig op gericht. Dat we zo snel mogelijk alle treinen weer kunnen rijden.
3: Ja. Ik heb begrepen dat jullie donderdag voor het evenement al treinen naar Zandvoort brengen. Hoe gaat dat 's nachts? Dat zat ik me eigenlijk een beetje af te vragen voor de mensen die licht slapen in Zandvoort.
2: Ja, er zijn natuurlijk altijd rangeerbewegingen. Treinen worden sowieso altijd in de nacht eigenlijk op de juiste plek gezet voor de dienstregeling van de volgende dag. En dat gaat de komende, natuurlijk voor het weekend van de Formule 1 ook gebeuren.
3: Hmm.
2: Ja, dus er zal zeker rangeerverkeer zijn. En ja, het is wellicht ook wel wat meer dan mensen gewend zijn.
3: Ja, ja, ja. Want hoeveel treinen, weet je dat toevallig? Hoeveel treinen gaan jullie op Zandvoort neerzetten op donderdagavond, nacht?
2: Nou ja, zoveel mogelijk. Kijk, gaan er een aantal op Zandvoort staan. Maar dan staan er ook natuurlijk op Amsterdam.
3: Hmm.
2: Hè, want ze vertrekken uiteindelijk allemaal vanaf Amsterdam.
3: Ja, precies.
2: En voor 8 uur 's morgens rijden we 6 treinen per uur. En na 8 gaan we dat verdubbelen naar 12.
3: Want hoe vroeg beginnen jullie te rijden?
2: Nou, we rijden al hele vroege treinen. Hè. Om 6:30, 6:30 rijden er al treinen. We raden mensen aan om de reisplanner daarvoor te raadplegen.
3: Ja.
2: Maar om 8 uur gaan we zeg maar de 12 treinen per uur rijden.
3: Oké, dan begint het.
2: Dan begint het echt en die rijden we door tot 10 uur 's avonds. En dat is ook goed voor reizigers om te weten. Dat ze niet meteen terug hoeven naar huis. Dus als ze de drukte een beetje willen vermijden, dan kunnen ze ook wat later op de avond terugreizen.
3: Ja, want waar liggen de druktes? Wat zijn de hoogtepunten of de dieptepunten? Het is maar net hoe je het ziet natuurlijk.
2: Nou, weet je, over het algemeen is het zo tussen 10 en 12 heel druk.
3: Hmm.
2: In de ochtend, in de aanvoer. Toen uit 10 en 1. En in de avond begint het al om 1:05. En dan duurt het zeker wel tot 7:30, 8:30. En dan heb je eigenlijk wel de hoogtepunten te pakken.
3: Ja. Nou, we hopen natuurlijk op mooi weer. En dat alles mooi en vlotjes zal verlopen. Want afgelopen jaar is het eigenlijk prima gegaan, toch?
2: Ja, eigenlijk afgelopen jaar is het heel goed gegaan. We hebben weekenden gehad dat we prachtig weer hadden. Dat Max gewonnen heeft. Maar we hebben ook dagen gehad dat het regende. En toen zagen we ook echt wel dat er meer mensen de trein pakken.
3: Okay.
2: Want ja, weet je, mensen pakken de fiets als het mooi weer is.
3: Ja, maar, dat is waar.
2: Ja, als het regent, denken mensen toch sneller van, nou, dan laat ik de fiets staan en dan pak ik toch maar de trein.
3: Ja.
2: Maar ja, ook dan moeten mensen zich wel realiseren dat het nog drukker is in de trein. En als je dus op in die hoogtepunten, zeg maar, van de ochtend- en de avondspits reist. Ja, dan moet je gewoon rekening houden met dat je langer moet wachten.
3: Hoeveel personeel zitten jullie eigenlijk in? Want het is natuurlijk twee machinisten op een trein. Dat gebeurt nooit. En hebben jullie conducteurs die ook nog meegaan?
2: Ja, we hebben eigenlijk op alle treinen 2 machinisten en 1 conducteur. Omdat het om lange treinen gaat. En eigenlijk een van de machinisten fungeert een beetje als conducteur op de route dat hij eigenlijk in het achterste stuurcabine zit. Dus dan kijkt hij mee dat het vertrek veilig kan zijn van de trein. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, dat is vrij uniek. Hè? Dus dat betekent dus dat we extra machinisten inzetten op deze dagen. Maar daarnaast zetten we ook extra crowd management mensen in. Dus veiligheid en service.
3: Ja, precies.
2: Die mensen helpen en die bij de deuren staan van de treinen. Dat als de trein vol is, dat ze de deuren veilig kunnen laten sluiten. En ook reizigers weer even kunnen manen om rustig te wachten tot de volgende trein komt. En dat is iedere 5 minuten. Dus mensen hoeven nooit lang te wachten.
3: Nee.
2: Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook heel veel personeel, servicepersoneel, wat mensen gewoon extra informatie geeft.
3: Ja.
2: Van looproutes, waar moet je naartoe, waar moet je zijn, heb je het juiste kaartje al in je bezit, zijn er andere vragen die je hebt, weet je, willen mensen gewoon zo goed mogelijk op weg helpen.
3: Tot zover perswoordvoerder van de NS, Carola Belderbos. Terug naar de studio in Zandvoort.
0: Dankjewel, Benno. Ja, en er zijn weer op de hoogte hoe ze dat allemaal doen. Echt een topprestatie van de NS en alle mensen die daaraan mee moeten werken. Morgen uiteraard ook weer heel veel drukte met de race richting Zandvoort. En vandaag we hebben ze de terugreis uiteraard. Maar volgens mij is de heenreis altijd wat hectischer dan de terugreis. Maar dat weet ik niet zeker. We gaan op naar het nieuws en weer. Tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. De agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stil stond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.
4: Dit

0: circuit helemaal grijs gedraaid. David Guetta en Sia en Titanium. Lekker, een beetje racefeer ook in het tweede uur van deze race-editie van Zandvoort op zaterdag. Wij zijn blij dat je erbij bent en wij zijn blij met ons tweede uur, want daarin gaan we weer heel veel interessante dingen doen, Richard.
1: Zeker, we gaan straks een broeder van de ambulance interviewen die op het circuit is. Dan hebben we Jaap Koper, die wordt heel actief, want die gaat eerst Robert Langeberg van het racefestival interviewen en daarna ook nog Robert van Overdijk, de directeur van het circuit. Verder hebben we nog evenementagenda. Sorry. En we hebben natuurlijk Pit Report, Dier van de Week en nog een interview van Benno met Michel Blekemolen.
0: Kijk eens aan, weer een vol uur race radio hier bij ZFM. Leuk dat jullie allemaal luisteren en zo dadelijk gaan we dus schakelen naar het circuit. Naar Mark Buchel, die daar de ambulance dienst heeft tijdens dit raceweekend. Dus horen straks alles van Mark Buchel over. Eerst meer muziek.

0: Ja, komt deze plaat nou? Ik dacht eerst eind jaren 60 of zo. Maar toen zei jij iets van 77 of iets in die buurt. Nou, we hebben het even opgezocht. Kerry Brooker en No More Fear of Flying uit 1979. Wij gaan heel snel naar inderdaad een heel snel spektakel op het circuit. En daarbij is aanwezig Mark Buchel. Goedemiddag, Mark.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Fijn je in de uitzending te hebben. En eigenlijk moet ik bij jou zeggen, zonder er verder al heel veel over te vertellen, wie kent hem niet?
1: Ja, dat zou je zeggen. Maar,
0: ja.
1: Dat zou ongetwijfeld iemand zijn die het niet kent.
0: Nou ja, je weet het maar nooit. Dus. Maar één keer in de jaar kennen ze je dan wel natuurlijk.
1: Ja, dat zal gerust.
0: Zeker. Nou Mark, we bellen jou omdat wij vernomen hebben dat jij dit weekend dienst hebt met de ambulance op het circuit.
1: Ja, dat is helemaal correct. Dat is 3 dagen lang. Vrijdag, zaterdag en zondag. En nou ja, dat zijn mooie, lange dagen.
0: Ja, wat gebeurt er op zo'n dag?
1: Nou ja, buiten de evenementen om zijn we eigenlijk 's ochtends vroeg al aanwezig met een ja, toch wel een dik 50 man. We hebben zo'n 6 ambulances staan langs de baan. Wij zijn ook echt puur voor de rijders op de baan en eventueel bij de teams. Maar voornamelijk de coureurs op de baan en zodra wat op de baan gebeurt, dan is het zo dat er eerst een medical car ter plaatse gaat. Dat is dus een... En een coureur die heeft een dokter mee en een verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige. Die gaan als eerste ter plaatse en die gaan dan creëren wat er gaande is. En of er eigenlijk opgeschaald moet worden. Of er een ambulance team bij moet komen. En wat wij ook hier in Zandvoort hebben, een van de beste extrication teams van de wereld. En dat wordt begeleid door Björn Vos. En dat proces gaat dan van start zodra die met elkaar te plaatsen is, want die kan goed beoordelen of het wel of niet nodig is. En dan hebben we een aantal processen lopen en dan kunnen we op die manier op gaan schalen.
0: Oké, is het een ambulanceorganisatie trouwens die niet direct verbonden staat met bijvoorbeeld het Spaarne Gasthuis hier?
1: Nou, wij staan zeker wel verbonden. Wij hebben ook op de medical cars hebben wij C2000. Dus dat wil zeggen dat wij direct verbinding kunnen maken met de meldkamer in Haarlem. En zodra er echt hoge spoed is, kunnen wij ook direct opschalen via die portofoon. En dan kunnen we via Haarlem eigenlijk extra assistentie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan... meerdere ambulances te plaatsen en ook voor vervoer naar buiten toe, want wij vervoeren niet naar het medical center. We hebben een heel prachtig medical center, dat is een klein hospitaal op het circuit zelf. Daar kunnen we naartoe, maar mocht het zo zijn dat we echt ter plaatse al mensen moeten vervoeren, dan moet er toch een ambulance van buiten afkomen. En dan hebben we zelfs ook met name met de Grand Prix hebben we de helikopter hier staan, het MMT, het medisch mobiele team.
0: Zo.
1: En die kunnen ook natuurlijk snel vervoeren daar waar nodig is. En we hopen natuurlijk altijd dat het niet nodig is. Maar als het nodig is, dan kunnen we zeker direct toeslaan.
0: Ja, bij het uitgebreide medical center waar jij het over hebt. Is dat er gekomen eigenlijk omdat de Formule 1 terugkwam? Of was dat er altijd zo'n uitgebreid?
1: Nee. Ja, ik weet nog, ik ben als klein jochie hier opgegroeid en opgevoed op het circuit. En je had vroeger oma Arie Loos al en had je een heel oud Volkswagentje rijden. Dus eigenlijk was het eigenlijk nog meer het Rode Kruis. Het is natuurlijk in de loop der jaren enorm veranderd. Het is een heel dynamisch proces geworden. En er is natuurlijk het een en ander verbeterd, gelukkig en veranderd. En alles wat verandert hoeft niet altijd beter te zijn. Maar ik had toch wel zeggen in de medische zorg dat er enorme verbeteringen plaats hebben gevonden. En het medisch centrum is eigenlijk al zolang het circuit bestaat. Alleen ja, het is allemaal wat gemoderniseerd. Wij hebben bijvoorbeeld ook op het medisch centrum nu... meerdere apparaturen staan waar we meer mee uit de voeten kunnen bij een groot trauma. Denk aan de hoge snelheid van de Formule 1, die toch dit 300 km per uur over het circuit razen. Ja, dan heb je als apparatuur nodig waar je standaard normaal niet zo direct naartoe komt.
2: Hey, en waarom mogen jullie niet zieken vervoeren naar het Spaarne ziekenhuis?
1: Nou, wij, je moet het eigenlijk zo zien. Zodra er races zijn, en vandaar dat ik ook niet kom bellen tijdens een race-evenement, dan moeten wij stand-by zijn. Zodra een ambulance niet stand-by is, dan wordt het programma stilgelegd.
2: Oh. Dus
1: zodra wij de zorg hebben verleend, dan wordt de zorg overgedragen. Vaak is het zo dat de patiënt al eerst meegaat, of de coureur in dit geval, naar het medisch center. En daar vandaan daar komt er een ambulancedienst vanaf buiten, vanuit Kennemerland. En die wordt dan weer aangestuurd door de meldkamer in Haarlem. En die zorgt ervoor dat de coureur dan naar het desbetreffende ziekenhuis komt. Het algemeen is dat inderdaad Kennemer gasthuis Haarlem, moet ik zeggen. Maar het kan ook zijn dat het trauma dusdanig ernstig is dat het vervoerd moet worden naar het AMC, bijvoorbeeld naar een level 1 ziekenhuis. En daar staan we allemaal mee in contact. En uiteindelijk zal de ambulance dienst regionaal ook contact leggen met het ziekenhuis waar de coureur naar vervoerd wordt.
2: Hey, maar stel nou hè, dat iemand ligt half op sterven. En dat de aanrijdtijd van die ambulance van buiten is nog 10 minuten. Ik neem aan dat er dan een uitzondering komt en dat je dan meteen naar het ziekenhuis rijdt.
1: Nee, dat is niet het geval. Kijk, nu met de Formule 1 heb je natuurlijk de heli staan die natuurlijk direct kan vervoeren. Het MMT, medisch mobile team. En ja, weet je, zodra wij een ernstig ongeval hebben en wij vermoeden dat het dusdanig ernstig is dat we meteen hulp nodig hebben, dan gaat er een noodknop in op de portofoon naar de meldkamer Haarlem en dan worden we eigenlijk per direct meteen een ambulance of meerdere zelfs naar het circuit gestuurd. En die kunnen meteen ons assisteren en ervoor zorgen dat de coureur vervoerd gaat worden.
0: Ja, Mark, je staat dus goed in contact, dat wel, maar ja. Je moet het wel een beetje loszien en ik begrijp ook van ja, als jullie op dat moment met de patiënten bezig zijn of iets dergelijks, dan is het team niet compleet op het circuit en dan mag er even niet gereisd worden.
1: Nee, dan ligt het programma stil en dan zullen we eerst voor de toestand van de patiënt moeten gaan. En dan zodra wij weer vrij zijn en onze handen vrij zijn en wij kunnen weer ingezet worden, dan geven we dat door naar racecontrol hier op Zandvoort. Dat is ook een zeer professioneel team wat daar zit en actief is. En dan geven wij door dat we weer inzetbaar zijn. En dan kan het programma weer opgestart worden.
0: Ja, jullie doen heel belangrijk en goed werk, Mark. Dus daar mogen jullie zeker trots op zijn dat je ook daar onderdeel van bent. En helemaal met de Formule 1. Maar ja, we zitten wel met de last lap natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb het er net met mijn collega over. Dat is Annemarie Kemp, die woont toevallig ook in Zandvoort. En daar zit ik vandaag mee op de ambulance, hier op het circuit. En eigenlijk staan de tranen in onze ogen, want het is zo'n happening. Het is zo'n ongelooflijk groot evenement. Het zit zo stamp en stampvol rondom de baan. De duinen zitten vol, de tribunes zitten vol. Ik wil toch wel een fantastisch groot compliment geven aan de DGP, de organisatie van dit evenement. Want het is niet alleen op het circuit fantastisch geregeld, maar ik denk ook al in heel Zandvoort.
0: Ja, zeker weten. Alle festiviteiten eromheen en aandacht. En gisteren waren er zowaar maar liefst 20.000 mensen meer dan alle andere Super Fridays. Dus dat zegt toch wat, dat het toch nog echt leeft. En je hoort ook mensen die komen van heel ver hier naartoe, de fans. En die vinden het echt verschrikkelijk dat het afgelopen is.
1: Ja, ik denk, er zijn altijd mensen natuurlijk die er ook weer vrolijk van worden. Die bestaan ook. En ieder zijn ding natuurlijk. En ieder zijn interesse. Maar ik denk dat vele Zandvoorters, maar ook mensen buiten Zandvoort, zelfs vanuit het buitenland waar heel veel mensen hierop afkomen met het circuit Zandvoort. Ik denk dat het menig traantjes ook wel gelaten gaan worden.
0: Ja, en we zitten met Zandvoort natuurlijk op een hele mooie plek aan zee. En je zit eigenlijk tegen het dorp aan. En dat heb je bij heel veel circuits natuurlijk niet. Die liggen ergens in de woestijn of zo. En voor de rest is er niks te bekennen. Maar je merkt dus ook echt aan de Zandvoorters, over het algemeen, hè, de meeste Zandvoorters, dat ben jij en dat ben ik. Dat die gewoon het heel jammer vinden dat het de laatste keer is dat de Formule 1 wordt gehouden.
1: Ja, dat dat is jammer. En ja, in 1985, toen was ik 15 jaar, toen was ook de laatste Grand Prix. Toen zou het eigenlijk nooit meer terugkomen. Uiteindelijk zoveel jaar later is, ik geloof 35 jaar later, is toch de Grand Prix alsnog teruggekomen in Zandvoort. Dus ja, we kunnen gaan treuren, maar we kunnen ook stiekem de hoop houden dat het ooit weer, van de baan gaat komen. En dat het weer een groot spektakel gaat worden.
0: En de meeste mensen dachten toen, 6 jaar geleden, van nou, dat gaat hem niet worden hoor. Dat gaat nooit lukken. En toch is het gelukt. Dus ja, dan mogen de eigenaren en de organisatie van het circuit ook heel erg trots op zijn. En ja, die zeggen ook van een hoogtepunt, met Max erbij. Ja, dit is toch wel het moment dat we zeggen van ja, hoe lang kunnen we er nog mee doorgaan? Ook door het ontbreken van de steun van uiteraard Nederland zelf, de regering.
1: Ja, de overheid zou meer kunnen doen. Inderdaad, landelijk zou er meer gedaan kunnen worden. Ja, het is een hele organisatie. Als ik dus kijk, wij hebben een hoofdmedische dienst. De naam is Erik Kolen, die, als je ziet wat die man een tijd en aandacht besteedt aan het hele gebeuren. En dat is, dat is wel zowat een half jaar werk. En ja, er komt heel veel bekijken als je ziet hoeveel ambulances er rijden, als je ziet hoeveel personeel er is en wat er allemaal omheen georganiseerd moet worden. Dat is gigantisch.
0: Ja, Erik Kolen, is dat ook die schilder, zeg maar?
1: Nee, dat is niet de schilder. Dat is Erik Kolen. Dit is een arts. En die doet het al jaren. En het is een hele een jong persoon die vol energie zit. En dat laat hij blijken uit alles. En dat werkt ook terug in ons team. En dat doet hij samen. Wordt hij geassisteerd door Linda Wagenberg. En daarbij het team. Ieder heeft zo zijn taak. Wij worden altijd heel vrolijk als we elkaar zien. Het leeft als we elkaar zien, leeft het. En wat ik al eerder vertelde, Björn Vos, die verantwoordelijk is voor het Extrication Team. Dat is kort samengevat een team die een coureur snel kan bevrijden. Het zij uit een kooiconstructie, het zij uit een formuleauto. Die zijn daar zo gespecialiseerd in. Die doen ook elke donderdag voor de Grand Prix doen ze examen. En dan gaan ze dat hele proces in, want dat is ook een en al techniek en een hele grote organisatie om zo'n persoon snel maar ook verantwoord uit een auto, uit een voertuig te krijgen.
0: Ja, zou ook veranderd zijn waarschijnlijk toen het voor de 50% elektrisch werd. Dat betekent ook weer andere dingen waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, dat is leuk dat je dat aanhaalt. Wij trainen ook één keer per jaar het hele team hier op Zandvoort. We hebben 2 dagen voor en dan gaan we inderdaad alle scenario's gaan we trainen. Waaronder dus ook elektrische auto's. Nou, dat is natuurlijk ook de toekomst straks ook hier op Zandvoort met de Formule E die hier naartoe gaat komen. En ook daar hebben we hele speciale technieken voor en protocollen voor om in op de veiligheid uit een elektrische auto te krijgen. Ja, en ook, het moet ook veilig voor ons zijn, want dat is toch altijd wel, zitten echt letterlijk haken en ogen aan om iemand veilig eruit te krijgen. Dus dat is wel een specialisatie op zich, ja.
2: En hoe lang doe jij het al bij het circuit?
1: Nou ja, ik ben ooit begonnen bij de anti-slipschool op Zandvoort. Ben ik instructeur geweest, 12 jaar. Toen ben ik overgestapt in de ambulance. Die is in 2007 geweest.
2: Je dacht van nou, ik heb leren slippen, dan lukt mijn ambulance rij ook wel.
1: Ja, dat is net iets anders gegaan. Maar vanuit de slipschool is het inderdaad wel ontstaan. Dat een collega freelance kwam werken bij ons. En op een of andere manier wilde ik van jongs af aan altijd al bij de ambulance terechtkomen. Nou, dat is gelukt. Ik zit er nu al in bijna 20 jaar op de ambulance. Ik heb Benno Veugel ook heel goed gekend.
2: Oké. Okay.
1: En zelfs nog mee samengewerkt. En 20 jaar die vliegt om. En dus zo lang ging ik op de auto, op de ambulance. Maar op de circuit is het denk ik, even kijken, moet ik terug vanuit 2018, meen ik.
2: Oké, dus dat is 8 jaar. Hey, en hoe, vertel eens, even insight, luistert verder toch niemand. Hoe is Benno als collega?
1: Benno? Ja, Benno vind ik een hele fijne vent. Benno is echt Benno. Benno is rustig, sociaal. En Benno, die maak je niet zo snel gek.
0: Nee, ik zie hem nog helemaal glunderen nu, die toch stiekem aan het luisteren is waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik ook. En Benno was gewoon een hele fijne collega. En het was echt een houder op dit vak. Want hij kwam als rookie binnen. En Benno was natuurlijk al eentje met heel veel vliegen op de ambulance.
0: Zeker.
1: Dus ja, tegen de oude rotten keek je altijd op natuurlijk. En daar leer je ook veel van. Hè? Zeker als je daar zelf geïnteresseerd in bent en je vraagt veel... Word je steeds wijzer.
0: Ja, Mark, tot slot, hè, zo dadelijk krijgen we de kwalificatie niet geheel onbelangrijk natuurlijk voor de race van morgen. De Formule 1 kwalificatie. Welk plekje heb jij op het circuit?
1: Vandaag sta ik toevallig in bocht 3, zo zou je dat noemen. Dat is bij de kombocht. En dus je zit hier het rechte eind en als je stiekem uitstapt en je loopt even naar boven, kan je ook in de kom even meegluren. Maar wordt wel verwacht dat wij tijdens de kwalificatie, tijdens de race, gewoon in de Ambu standby zitten. Zodra er wat is, dat er zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Ook dat zijn weer protocollen en afspraken die we hebben. Maar ik probeer toch stiekem altijd wel een glimp mee te pikken.
2: Ja, maar je kan toch kijken uit je raam?
1: Jazeker, ja. Zeker, absoluut.
2: Ik heb nog een kleine nabrander, want je zei van er moet dan een ambulance worden opgeroepen uit Haarlem. Maar er staan toch ook gewoon twee ambulances op de boulevard klaar?
1: Dat kan, ja. Ja, je hebt ook de Zandvoort-auto, zoals ze dat noemen. Dat is een ambulance die standby staat in Zandvoort, maar ja, die is niet altijd ter plaatse. Dus wat de meldkamer altijd probeert, zodra er een ambulance weg is uit het dorp, uit Zandvoort zelf... dat er altijd weer een andere weer doorgeschoven wordt die hier weer stand-by komt te staan.
2: Ja, maar
1: en de taak van de meldkamer uit Haarlem.
2: Maar als die beschikbaar is uit van de boulevard, dan wordt die opgeroepen, want die is natuurlijk zo te plekken.
1: Ja, de dichtstbijzijnde, sterker nog, de dichtstbijzijnde, die moet zelfs opgeroepen worden.
2: Ja.
1: En hoe eerder die er is, hoe beter het voor de patiënt is, maar natuurlijk ook voor ons.
2: Ja.
1: Dus de dispozijne die moet zo snel mogelijk ter plaatse komen.
0: Mark, we hebben nog heel veel vragen aan je. Maar de show must go on eventjes met andere interviews die wij nog hebben bij Race Radio. Dus we moeten het hierbij laten. Maar we spreken je graag nog een andere keer. En dat regelen we even voor jouw fijne oud-collega Benno Veugen. Is dat goed?
1: Ja, ik wil één ding nog even toevoegen aan het verhaal. We hebben nog een metalcarchauffeur hier op Zandvoort, die is 80 jaar. En die man die is niet stuk te krijgen, dat is Gerrit Smit. En die is geëerd, want die zit heel wat jaartjes hier in Zandvoort. Die verdient eigenlijk een standbeeld. Dus ik wil toch even Gerrit nog even aanhalen voor al zijn diensten die hij hier op Zandvoort gedaan heeft.
0: Nou, geld terecht, Mark.
1: Zijn laatste campagne, dus... ja, ik vind wel dat zijn naam heeft gehad.
0: Zeker 80 jaar, ja, inderdaad. Dan verdient hij wel iets speciaals.
1: Ja, die moet een mooi standbeeld krijgen.
0: Ja. Zeker weten. Gewoon midden op het circuit, zeg maar. Ongeveer.
1: Ja, dat ze eromheen moeten rijden.
0: Ja, precies. Dankjewel, Mark Michel. En tot een andere keer. Dan spreken jullie weer.
1: Ja, tot horen.
0: En een goede dienst, hè?
1: Ja, dankjewel.
2: Oké, dankjewel, Mark.
0: Hoi.
1: Ja. Dag.

0: Leuk hè, die oude disco uit de jaren 80. ABC en Be Near Me. En erachter de System en This Is For You. Het is al lang al 4 geweest. Dat betekent hoog tijd voor de evenementenagenda. Wat kunnen we allemaal gaan doen, Richard?
1: Ja, of je komt voor een gezellige borrel of de optredens van leuke artiesten. Het Gasthuisplein is the place to be. Er zijn optredens van onder andere Soul Diva's, Van Kessel Live, Serious Fun, Mauro Freiters, Yeah, Serious Fun, DJ Mick en DJ Raimundo. En dat is elke dag van 7 uur tot 12 uur 's avonds. Dus zowel vandaag als morgen.
0: Ja, in het weekend dus.
1: Ja, alleen dit weekend.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Tijdens het raceweekend verandert de Haltestraat van een aantrekkelijk winkelgebied en gezellige voetgangerszone in het bruisende hart van de Heineken Pit Party. Overdag geniet je van de gastvrije horeca, sfeervolle terrassen en een ontspannen sfeer. Zodra de avond valt, maakt de plaats voor een groot feest. Tijdens de Heineken Pit Party staan onder andere de volgende artiesten op het podium. Kali, mijn liefste Kali, is de allergrootste hit van Volkszanger, volkszanger en publiekslieveling Django Wagner. Django weet als geen ander het publiek binnen no time aan het zingen en dansen te krijgen. Iemand die niet op de Heineken Pit Party van het Zandvoort Race Festival mag ontbreken. Django treedt tijdens het Heineken Pit Party in de Haltestraat vanavond op tussen 8 en 9. En uiteraard is de entree gratis. Morgen hebben we om 7:30 Justin de Wild. En over Justin kunnen we kort zijn. Hij is de man die de zomer en nummer 1 hit van 2026 op zijn naam heeft staan. Cheerio!
0: Cheerio, leuke plaat.
1: Nou, en mocht je nou helemaal denken van nou, dat is me allemaal te massaal, dan kun je ook naar de buitenspel, de Steeg Edition. Dat is vanavond en morgen. Dansen op de klinkers en feest tussen de muren. Buitenspel, de Steeg Edition wordt een leuk jaarlijks terugkerend evenement waar DJ's en live acts op een podium in de hoogte spelen. En deze muzikale klanken door de steeg heen laten galmen. Tijdens het Formule 1 weekend verandert de steeg naast café Buitenspel in een broeinest van beats. Elke dag is er gratis entree. Het gaat dan over café Buitenspel Kosterstraat 9. En dat is zowel vandaag als morgen van 4 tot 11 uur.
0: Ja, de Febo en de frituur Danver, dat steeg je in en daar zit het. Dus dan kan je ook lekker genieten bij Buitenspel. Dankjewel weer voor de evenementen. En vanavond dus, ja, daar komt hij aan. Django Wagner en Kali is inderdaad zijn grootste hit die hij gemaakt heeft. We gaan even lekker meedoen hier in de studio aan de Tolweg 10A. En wil je meekijken trouwens in de studio, zfm-live.nl. Kijk je live mee tot aan 5 uur. ZFM Race Radio.

0: Komen we alvast in de stemming, hè, voor vanavond. Met Django Wagner en Kali, echt zijn allergrootste hit. En die zal hij vanavond op de Halterstraat tijdens de Heineken Pit Party ook zeker weer gaan zingen. En dan kan je lekker allemaal meegedoen met dat feestnummer. En de andere feestnummers natuurlijk die verder gaan komen. Waar het ook feest was, was afgelopen maandag, Richard, bij Pluspunt. Want dan hadden ze samen eten en dan hebben ze altijd een mystery guest. En dit keer, ook vanwege uiteraard de Formule 1, de race van dit weekend, was dat de circuit-directeur Robert van Overdijk. Jaap Koper was ook ter plekke.
1: Robert van Overdijk die heeft vandaag bij Pluspunt als mystery guest mogen aanschuiven. Hoe was dat?
2: Nee, dat was fantastisch. Hè? Ja. Dus je ziet een groep Zandvoorters voor je van een bepaalde leeftijd. Dus die kunnen de oude periode ook nog herinneren. En die maken nu dit mee. En ik merk nog steeds de trots die zij vroeger hadden voor het circuit. Ah, dat krijg ik ook bevestigd. Die hebben we de afgelopen jaren weer aangewakkerd. Dus dat, ook daar zijn wij heel blij mee.
1: Ja. Nu wordt er al gezegd, wat gaat Robert van Overdijk doen op 24 augustus? Nou, niet vakantie vieren in een of andere luie stoel. Nee, dat doet hij niet.
2: Dat komt wat later. Hè? Maar dat ga ik wel doen na deze periode. Nee, kijk, iedereen gaat er maar vanuit dat ik vanaf er aanstaande maandag niet meer ben. Hè? Want dat Formule 1 avontuur is voorbij. Hè? Dat is natuurlijk onzin. Ik denk dat we hier aan het bouwen zijn aan een nieuw circuit. Een nieuwe organisatie vanaf 2018. Wat meer is dan alleen maar een circuit. En ja, door Formule 1 hebben we die iconische status weten terug te brengen. Dus ik denk dat wij door die zakelijke markt naar het circuit te halen, in al die gebouwen die we daar hebben, door het terugbrengen van die iconische status, waar Formule 1 natuurlijk een enorme katalysator in is geweest, hebben we denk ik in 5-6 jaar zaken voor elkaar gekregen die misschien anders wel 15 of 20 jaar hadden gekost. En die bouwen we uit. We willen nog steeds een boutique hotel bouwen op Burnies Beach. Wat best wel ingewikkeld is qua regelgeving, maar die ambitie hebben we nog steeds. En onze ambities reiken nog steeds verder dan stoppen na aanstaande maandag.
1: Ja, dan is het natuurlijk ook, want dat zei je ook, van Zandvoort is best uniek. Dat hoor ik je ook zeggen. In de zin van, nou, wat hebben wij? We hebben een strand, we hebben een duinen, we hebben een station met een treinverbinding. Wat hebben we eigenlijk niet?
2: Nou, veel meer dan alle andere badplaatsen bij elkaar. Ja. En daarom denk ik dat er nog zoveel ontwikkelpotentieel ligt in Zandvoort. Waarvan ik hoop dat wij een aanzet hebben kunnen geven met de Formule 1 als katalysator. Versneller van allerlei initiatieven. Ja. En dat best ingewikkeld is, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat we ook wel hebben laten zien dat er in Zandvoort best wel veel mogelijk is. Hè? Dus als wij met z'n allen, en dat zijn wij als ondernemers in de brede zin, maar ook de gemeente Zandvoort, er de komende jaren de schouders onder zetten, dan denk ik dat er nog veel meer ontwikkelpotentieel in Zandvoort ligt om daar echt met recht de allerbeste badplaats van Nederland van te maken.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Ja, het is nog steeds zomer op de radio met Tony Esposito en Kalimba de Luna. En als je dan rond 2:30 naar het weerbericht hebt geluisterd van Richard, dan heb je ook gehoord dat de zomer er echt nog wel weer aankomt en dat het een stukje warmer gaat worden. Volgende week temperaturen zo tegen de 25, 27 graden. Maar wel een beetje klef weer, hè, geloof ik, wat er aankomt. Richard?
1: Ja, het is een beetje, dat voel je nu al, hè? Een beetje warm. Een beetje, ja, niet echt vochtig, maar een beetje klef.
0: Een beetje bedrukkend.
1: Dat het gewoon ook hier, bijvoorbeeld hier in de studio, terwijl het buiten helemaal niet zo warm is. Dus voelen we het echt, het is best warm hier.
0: Zeker, maar we hebben een lekkere warme studio. Want we gaan heel veel andere dingen ook nog doen, trouwens. We hebben net Robert van Overdijk gehoord, hè? Jaap Koper sprak met hem tijdens die samen eten maaltijd bij Pluspunt. Maar ja, de mystery guest, die was er uiteraard ook. En dat is, de voorheen mystery guest, geloof ik. Rob Langenberg, Robert van Overdijk, de mystery guest. En Rob Langenberg van het racefestival, die was daar ook bij aanwezig.
2: Ook aanwezig bij de mystery guest, maar was het niet, was Rob Langenberg. Maar Rob, jij kent natuurlijk Robert van Overdijk al een wat langere tijd. Want je was een van de eerste die bij dat operationele verhaal betrokken was bij de eerste Grand Prix.
3: Ja, dat klopt. Ik had toen nog de pet op van, ik moet dat nadenken, head of event operation, mooie term. Ja. Maar ik baasje van alles wat met de operatie te maken had. Dat was het eerste jaar natuurlijk heel erg op het gebied van mobiliteit.
2: Dat klopt, ja.
3: Dus het is wel leuk dat ik mag zeggen dat ik daar in ieder geval een mooie bijdrage heb kunnen leveren. Maar ook de speeltuin binnen de hekwerk behoorde tot dat taakgebied. Dus tribunes en hospitalityruimtes en dat soort dingen. Nou, daarom is het leuk dat ik Robert hier weer tref. Nu in een andere rol voor mij. Robert nog steeds als directeur van het circuit en van de Dutch Grand Prix. En je was er zelf bij. Ontzettend fijn om die verhalen van binnenuit te horen. Ja. En ook de passie en de obstakels. Maar ook de trots die hij ook voelt hier in Zandvoort. Ja, dat zijn mooie dingen.
2: Ja. Nu zit jij dus in die andere rol, hè? Het Zandvoort Race Festival. Want voor de zeepkistrace heb je ook daar het een en ander over verteld. Van, dan ga je op een gegeven moment evenementen organiseren. Dat is toch weer totaal iets anders.
3: Ja, kijk, het Race Festival is een verzameling van activiteiten. Waarbij we hebben gezegd, ja, het waren misschien wat losse elementen, maar daar proberen we één geheel van te maken. Dat was voorheen al het festival. Maar nu hebben we geprobeerd om daar ook nog een soort opbouw te hebben met aanloop-evenementen, met de openingen, met de kartbaan die de hele maand staan, de reuzenrad, dan een aantal opwarm-evenementen en dan nu dus de feestweek. Hè, ja. We hebben het mooi genoemd. Nou, je ziet, het is de derde avond. We zijn van een openingsavond met Tino Martin naar een zeepkistenrace met, nou, we hebben letterlijk de mensen zitten tellen op de luchtfoto's, kleine 2000 mensen die we hadden. Vanavond dus deze bijeenkomst. Ik moet nu weer snel door, want er zitten nog kinderen naar films te kijken op het Gasthuisplein. Morgen hebben we die bingo en dan zie je dus dat er elke dag wat te doen is. Nou, vanavond was het over het algemeen wat oudere mensen die er zaten. Vanmiddag waren er dus de kinderen, de jonge kinderen die er waren, die met popcorn naar Cars zaten te kijken. Hebben de zeepkistrace iemand van 79 gewonnen. En de jongste deelnemer was volgens mij 4 of 5. Dat is gaaf. En dat is waar het om moet gaan. Met al dit, met de verschillende leeftijden en alle mensen.
2: Ja, wat heb jij dus nu in die afgelopen 5, 6 jaar met het dorp Zandvoort dan gekregen?
3: Nou, in ieder geval heel veel liefde. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Want iedereen weet dat ik hier mijn vriendin heb leren kennen. Dus dat is leuk. Maar ook de mensen, de trots, hè, waar Robert het ook over had, dat voel ik ook. Mensen zijn enthousiast. Mensen vinden het leuk dat er iets gebeurt. Mensen zijn ook kritisch. Ja. Laten ook van zich horen. Ik ben er ook achter gekomen. Maar ja, als je dingen niet helemaal goed doet of mensen het gevoel hebben dat dat je niet goed gecommuniceerd hebt, dan hoor je dat ook. Dat mag ik wel. Ik hou van die directe benadering. Wij proberen het zo goed mogelijk te doen. We proberen het zo leuk mogelijk te doen. We proberen het voor iedereen te doen. En volgens mij leren wij ook elke keer bij. En zijn we gewoon eigenlijk elke dag wel weer aan het leren met elkaar. En leuke dingen aan het doen. Dat is het belangrijkste.
2: Nu zijn de evenementen in volle gang. Maar volgend jaar is er natuurlijk geen Formule 1. Gaat Rob Langenberg stilzitten? Denk het niet, toch?
3: Nee, Rob Langenberg gaat sowieso niet stilzitten. Want ik moet nog een EK judo organiseren volgend jaar april. Dus je hoeft met mij geen medelijden te hebben. Maar zoals iedereen weet ben ik ook in gesprek met de gemeente. Sterker nog, we hebben formeel de opdracht gekregen vragen om de evaluatie ook te gebruiken om na te denken. Om met een uitgewerkt voorstel te komen voor de feestweek. Wat moet dat dan kosten? In welke vorm moet dat dan zijn? Wanneer moet dat plaatsvinden? Wel of niet in combinatie met andere evenementen? Dus dat moet ik half oktober opleveren. En daarna is het het woord aan de gemeente en de gemeenteraad en uiteraard het college. Om te kijken of ze daar voldoende financiering voor hebben. En of ze dat dan bij ons willen beleggen. En dan ja, zou het zomaar kunnen zijn dat de zeepkistenrace volgend jaar weer is. Dat we misschien weer een leuke mystery guest hebben rondom het eten bij Pluspunt. En dat we misschien, nou net die mevrouw, je stond erbij en die mevrouw kwam van ja, jammer dat de bingo in Noord weg is. Ja, misschien gaan we dan wel een bingo in Noord doen en een bingo in Zuid en misschien ook wel een bingo in het centrum. Dus ja, volgens mij nog genoeg stappen te zetten. Maar ik zeg altijd tegen iedereen, we moeten eerst het festival nog even doen. En daarna gaan we weer verder kijken.
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Dat was Jaap Koper in gesprek met Rob Langenberg, inderdaad van het Zandvoort Race Festival. Allemaal hele mooie dingen die ze nog rondom de Formule 1 doen hier in Zandvoort.
1: Weet je wat me nou zo opvalt, Rob?
0: Nou.
1: Als mensen soort van willekeurig worden geïnterviewd, gewoon mensen van buiten. Weet je wat ze dan eigenlijk heel vaak zeggen? Dat ze ontzettend leuk vinden dat het niet alleen maar de race is, maar dat er een heel festival omheen is gebouwd.
0: Ja.
1: En mensen zijn er super enthousiast over.
0: Het is ook heel goed georganiseerd.
1: Ja.
0: Kost natuurlijk wel geld, dus dat moet er ook wel zijn natuurlijk in een plaats.
1: Ja.
0: En, maar Zandvoort heeft dat mooi voor elkaar in samenwerking met het circuit uiteraard. Dus.
1: Ja, en als je dan bijvoorbeeld kijkt, ik heb nog eens de stromen mensen gisteren in de gaten gehouden. Nou, ik zal je vertellen, vorig jaar wilde ik om 6 uur Chinees kopen. Nou, dat was niet, geen door te komen aan. Zo druk was het. Nou, ik keek vandaag, of gisteren keek ik dan om 6 uur naar de videostream.
0: Ja.
1: De hele station was al leeg.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat er zoveel, dat het zo goed werkt. Wat betreft, je houdt die mensen vast op het station. Op het circuit. Met al die optredens.
0: Mm-hmm.
1: En dat er dus heel geleidelijk dus die stromen naar het station gaan.
0: Nou ja, dat zei ik dus het vorige uur geloof ik, dat zei. De terugreis gaat, denk ik, makkelijker dan de heenreis. Ja, dat gaat wat geleidelijker, de uitstromen. Ja. Dus in ieder geval heel blij zijn we nog dat het er dit jaar nog was. Helaas wel voor de laatste keer. We gaan morgen ook nog lekker genieten. En nu ook van de kwalificatie. Die gaan wij zo dadelijk meenemen in het derde uur van ZFM Race Radio. Zandvoort op zaterdag. Tot zo.

0: laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de derde grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Dit.

0: Het is even na 4 uur Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. En welkom bij ZFM Race Radio. Hier vanuit de studio aan de Tolweg Tina. En de kwalificatie is inmiddels begonnen van de Formule 1. Voor het nieuws trouwens vertelde jij Richard inderdaad van... dat Zandvoort wel bekend wordt natuurlijk, hè, door de Grand Prix en dergelijke. Maar toen stelde je mij de vraag... hoeveel mensen kijken er nou eigenlijk naar zo'n race wereldwijd?
1: Ja.
0: 76,1 miljoen.
1: Oh, zat ik wel. Toch wel een eind naast nog.
0: Per race is dat, hè?
1: Ja, want ik dus... dacht ook 500 of zo, 500 miljoen. Maar ja. dat is het dus niet.
0: En het is 1,83 miljard voor een heel seizoen.
1: Aha.
0: Dus enorm bereikt natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En dan heb je nog de mensen die race nieuws volgen en dergelijke natuurlijk. En die dan niet kunnen kijken vanwege een abonnement.
1: Of de samenvattingen.
0: Of de samenvattingen,
1: dan,
0: ja.
1: Nog vele malen meer.
0: Die tellen ook allemaal niet mee. Dus nou ja, ik vind het toch wel een aantal, hoor. Die hebben weer mooi gezien dat het een heel mooi dorp is waar we in zitten. Richard.
1: Zeker, ja.
0: En ook een hele mooie radiozender hebben we daar al 35 jaar. Ruim 35 jaar. ZFM en ja, wat gaan we in de derde uur doen van Race Radio?
1: Ja, we beginnen zo met een interview. Ben ik even schuldig. Welk interview was dat ook weer, Rob?
0: Ja, we hebben merchandise in de Kerkstraat. Ja dus nou, wat het allemaal inhoudt, want we kennen natuurlijk wel Pole Position. Maar dit staat er dan weer los van. Maar hoor je dus in het
1: interview. Dat zit ernaast, hè, geloof ik, naast Pole Position.
0: Weet het niet.
1: Oh, en dan nou, we hebben een pit report natuurlijk met Rendel. Dan nog dier van de week. En dan beëindigen met een interview van Benno Veugen met Michel Blekemolen.
0: Zeker, weer een vol uur ZFM Race Radio. En we gaan dus even kijken wat die nieuwe winkel daar is op de Kerkstraat. Waar je dus merchandise van de racerij en de Formule 1 allemaal kunt verkrijgen. En ik weet wel dat ze dat dit weekend daar heel erg druk hebben natuurlijk... met de verkoop van diverse zaken rondom de Formule 1.
2: Nou, ik sta hier in een nieuwe zaak in de Kerkstraat en tegenover de Bode. Het is wel heel snel gegaan, hè?
3: Ja, vorige week vrijdag hadden we nog geen idee dat we hier zouden zijn. En via Timo van de gevenmakelaardij kwamen we bij dit pandje. En maandag hebben we een contract getekend en zijn we gaan inhuizen. En we zijn hier in ieder geval tot 1 november. En daarna gaan we kijken of we kunnen verlengen en de winter door kunnen komen. Zodat Zandvoort een winkel rijker is.
2: Ja, en een winkel samen met bijzonder veel racekleding en alles wat daarbij hoort. Hè?
3: Ja, we doen Formule 1 merchandise. En het meeste komt van het merk Castor. Dat is de kledingsponsor Red Bull McLaren. Maar we doen ook golf en ook fitnesskleding gaan we doen. Maar dat doen we na de Grand Prix. Gaan we dat allemaal inhuizen.
2: Ja, een betere tijd. Om te beginnen heb je niet kunnen kiezen natuurlijk.
3: Nee, de start is echt geweldig. Ja, het is hartstikke lekker druk in de Kerkstraat. En het is super gezellig. Dankjewel. En de buren zijn ook heel enthousiast dat we hier zijn. Dus dat is hartstikke leuk om te zien.
2: Wat verkoopt het best?
3: Nog steeds Max.
2: Ja?
4: Ja.
3: 10 euro, please.
4: Uh-huh.
3: Ja, Max en Red Bull are the most famous. Ja,
2: ja, ja. Ja. Hey, en het is natuurlijk een hartstikke leuke zaak geworden. Dit is toch wel een hele avontuur, hè?
3: Ja, dat is heel leuk. En we doen dat vaker. We hebben in Beverwijk een winkel, in een Almelo. En we zitten ook in Dubai, in Kite Beach hebben we ook een winkel. En daarnaast staan we op circuit-evenementen uiteraard. En dit is een wat grotere pop-up. Ook voor een wat langere periode. En met als doel dat we eigenlijk kunnen blijven in de Kerkstraat. En gewoon een van de vaste winkeliers worden. Wat ik zeg, we hebben heel veel sportkleding, golf, fitness, leisure en nou ja, atletiek. Een goed spul van Castor, goede kwaliteit. En wat we wel doen, we doen clearance deals, kopen we op bij de fabrikanten. Waardoor we de prijzen onwijs laag kunnen houden. Zodat ook echt een gezin met 4 kinderen allemaal een Red Bull shirtje kunnen kopen. En niet zoals bij de andere mensen. Ze dan 80 euro voor een shirtje kwijt zijn, maar 25.
2: De belangrijkste vraag, hoe heet het bedrijf?
3: Wij zijn 4 Racing 2. En dat is geboren uit, uit de racerij waar ik zelf vroeger reed met BMW in het DTCC op Zandvoort. En zo is de liefhebberij gekomen. En,
2: uiteindelijk in de kleding beland.
3: Uiteindelijk in de merchandise beland. Dat ja. gewoon hartstikke interessante handel is.
2: Ja, het is hartstikke. Het is een mooie zaak geworden hoor. Echt, jullie hebben echt veel te bieden, hè?
3: Ja, absoluut. Van tumblers, thermoflessen, tot t-shirts, hoodies, jassen. Ook straks een hele wintercollectie met mooie winterjassen. Ja. Met prijzen van €50, €60.
2: Hebben jullie geen last van pole position?
3: Nee. Zij hanteren andere prijzen. Ze kopen iets. Het is een vrij grote organisatie. V12 zit daar nu achter. En, maar zij kopen toch anders in dan wij. En wij hebben misschien niet elke maat. Maar we hebben wel absoluut de beste prijzen van iedereen.
2: Ja. Ja, het ziet er fantastisch uit, want de prijzen staan overal groot op. €25, €10. Ja, dat zijn toch niet de hele... Nou, hele...
3: €39 is ons duurste item.
2: En dat is de pet.
3: Ja, 2026 Miami uit.
2: De pet van Max.
3: Ja.
2: Nou, het gaat dit weekend gebeuren natuurlijk. Wat, ben je zelf niet op circuit?
3: Nee, helaas. Het is hier te druk.
2: Dus we moeten ook doen. Niet kijken?
3: Nee, ook niet even kijken. Nee. We staan echt met 4 man de hele dag.
2: Ja. Nou, heel veel succes.
3: Super, dankjewel.

0: Zouwe. Lekker om deze weer eens te draaien hier op de Zandvoorts Radio. Billy Paul en me en Mrs. Jones. Een mooi verhaal wat ze daar vertelden. We gaan eens eventjes schakelen, want het is 4:15 geweest. Naar Rendel Lawson voor de Pit Report. Goedemiddag, Rendel.
1: Goedemiddag. Vanuit de auto nog.
0: Vanuit de auto? Waar ben je dan?
1: Ja, ik had achter de schermen willen zitten, maar het is zo druk in Nederland. Ik kom net uit Zeeland vandaan. En dus, jongens, ik kan daar bij jullie in Zandvoort een gekke huis zijn. Maar de rest van Nederland rijdt ook nog heel veel verkeer, kan ik je vertellen.
0: Ja, heel veel nog einde vakantieverkeer en dat soort dingen waarschijnlijk, neem ik aan.
1: Heel veel caravans, Dus, maar we zijn bijna thuis. Dus,
0: Oké, nou doe voorzichtig dan. Je belt uiteraard handsfree, neem ik aan, toch?
1: Ja hoor, geen probleem.
0: Nou, helemaal goed. Hé, we zitten in een machtig, prachtig weekend hier in Zandvoort.
1: Ja.
0: De last lap en dat geeft toch wel gemengde gevoelens.
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, we hebben ook wel 6 mooie jaren gehad. Of niet soms.
0: Dat dus, zeker.
1: Dus je kan zeggen van ja, het is, we zouden door. Zeker nu Max Verstappen natuurlijk getekend heeft voor 2030. Zou je zeggen, nou jongens, waarom ga je niet door? Maar ja, ik denk dat wij niet alle berekeningen en financiële plaatjes ervan zien. En dan moet je op een gegeven moment als organisatie toch zeggen, het is leuk geweest, denk ik. Ik denk dat je het zo moet bekijken.
0: Ja, is ook zo. Ze hebben natuurlijk wel heel veel investeringen moeten doen om die Formule 1 te krijgen. Dus ja, dan kan je denken van, ja, die heb je toch echt wel die 6 jaar voor nodig gehad om... We dat allemaal weer een beetje terug te verdienen.
1: Ja, kijk, en dan gaan er allemaal geruchten en dan gaan dingen. En ze hebben 20 miljoen, 25 miljoen, 30 miljoen verdiend. Nou, zo buurt zijn goede ondernemers geweest, klaar. Weet je, dus discussie gesloten bij mij dan. Nee jongens, het is jammer. Het is weer, want ik geloof dat er op dat moment een prachtig feestje. Jullie hebben mooi weer volgens mij daar.
0: Ja.
1: Dus ik zit in het zonnetje. En nou, Q1 is denk ik net afgelopen. Ik heb een heel klein stukje van het voorgedeelte gezien, even stiekem hier op de telefoontje. Verrassingen en geen verrassingen. Jongens, ik vind een paar enorme verrassingen. Waar ik enorm verrast van ben dit weekend, is hoe Tsunoda aan het rijden is. Die kent helemaal deze auto's niet, die kent helemaal die nieuwe systemen niet. En die gaat als een bikkeltje. Ik vind het helemaal prachtig. En hij zit alleen maar te lachen.
0: Ja, dat is gewoon alleen maar mooi natuurlijk, hè?
1: Is alleen maar mooi. En Lawson doet het ook absoluut niet verkeerd.
0: Nee, en Lindblad ook natuurlijk niet. Die gaat ook boven zichzelf uitstijgen. Ook voor het eerste keer dat hij hier rijdt natuurlijk op Zandvoort.
1: Ja, prachtig. En we hadden vanmorgen natuurlijk ons spookje weer. Ik noem het altijd een spookje. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Russell die natuurlijk toch won.
0: Ja.
1: Ik weet hoe hij er nu voor staat in die quali. Ik heb geen schermpje bij de hoofd, maar weet je, ik vind dat toch mooi. Die man die hoor je niet, die zie je niet. Hij is er nooit. En hij heeft kennelijk nu zijn verloofde te huwelijk gevraagd. En of zijn meisje, dus dan ben je verloofd. Ja, dat doet goed met deze meneer. Dus ik ben benieuwd hoe hij het in de wedstrijd gaat doen.
0: Ja zeker.
1: Kijkt,
0: ik zit hem even te zoeken. Hij staat op de 4e plek nu in de Q1. Het is bijna ten einde de Q1. Piastri 1, Hamilton 2, Norris 3. En Russell 4 en Leclerc 5. En dan gaan we naar Lindblad. Ja, echt waar. En Tsunoda, die staan ook gewoon lekker hoog. En Verstappen, die komen we tegen op de 12e plek.
1: Ja, dat is niet des Verstappen, zullen we maar zeggen. Ja, toch?
0: Nee.
1: Die heeft werk aan de winkel. Ik hoorde vanmorgen dat hij niet lekker was. Nou, dat kan zijn. Pillen erin en door. Weet je? Huppakee. Je bent sportman, je bent geen sportman. Gewoon verrassend. Ik verwacht trouwens, als ik naar de wedstrijd van vanmorgen. Ik vond wel dat Lando Norris heel snel door zijn achterban heen was. Dus dat zegt niet heel veel goeds als je met volle tanks weggaat morgen. Op een medium band of op een harde band. Ik vond dat hij echt gewoon na 700 begon hij op te klagen. Ik denk, nou joh, dat is wel vrij vroeg.
0: Ja.
1: Waar moet je morgen gaan stoppen?
0: Ja, en dan zat hij op de mediums en Leclerc op de soft band. En die heeft gewoon die hele race daarmee uitgereden zonder problemen volgens mij.
1: Zonder problemen. Ja, hij zou wel een beetje aan het glijden zijn gegaan aan het eind van de wedstrijd. Maar verder eigenlijk zonder problemen reed hij die wedstrijd uit. Als je dan Lennon Norris al naar 700 begint te klagen, jongens, ik heb geen grip meer aan de achterkant. Dan heb je wel een serieus probleempje hoor.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus je moet nog even aan de bak. Ja, Verstappen jongens. hoe leuk, en hoe mooi en prachtig. En een prachtig contactvereniging. Ze hebben daar nog heel veel te doen, dat weten ze. Het is wel natuurlijk zo, ik heb het in het begin van het jaar heb ik het al gezegd. Hè, dat toen hij zo niet de kanker toestand, toen zei ik, of hij moet ermee stoppen, of hij gaat met dit team door. En zorg dan dat je je mensen dan ook gewoon motiveert. Nou, daar heeft hij denk ik voor gekozen. Die motivatie in het team te stoppen en hopen dat ze dan in de toekomst toch nog een keer gewoon dat WK binnenhalen.
2: Ja, heren, even tussendoor. De Q1 is klaar. Ik ga even doorgeven wat eruit ligt. Dat zijn de twee Cadillacs, Perez en Bottas. De twee Aston Martins, Alonso en Stroll. Sainz van Williams en Berman van Haas. Die liggen eruit in Q1.
1: Nou, dat valt de enige die me tegenvalt is Berman. En ik vind trouwens Berman de laatste tijd toch niet zo heel erg bezig. Goed bezig.
0: Nee, die is een beetje aan het afzwakken. Dat klopt.
1: Ja, die is een beetje aan het afzwakken. Kijk, Alonso en Stroll. Hoewel die bijna een helemaal nieuwe auto hadden. Hè. Jongens, ik geloof iets van 60, 70 veranderingen aan de auto.
0: Ja.
1: Ik zeg back to the drawing board. Gaat niet helemaal goed, geloof ik.
0: Nee, en er zit een hele hoop geld natuurlijk in dat team. Dus het is eigenlijk... ze moeten zich schamen dat het zo erg is.
1: Ja, ze moeten zich hartstikke schamen dat het zo erg is. En ik denk dat Alonso nu ook al twee keer achter zorgt. Waar ben ik in hemelsnaam in beland, jongens? Je kan wel een team motiveren. Maar als er dan heel veel updates komen en ik heb de auto gezien. Nou, die is echt serieus veranderd. En dan rij je gewoon nog helemaal achteraan. Oké, ze zitten net nog vol Cadillac. Maar ja, jongens, kansloos. Trouwens wel verrassend Audi. Die heeft mooi de snelheid te pakken.
0: Ja, lekker. Leuk.
1: Dat is een team, hè. Dat denk ik, zo'n Audi-team, vergis je niet. Ik denk dat het een team is dat binnen 2-3 jaar om het WK gaat strijden. Maar die gaan zo hard dit jaar.
0: Ja.
1: Dan kan je zeggen, dan gaat dat goed, gaat het niet goed. Hè? Want heel snelle groei is ook niet altijd goed. Maar ja, die gaan zo hard dit jaar dat ik wel denk dat die jongens over 2-3 jaar... toch wel een van de constructeurs zijn die om de titel gaan strijden. Dus petje af daar. Echt petje af wat ze daar aan doen zijn.
0: Ja, was dat niet het team wat voorheen Sauber was? Of...
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Dus, ja.
0: Dus er stond wel een basis natuurlijk op dat moment al.
1: Ja, basis. Maar ondertussen doen ze wel alles zelf, hè. Dus het gaat wel heel erg goed, hè, daar.
0: Zeker weten.
1: Klaar. Ja, heel verrassend. Absoluut verrassend. En als daar een paar topcoureurs in komen, dan weet ik het nog niet.
0: Ja. Nee, ik was zelf trouwens gisteren op het circuit. En ik had het ook al verteld met Marjolein, die daar bij de Kate 1, bij de toegangspoort stond als vrijwilligster. Het was heel erg druk, ook gisteren al. Er waren 20.000 mensen meer dan verleden jaar op Super Friday. Ruim 100.000 mensen waren op het circuit. En het was ook gekkenhuis. Ik ben helemaal nooit bij die vrije training gekomen trouwens. Ik zat net naast de hoofdtribune, maar dat heb ik niet gehaald. Want zo vast stond het. Dat we die hele vrije training gemist hebben. Al uren voor de ingang.
1: Ik heb meer mensen gehoord die 2 uur in de rij hebben staan voordat ze op het circuit stonden. Dus
0: ja.
1: Wat daar fout gegaan is, weet ik niet. Maar goede controle is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En wat de mensen wel eens vergissen, als je bij de hoofdpoort staat en je moet naar de tas, dan is het best wel een stukje lopen, hè?
0: Ja, zeker weten, ja.
1: Het is best wel een stukje lopen.
0: Zeker weten, maar ik denk wel dat ze, de laatste, die gooien helemaal in de uitverkoop, zeg maar. Dat we nog één keer echt knallen, hè? Zoals ze het ook zelf zeggen.
1: Ja, maar prachtig, weet je. En ik zag het in de beelden gisteren, dat inderdaad, de tribune staat voller, absoluut voller. Ook achterop op het circuit, dan voorgaande jaren. Dus, weet je, de mensen willen dit feestje. We zijn hier, het is heel simpel. Zondag om 5:30, 6:00 zijn we hier klaar mee, hè? Is het gebeurd.
0: Wil ik niet aan denken.
1: Nee, maar daar moeten we helemaal niet aan willen denken. En we krijgen mooi weer morgen. Dus ook de feesten daarna kunnen gewoon lekker doorgaan. Dat is ook helemaal prachtig. Ik hoop gewoon op een verschrikkelijk mooie Grand Prix. Ik doe geen voorspellingen, want ik heb echt geen idee wie deze gaat winnen.
0: Nee, ik vind hem ook moeilijk.
1: Er zijn zoveel kanshebbers. En we zien daar in de kwalificatie. Nou jongens, die kwalificatie, al zal straks Norris hem op pole zetten. Ja, 7 rondjes, hij was dus achterban mee. Klaar. Dus dat zegt me op het ogenblik even helemaal niks. Helemaal niks.
0: Nee, het kan nog wel eens spannend worden. Je ziet wel dat Russell, ook als je nu naar de Q1 kijkt, toch wel stabiel is op Zandvoort. Dus ik denk dat we daadwerkelijk wel met Russell rekening moeten gaan houden morgen.
1: Kan best. Ik denk dat de Mercedes morgen heel erg sterk zullen zijn. En ook nu daar ik ook wel sterk zal zijn. Ja, jongens, Russell is echt zo'n coureur. Ik heb in het verleden met mensen wel eens over gehad. Het is een aardig watje, het is een dit, het is een dat. Jongens, het is een hele sterke coureur. Alleen hij laat dat op een heel andere manier zien. Hij is gewoon het spookje, opeens is hij er. En dit jaar is hij daar heel erg goed mee bezig. Hij heeft een paar probleemgevallen gehad. Daarom zit hij niet mee te tellen zeg maar, in dat kampioenschap. Hij heeft geloof ik 80 punten achterstand of zo. Ik heb geen idee. Ten opzichte van zijn teamgenoot. Maar het is wel eentje waar ik gewoon als, als ik Toto Wolff was, toch wel heel blij mee ben. Als ik mee zou zijn. Absoluut.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, de Q2 is inmiddels gestart. En die loopt nog even, 15 minuten. Dus dat kunnen we niet meer in deze Pit Report meenemen. Maar dat gaan Richard en ik nog wel even naar de Pit Report doen. Ik wil nog eventjes, we hebben een mooi feest hier op Zandvoort. En we beleven het echt met z'n allen. Ook in het dorp en zo. Het is nog nooit zo druk geweest. Terwijl we dachten van, er kan niemand meer bij. Ja, weet je wel. Maar er staan ook allemaal topartiesten in het, met name Nederlandstalige gebeuren. Maar alle grote namen die treden wel op dit weekend. En ook op het circuit natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik ga morgen lekker voor de buis zitten. En dan ga ik kijken waar de hele voorstelling, wat er allemaal gaat gebeuren. Hè, met de Fine Michel natuurlijk. En ik weet of er nog een ander orkest gaat komen. En de DJ's. Hey, jongens, ze zeggen wel eens, Formule 1 wordt te veel theater. Ja, weet je, laat hem even lekker theater voor zijn, zeg ik dan altijd. Weet je, ze hebben altijd Miami is te veel theater, dit en te veel beroemdheden, heel gebeuren. Als daarna gewoon even lekker meer dan een uurtje een heel mooi theater op het circuit is, kan me dat eigenlijk helemaal niks schelen. Laat het maar lekker gebeuren.
0: Klaar. Nee, precies. En het is een evenement, daar komen de mensen, ook heel veel Engelsen zag ik trouwens, die rondliepen en dergelijke. En de Duitsers ook wel. En Nederlands zijn wel oververtegenwoordigd op Zandvoort, maar dat is logisch natuurlijk. Maar ja, die komen ook niet direct uit Haarlem of zo, hè? Die moeten ook een heel groot stuk reizen voordat ze hier zijn.
1: Nee, die komen echt heel ver weg, hè? Want ik zag zelfs mensen gisteren uit Zuid-Afrika op de tribune zitten.
0: Ja.
1: Dus, ja, weet je, dus, het heeft inmiddels zo'n naam gekregen, uit Japan. De mensen wilden weer toch, ze hebben, Grand Prix van Zandvoort heeft een naam gekregen. Daar moet je één keer je leven bij willen zijn. Nou, als je dan helemaal uit Japan overkomen, die mensen die praten over drie jaar er nog over. Heel simpel. Dit hebben ze nog, in Japan gebeurt er ook heel veel, hè. Geloof maar, Japan is echt een heel erg autosportland. En daar zijn ze nog veel knettergek, want dan gaan ze allemaal verkleed als coureur en daar op de tribune zitten.
0: Ja.
1: Ja, dat gebeurt daar ook. Maar heel simpel, dit is dan toch wel een heel ander feestje, denk ik.
0: Zeker weten. Nou, het circuit is er ook al mooier op geworden. We hebben een goede spoorverbinding daardoor gekregen met twee perrons erbij. En wat dat betreft hebben we niks te klagen. En hebben die ondernemers, waaronder Bernard van Oranje, ook het heel goed gedaan voor het circuit en Zandvoort en omgeving.
1: Ze mogen voor mij mogen ze een beeldje van ze op het circuit zetten, hoor. Dat is helemaal geen probleem.
0: Oké, weet ik niet. Want we hadden Marc Buchel hadden we in de uitzending van de ambulance. En die heeft daar een collega van 80 jaar. Die de laatste keer uiteraard dat hij bij een Formule 1 race is. 80 jaar is die meneer. En hij had net al een plekje gereserveerd voor een standbeeld.
1: Oké.
0: Hij zetten we er nog eentje bij. Dat maakt niet uit.
1: En dan morgen de finish. Jongens, ik heb het al eerder gezegd, ook met Benno Veugen. Er mag er voor mij mag maar één iemand de Grand Prix afvlaggen morgen. En dat is Erik Weijers. Heel simpel. Die gaat na 30 jaar trouwendienst gaat hij het circuit verlaten. Of 35 jaar zelfs, geloof ik. Jongens, laat die man, die heeft zoveel voor het circuit betekend. Laat die alsjeblieft morgen de Grand Prix afzwaaien. Dat zou de mooiste afzwaaiing. Ja, de mooiste vlag voor mij zijn voor het hele weekend, zeg maar.
0: Zeker.
1: Ik hoop dat ze het laten doen.
0: Ja, zeker weten. Nou, ik steun dat ook, wij hier in de studio. Maar we hadden ook al Robert van Overdijk trouwens in de uitzending.
1: Ja?
0: En heel veel mensen dachten dus, dat zei hij, van dat de maandag dat hij de deur uitliep en niet meer terug zou komen. Dus dat hij alleen maar voor de Formule 1 is. En zeg maar, we zijn een compleet plaatje zijn we hier aan het opzetten. En ze willen ook nog steeds het hotel hebben natuurlijk op het strand.
1: Ja, ik denk dat hij nog wel even doorgaat. Ze hebben heel veel plannen. Ik heb laatst links en rechts het een en ander gehoord. Ze willen Zandvoort best wel groot houden. We krijgen natuurlijk Formule 1 Grand Prix volgend jaar. Hè. Dat is ook iets wat wereldwijd toch wel heel erg bekeken wordt. Dus dat blijven we op de kaart. Kijk, bij Formule 1 Grand Prix gaan er niet 100.000 man per dag zitten. Dat kan ik je nu wel vertellen. Zijn we er nog? Oh,
0: ja, je bent er nog. Je bent er nog.
1: Dat viel even af. Er gaan er geen 100.000 man zitten op de tribune bij Formule 1 Grand Prix. Maar het is toch wel weer een evenement wat op de kaart staat en wat wereldwijd bekeken wordt. En daar gaat het in principe om.
0: Ja, is ook zo. En we zagen nu dat de Formule 1 race gemiddeld door 76 miljoen mensen... weer

0: De organisatie gaat een heel gebeuren. Maar ja, woensdag ga ik die kant al op. Dus daar ben ik al onderweg daarheen.
1: Okay.
0: En dan gaan we daar twee startvelden neerzetten. Dus het wordt een druk weekend.
1: Oh, nou, gaaf. Ja, dan ja. Ga je lekker van genieten. En als mensen informatie willen hebben, welke website kunnen ze kijken voor jouw raceklasse, Rendel?
0: Dat is gewoon www en dan gewoon itcc.nl.
1: Ah, oké, okay, dat is makkelijk.
0: Het staat alles wel in het Engels, want er zijn ondertussen toch wel de rijders uit heel de wereld, zeg maar. Maar daar staan alle evenementen op, ook oude evenementen. Er staan miljoenen foto's op van het verleden. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dus mensen hebben genoeg om te kijken daar.
1: Oké, okay, nou, helemaal goed. Hé, hey, wij gaan lekker de Q2 verder volgen. Piastri 1, Norris 2, Leclerc 3. En Russell 4, het lijkt wel de Q1 die ik zit voor te lezen. Vooral heel weinig. Ja, Verstappen zit wat hoger op de 8e plek. En Lawson direct achter Max op de 9e plek op dit moment.
0: Ja, dat is helemaal mooi.
1: Maar we hebben nog wel wat minuutjes te rijden, hoor. Dus,
0: ik stap net de auto uit, ik ga hem ook aanzetten.
1: Nou, helemaal kijk, goed.
0: Ja?
1: Dan dank ik je hartelijk. En volgende week kan ik je bellen daar op de Red Bull.
0: Ja, ik heb, want je zit op zaterdagmiddag hebben volgens mij. Misschien zit ik in de wedstrijd, maar anders ik praat overal tussendoor, dat weet je.
1: Helemaal goed. Oké. Okay. Hey, rustig, okay. Rustig aan en dankjewel, hè.
0: Ik spreek jullie een hele fijne dag morgen.
1: Ja, dankjewel. En jij uiteraard ook op de tv. Helemaal goed.
0: Ja, absoluut.
1: Oké. Okay. Rendel.
2: Hoi, Rendel.

0: Ook weer zo'n lekkere gouden ouwe hier bij de Zandvoortse Radio Race Radio. Tot 5 uur. You're the thinking of you. En uiteraard ook tijdens deze editie van Race Radio hebben we gewoon een dier van de week. En waar gaan we vandaag aandacht aan besteden? Is het leuk, dier?
1: Ja, ja, ja. Ook weer twee, net zoals vorige week.
0: Ah, oké. Okay. Twee voor de prijs van één?
1: Twee voor de prijs van één. En weer konijnen.
0: Ah, kijk.
1: Ze zijn erg vertegenwoordigd op het ogenblik. Ik weet niet hoe dat komt. Of er nou heel weinig honden of katten zijn, of er een overdaad aan konijnen zijn, dat weet ik niet. Maar ja, nou, wij zijn Kwik en niet Kwak, maar Robin.
0: Dat dacht ik dus.
1: Kwik is een teddymeisje, als je dat wat zegt. En Robin is een gecastreerd mannetje van ongeveer 15 weken oud. We zijn een jong koppeltje dat een goed en veilig huis zoekt om samen op te groeien. We zijn verlegen, maar vaak ook wel weer nieuwsgierig. Heb jij voldoende tijd, geduld en ruimte voor ons? Nou, als u belangstelling heeft voor deze konijnen, kijk dan op de website van het Dierentehuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel.
0: Dankjewel weer, het dier van de week. Zometeen gaan we nog praten, althans Benno Veugen, die heeft gesproken met Michel Blekemolen. En dan gaat het onder meer over, wat vindt Michel ervan dat de Formule 1 uit Zandvoort weggaat? Vindt hij vast en zeker niet leuk? Dat hoor je straks.

0: Een hele mooie combi van alweer heel veel jaren geleden. Ja, wie hebben we nou in actie gehoord op deze plaats? Herb Albert, tezamen met Janet Jackson. Dus van uiteraard, dat was de single Diamonds. Nou, we gaan uiteraard verder met de Formule 1. Momenteel op Zandvoort. De kwalificatie en we zitten in de Q2. Of die is inmiddels net te einde, toch?
1: Ja, die is klaar, Rob. En Albon is er nu uit in Q2 van Williams. Ocon is eruit van Haas. En het duo Colapinto en Gasly van Alpine is eruit. En de eerste Audi is eruit. Dat is namelijk Hulkenberg. En de eerste Racing Bull is er ook uit. En dat is Tsunoda.
0: Tsunoda. Jammer dat hij niet het gered heeft tot Q3. Maar wel goed nieuws over Max Verstappen en Co.
1: Ja, derde.
0: Derde plek. Ja. Max, net deed dit bij de Q1 helemaal niet lekker. En nou komt er toch een beetje gang in de auto. Want Liam Lawson die staat volgens mij ook in de top 10. Ja, ja, die is ook niet afgevallen. Dus ja. Ja, dat wat betreft zometeen de Q3 die je ook uiteraard hier op de Zandvoortse radio
1: vindt. Gaan we die waarschijnlijk net niet meer meekrijgen.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Dat is jammer, maar goed, we geven de stand wel even door, 1 voor 5.
0: Ja, zeker weten. Wat we dan weten, dat geven we door. Wat we wel weten is dat Michel Bleekemal, Ben of Veug is bij Michel geweest. En dat is natuurlijk een oude rot in het autovak en... Hij heeft hele mooie dingen gedaan, ook voor de autosport. Zo is hij dan nog actief hier op het circuit Zandvoort. Nou ja, Benno, die vroeg aan hem van... hoe vind jij dat nou dat de race, dat dit de laatste is? De laatste Formule 1 race hier op Zandvoort. Is dat leuk, niet leuk of zit het een beetje tussenin? Nou, we gaan het horen van Michel en Benno.
2: Adi Rob, hele goede middag. Ik was een paar weken geleden bij Michel Bleekemolen te gast. En hij vertelde mij dat het toch wel jammer is dat er volgend jaar geen Dutch Grand Prix meer is. En hij legt uit waarom hij dat vindt.
3: Nou, ik vind het jammer en ik vind het niet jammer. Oh. Ik zit met twee petten op, want ik ben een race-enthousiast. En ik vind Formule 1 nog steeds redelijk mooi. Ondanks dat we een beetje met Fleischmann en Skelectric aan het rijden zijn.
2: Hybride autootjes.
3: Ja, dus dat is niet helemaal niemand zijn ding. Maar het blijft iets aparts. En het probleem is dat wij hebben een bedrijf op Zandvoort. En wij willen graag onze auto's laten rijden. En wij hebben gemiddeld 200, 250 mensen, zeg maar, daartussen ergens. Hebben we per dag op het circuit. Die we allemaal in onze auto's laten rijden. Maar die staan veel te lang stil. Dus ik hoop dat we volgend jaar weer wat meer dagen krijgen. En wat gunstige dagen. Dus ja. Dan ben ik ook weer tevreden. Maar ja, dat is dus het punt. Hè. We hebben nu een beetje te weinig om de tent draaiend te houden. Dus ik hoop dat dat dan weer een beetje de betere kant op gaat.
2: Ja. Even nog bij de GP. Er werd geschreven van... De eerste jaren van de Grand Prix was het eigenlijk voor de Nederlanders. Het percentage Nederlanders was misschien 90%, buitenlanders 10%. Daarna werd het percentage buitenlanders groter. En ik las ergens van ja, als het door was gezet... dan was het percentage buitenlanders vanzelf groter geworden. En had je misschien toch nog 300.000 mensen in zo'n weekend kunnen hebben.
3: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat je daar iets goeds aan roert. Ik heb daar nooit met circuitmensen over gehad. Maar ik denk zeker dat het altijd wel redelijk druk...
2: Ja, want de diehards komen toch wel.
3: Ja, exact. En we hebben geen Grand Prix in Duitsland.
2: Okay.
3: Dus daar zouden heel veel Duitsers kunnen komen. Ja. Wij zien ook op onze dagen... Onze incentive dagen, daar zien we ook heel veel. We hebben per dag gemiddeld 30, 40 Duitsers. Dus die zijn wel bereid, het Ruhrgebied. Ik bedoel, in 2 uur tijd zit je aan het Ruhrgebied, Keulen, zit je hier. Dus ik denk dat het redelijk bestaansrecht had. Maar ik weet natuurlijk niet de in- en outs allemaal van het circuit. Want ze moeten natuurlijk heel veel betalen om de autootjes uit de vrachtwagens te halen. Hmm. Dus daar zijn ze denk ik een beetje huiverig voor. Dat als Max stopt, dat ze dan niet meer die fee kunnen betalen aan Liberty Media. Of wie dan ook die uiteindelijk zorgt dat ze komen rijden.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel een fors bedrag. Hè? 70 miljoen beginnen ze in de min. schreef het Haams Dagblad. Dat is al zo, dat is toen wel een heftig bedrag.
3: Ja, toen ze met de eerste Grand Prix begonnen. Met het ombouwen.
2: Oh ja, ik begreep dat het jaarlijks was. Die...
3: Oh, dat weet ik niet. Oh. Dat kan ik je eerlijk zeggen. Het verbaast me. Ik heb bedragen gehoord dat ze de eerste jaar 20 miljoen moesten betalen om de auto's uit de vrachtwagens te halen en te rijden. Dus ik weet niet die laatste in- en outs.
2: Oké. Nou ja, dan laten we dat even zitten. Dat geeft ook allemaal helemaal niks. Het blijft wat dat betreft de Formule 1 toch nog een beetje, of misschien helemaal wel een ondoorzichtige wereld, hè, als het op geldstromen gaat.
3: Ja, nou ja, je ziet in de voetbalwereld hadden ze een mooi idee.
2: Ja.
3: Je zit er natuurlijk te lonken naar wat er gaande is in de motor-GP's en de autocrand prix. Ja, dat is natuurlijk een verdienmodel.
2: Ja.
3: Dat is een mondiaal ding. Dat Formule 1 is ongelooflijk. Want ja, je ziet ook zoveel mensen die kijken. En het wordt overal uitgezonden. Dus, en ze beschermen natuurlijk ook heel goed. Hè, want overal uitgezonden, met die verstanden. Als je maar betaalt, dan kun je naar de Formule 1 kijken. Maar ja, het is een gigantisch verdienmodel. Dus... wereldwijd, ja. Mooi. Ja. En dat willen ze natuurlijk zo houden. Ecclestone heeft natuurlijk de eerste stappen gemaakt. Toen ik Formule 1 reed, toen begon hij... was hij al een paar jaartjes bezig. Maar toen zag je wat hij allemaal deed. Alles structureel, allemaal protocollen. Nou ja, dat is alleen maar beter geworden. Nog beter geworden, dus...
2: Hoe werd dat ontvangen destijds? Waren
3: jullie want er was iemand nodig. Kijk, hoe ging dat vroeger? Was een clubje rijders. Hè? De Graham Hills.
2: Cowboys,
3: en,
2: misschien wel.
3: Sorry?
2: Cowboys.
3: Nou had je Sterling Moss. Hè? Allemaal in die tijd, in de jaren 60. Maar er was niemand die het coördineerde. Ja, we gaan maar rijden in Monaco. Dan een telefoontje. Het was natuurlijk allemaal simpeler. Maar dat moest een keer gecoördineerd worden. Hmm. Dat je kreeg, hè? Ik weet wel, bij mij in mijn tijd had je de FOCA, de Formula One Constructions Association. En had je nog, dat was eigenlijk de eerste. Daar heb ik nog de badges van en mijn armband die ik om moest op die dagen. Maar toen kwam dat en dat was ook nodig, want je moet het structureel doen. En nou, dat hebben ze uitgebouwd tot een miljardenbedrijf.
2: Tot zover Michel Blekemolen vanuit Villa Bleek in Aardehout. Mocht je het hele interview nog eens willen beluisteren, dat kan. Ik heb een podcast op mijn website ingesprekmet.info. En dan kijk, moet je even naar beneden scrollen naar Michel Blekemolen, augustus 2026. Dankjewel en graag tot een andere keer terug naar de studio in Zandvoort.

0: Ja, Lucent hoorde je en Stay a Little Wild Child. Nou, wij gaan zo dadelijk weg hoor. Dan zit het erop met Race Radio voor deze zaterdag. En waarschijnlijk zijn we dan morgen ook weer met Race Radio en Jaap Koper. We zitten in de Q3 en dan zien we donkere wolken en zelfs regen boven het circuit. En wij zitten hier aan de Tolweg en we zien een blauwe lucht als we links uit het raam kijken boven het dorp. Dus dat zijn echt hele plaatselijke buien die we hebben.
1: Ja, dat was met die kwalificatie.
0: Ook al.
1: Of de sprintrace was het ook, hè, dat jij en ik allebei geen regen zagen, terwijl we ongeveer naast het circuit wonen. Ja. En op het circuit zelf was het behoorlijk stevig aan het regenen.
0: Ik heb het wel met andere racers ook meegemaakt, hoor. Dat zo is. Op een of andere manier zit het net in een andere golflengte of zo.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar morgen en uiteraard wat je voor de rest nog kan doen tijdens het racefestival.
1: Ja, zowel vandaag als morgen. Op het Gasthuisplein kun je kijken naar de Dutch Grand Prix live op een gigantisch scherm. Dus mocht je geen zin hebben om thuis te kijken, want je kunt het gewoon op Viaplay kijken. Dat is gewoon gratis, hoef je niet geabonneerd te zijn. Maar mocht je zeggen, van, nou, ik ga lekker buiten kijken, dan kun je naar het Gasthuisplein komen. Samen kijken, samen juichen en samen feesten. Tijdens het slotweekend van augustus wordt het Gasthuisplein dé plek waar alles samenkomt. Formule 1, muziek en feest. 3 dagen lang kijk je gratis live naar de Formule 1 op een gigantisch scherm midden in het centrum van Zandvoort. Met DJ's, live muziek en een bruisende sfeer is in een echte festivalsetting wordt dit één groot 3-daags feest in Hartje Zandvoort. Nou, het programma is voor vandaag nog. Vandaag is het al klaar. Dus morgen is dan om 2 uur optreden van Bodie van den Brink. Nou, wie kent hem niet? Ken jij hem?
0: Nee. Zal wel een vlogger zijn of zo, of een YouTuber.
1: En om 3 uur is dan dus op groot scherm Dutch Grand Prix. Dan hebben we nog 2 kartbanen. De kartbaan 12+, dat is een klassieker. Tijdens de F1 maand een kartbaan op het Van Venemanplein. Kinderen en volwassenen kunnen dit jaar met hun race skills testen op elektrische karts. Dat is veilig, leuk en stil. De kartbaan op het burgemeester Van Venemanplein is al jaren een vaste publieksfavoriet tijdens de side events in augustus. Een perfecte combinatie van snelheid, scherpe bochten en vooral veel plezier. En nieuw dit jaar, er zijn namelijk 2 kartbanen. Er is ook nog een kartbaan op het Badhuisplein. Maar dat is speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar. Nou, wanneer zijn ze open? Dat is zaterdag van 12 tot 9, dus tot vanavond 9 uur. En morgen zijn ze ook tussen 12 en 9 open.
0: Oké, nou morgen treedt het nog op aan het einde van de Dutch GP in het dorp om 7:30 tijdens het festival daar, de Heineken Party. Justin de Wild en die ken je van Cheerio en daar sluiten we mee af. Dankjewel voor jouw aanwezigheid, Richard.
1: Ja, zullen we nog even kort...
0: Nou, dan moeten we wel heel kort. Heel kort.
1: Zal ik het even
0: roepen? Even kijken hoor.
1: Eerste is Norris.
0: Ja, Lennon Norris, Russell, Antonelli, Piastri, Verstappen, Lawson is dat?
1: Nee, Leclerc.
0: Oh, Leclerc. Nou, weet je, dat moet het ongeveer zijn. En zo dadelijk na dit programma kan je het uiteraard gewoon op de F1-app teruglezen waar het allemaal is, hè? Zeg maar.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

Er zijn van die momenten, dan ben je even terug. Dan is het of ik jou weer voelen kan. Tja, vakantieliefde, het was een feestje elke dag. Ik was jong

en vergat mijn droom. Ik had geen hulp van buitenaf en mijn goedheid werd gestraft, waardoor ik steeds dieper belandde door de ellende door een ander. En ik vergat mijn droom.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
4: You ever heard about that thing?

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.

Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op CFM Zandvoort. Het is feest in Zandvoort. Het is de laatste Formule 1. De Grand Prix Formule 1 van Nederland. De laatste in Nederland. En ja, het is een bijzonder weekend. Extreem druk, want iedereen wil natuurlijk nog eventjes die laatste keer meemaken dat Max Verstappen in Nederland rijdt. De Grand Prix van Nederland is een race uit de Formule 1 die tussen 1952 en 1985 30 maal werd gehouden hier in Zandvoort. De eerste twee jaren, 1948 en 1949, waren de twee Grand Prix verreden als Grand Prix van Zandvoort, maar dat was nog geen Formule 1. De jaren 1950 en 51 waren het wel Formule 1 races, maar die behoorden niet bij de officiële Formule 1 kampioenschap die in 1952 begon. En na een afwezigheid van 35 jaar zou de race in 2020 terugkeren op het circuit van Zandvoort. Maar in het kader van maatregelen ter bestrijding van het coronacrisisonzin werd het uitgesteld tot 2021. En in dit jaar zal deze race worden afgesloten. En daarna komt de Grand Prix voorlopig niet meer terug in Nederland, alleen als reserveplekje. En in dit laatste jaar worden de 36 Formule 1 races verreden en zal het tevens een sprint verreden worden. Dus extra aandacht, je kan zelfs met een bus over het circuit rijden. En daarna word je getrakteerd op een super deluxe eten. En het kost maar, ik hoorde, bedragen van 10.000 euro per stuk. Ja, het circuit weet er wel een slaatje uit te slaan. In ieder geval, feestweekend in Zandvoort. En zaterdag, vandaag was het. Zaterdag is het. En natuurlijk zondag de officiële wedstrijd. De Grand Prix Formule 1 van Nederland. Oftewel de Formule 1 in Zandvoort. En CFM is daar gewoon het hele weekend bij. Dus af en toe doen we daar verslagen vandaan. Ik weet niet wie het allemaal doet, maar ik denk onder andere Benno Veugen. Want dat is wel een man die helemaal gek is van het circuit Zandvoort. En natuurlijk van de races. Wij ook natuurlijk. Maar hij kent het altijd mooi voor woorden. Dus ik denk dat Benno Veugen wel op het circuitpark in Zandvoort is te vinden. Nou ja, wij zijn er sowieso het hele weekend. Ik was er al vanaf dinsdag. Dus er moest nog een hoop gebeuren. Maar het is klaar in Zandvoort. Het is feest, het is losgebarsten. Zandvoort is proppie vol. De terrassen zijn vol, het dorp is vol, het strand is vol. De treinen, nou, die zijn niet aan te slepen. Dus het wordt een heel gezellig weekend. Met een hoop lekkere muziek. De eerstvolgende plaat is een eigen productie. Het is laatste Formule 1 in Zandvoort.

Masters met My Life is a Disco in de mix. Natuurlijk een plaatje terug te vinden in onze Nightwalk 10. En daarvoor horen we Coulter met zijn laatst verschenen hit Hey Everybody. Ik heb er een beetje shownieuws voor je. Axl Rose heeft tijdens een optreden van Guns N' Roses verteld dat hij kampt met een aandoening aan zijn kaakgewricht. De Amerikaanse zanger onderging recent een ingreep en heeft daardoor geen gevoel meer in de linkerkant van zijn mond, waardoor zingen een beetje moeilijk wordt. De 64-jarige zanger sprak zijn fans woensdag toe tijdens het concert in MetLife Stadium in East Rutherford. Het is in New Jersey. Rose heeft last van TMD, een aandoening aan een kaakgewricht die de werking ervan kan beperken. Dus Rose vertelde dat hij enkele dagen voor het optreden deze ingreep had ondergaan. En het wordt interessant. Het is een uitdaging, zei hij vanaf het podium. En artsen hebben hem geadviseerd om rustig aan te doen, maar de zanger besloot toch gewoon keihard door te gaan. Dus, maar dan weet je het in ieder geval als je denkt, hij zingt een beetje vreemd of die bek beweegt een beetje vreemd. Dan ligt dat dus aan die aandoening aan zijn kaakgewricht. En Spotify die gaat van halverwege september laten zien wanneer een artiest geen mens is, maar waarschijnlijk kunstmatige intelligentie is. De streamingdienst neemt muziek van deze zogeheten AI-personals niet op in afspeellijsten en persoonlijke aanbevelingen. Er komt een AI-persona-label dat aangeeft of een artiest met kunstmatige intelligentie is bedacht. En het label verschijnt onder meer op artiestenpagina's in zoekresultaten en bij nummers in de afspeellijsten. Dus dan kunnen de artiesten en de makers zelf aangeven of ze een AI zijn of dat ze het helemaal zelf gezongen hebben. Nou, we zijn benieuwd hoe dat gaat lopen. CFM Zandvoort, genoeg gelul, muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Het weekend van de Formule 1, de Grand Prix van Nederland. Met die muziek van Jesus Fernandez en Mark Di Meo met Wego.

dat was Prospa en Clooney met Free Your Mind. Die extended mix hebben ze dit jaar opnieuw uitgebracht. Vorig jaar was het al een grote hit. Maar ja, het moest een beetje meer tempo hebben. En nou, het is gelukt. Free Your Mind. En daarvoor hoorde je ook Clooney en Prospa en Tristan Henry met Good Girl. Dat is de opvolger eigenlijk van Free Your Mind. Stond op nummer 1 in de Nightwalk 10, maar is sinds vorige week van die positie afgegooid. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feestdromen gaan op deze zaterdag 22 augustus. Dag 2 van de Formule 1 in Zandvoort. En zoals beginnen we eerst met een Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft daar de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Bly Beast, Brad Braxton en MC Stanford en Sexy Mr. S zijn ook aanwezig. Vanavond dus wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En nog een leuk feestje op het thuishaventerrein. Vanmiddag om 1 uur begonnen, tot 11 uur vanavond. Kom John Uitra, dat is mini-festival 2026. Begint om 1 uur, is om 1 uur begonnen moet ik zeggen en duurt tot vanavond 11 uur. En het is Melodic House en Melodic Techno. En voor meer informatie checken comsonalter.de of thuishaven.nl. Met onder andere Workless Live, Collective Stroomstraße Live, Sarah Wild, Rose Gindert, Nikki Elizabeth, Arunia Schiks Live, Arabelle Mendoek, Cartwheel en ja, en nog veel meer. Te veel om op te noemen, dus vandaag op het thuishaventerrein tot vanavond 11 uur. Comson Altadas Mini Festival. En nog een leuk feestje, dicht bij huis. Is vanmiddag om 3 uur begonnen, duurt tot 11 uur vanavond. Het is Essence of Trance Beach Party. En het gebeurt allemaal in een strandpaviljoen Beach Inn in Muiden. Dus eventjes een klein stukje rijden, maar dan heb je wel wat. En voor meer informatie, Essence of Trance, aan elkaar geschreven, essenceoftrance.com of beachin.nl. Met onder andere Ram, Chioran, McKelly, Cold Blue en Anunnakis. Geen idee wie het zijn. Ze zijn heel onbekend voor mij. Ik ben niet zo thuis in alle feestjes natuurlijk. Het is trance, dus ja, daar ken ik Armin van Buren van. En Tiesto, en daar houdt het ook wel een beetje bij op. CFM's antwoord, nog een feestje hier vlakbij. Year 69. Het is om 4 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond natuurlijk op paal 69 op het Zuidstrand hier in Zandvoort. Dat is ja, bekende naam. Frederik Abbas, Dennis van der Geest, Floris van Oranje en PC van Oranje. Die zijn daar allemaal aanwezig op het Zuidstrand. Nummer 3 in Zandvoort, paal 69. Oftewel het feestje Year 69. En voor informatie check gewoon even de website paal69.com. Daar vind je al die informatie. Genoeg gelul, terug naar de muziek. Route 94 met Forget the Girl. De Milosses remix hoort hem nu hier op de radio.

0: work.
1: Ja, dat was Lufuente. La Fuente. Ja, hij heet helemaal niet zo, maar hij heeft die naam verzonnen als een DJ-act samen met Ronnie Flex en Kraantje Papi. Hier hoorde je met Doe Me Dansje. En daarvoor horen we Mark Knight, Pietro en Rome Fortune met Shut It Down. En zo wordt even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio, op de outdoor festivals en natuurlijk waarschijnlijk vanavond en morgenavond op het circuit van Zandvoort. Op 10 deze week Mixmasters en Melusus met My Life is a Disco. In de mix heb je er straks gehoord. Hè. Op 9. Vera Black en Chico Rose uit Nederland met All Night Long. En Chico Rose was van de week nog vorige week zondag bij Latin Village. Daar was ik ook bij. Op 8 deze week Frank Rizzardo met Shinjuku. Op 7 Jean Doren met Little More, Body Action. En op 6 ook hoort er straks op de radio. Waarschijnlijk Coulter met Hey Everybody, daar opende mee. Op 5 Another en 45 Ultra met Talk To You. Op 4 Ruli met Want To Know. Op 3 deze week Clooney en Prosper met Free Your Mind, heb je ook gehoord. The Good Girl op nummer 2 van Tristan Henry en Clooney en Prosper, heb je ook al gehoord. En deze week op 1 Route 94 en Melusus met Forget The Girls. De Losses Extended Remix, die heb je ook al gehoord. CFM Zandvoort, Nightwalk, Mainstage. Muziek, andere muziek op je radio. Nog een plaatje van Lafuente. De man, de DJ van Formule 1. Vorig jaar was het beestachtig gezellig. Toen hij achter de dek stond. Je hoort hem nu met Ratata. En dit is het origineel van hem. Niet het versie die hij samen heeft gemaakt met Frans Bauer. Dus gewoon het origineel. Lafuente met Ratata. Luister maar.

2100 till midnight. The Nightwalk Main Stage on ZFM.

Met Party Rock Item featuring Laura Bennett in de Formule 1 versie. En daarvoor horen Dubvision en Afrojack met Feels Like Home. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Meen steeds niet gedeurd. Zometeen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Nu nog even muziek. La Fuente. De hit van vorig jaar, geloof ik, hè? Lights Out. Doet hem nu op de radio. Ik zeg tot zometeen na de break.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet. In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo.
2: This is Intense Radio.
3: Global House Vibes with DJ Malzo.
4: The best house, club and tech house. DJ Malzo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.